0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is al een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. Dat is 30 vierkante kilometer. De hulpdiensten hebben bijna 500 manschappen ingezet en meer dan 120 voertuigen. De voorbije dag zijn ook 2 blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. Maar de situatie blijft bijzonder moeilijk, zegt Frank Partoens van Brandweer Oost-Limburg.
1: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
0: 600 inwoners uit Sauerbrood en Butgenbach, die uit voorzorg werden geëvacueerd, kunnen voorlopig nog niet naar huis. Ondertussen heeft het parket van Luik een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand. Er is voorlopig sprake van onopzettelijke brandstichting. Maar dat kan nog veranderen in de loop van het onderzoek. 5 jongeren zijn de voorbije nacht gewond geraakt nadat ze met de wagen in een ravijn waren gestort. 2 van hen verkeren in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in Plombières in de provincie Luik, niet ver van het drielandenpunt met Nederland en Duitsland. De jongeren waren onderweg naar een fastfoodrestaurant in Aken toen de wagen van de weg afraakte en 5 meter naar beneden stortte. 1 passagier kreeg een hartstilstand en een andere liep een zware hersenschudding op. Hun toestand is kritiek. Achter het stuur zat iemand van 18 jaar. Hij was niet onder invloed van alcohol. En bij natuurbranden in Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen op het eiland Salamis, dichtbij de hoofdstad Athene. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn al in vlammen opgegaan. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. De brandweer krijgt er de steun van 4 vliegtuigen en 6 helikopters en ook de kustwacht zet vaartuigen in. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham hebben de 4x100 meter estafetteploegen niet voor een medaille kunnen zorgen. De Belgian Tornadoes, de mannen, stranden op 200ste van een seconde van brons. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, werden dan weer 6e in hun finale. Topsportcoördinator Rutger Smit blikt alvast tevreden terug op het EK.
2: 4 medailles en dan totaal, als ik het goed heb, 17 top 8 posities. En ook een aantal 4e plaatsen. De Tornadoes waren niet de enige. Pauline Kokuit bijvoorbeeld ook. In het hengstapspringen Ilona Masson. Ja, dus over het algemeen, over de breedte, heel goed gepresteerd.
0: Vannacht wolken met mogelijk een bui bij minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag en opnieuw kans op enkele buitjes. Temperaturen tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Drie uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is nu al een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. Dat is 30 vierkante kilometer. De hulpdiensten zijn ter plaatse met honderden manschappen en voertuigen. De voorbije dag zijn ook twee blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. Maar de situatie blijft bijzonder moeilijk, zegt Frank Partoens van Brandweer Oost-Limburg.
1: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
0: 600 inwoners uit Sauerbrood en Butgenbach, die uit voorzorg werd geëvacueerd, kunnen voorlopig nog niet naar huis. De Amerikaanse president Donald Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump zegt dat hij niet blij is met die oefeningen door zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump zijn de oefeningen ook duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het is volgens Trump wel te laat om de oefeningen helemaal te schrappen. Het gaat om jaarlijkse oefeningen van Zuid-Korea en de VS om zich te kunnen verdedigen tegen Noord-Korea. Zuid-Korea spreekt alvast de mededeling van Trump tegen en zegt dat de militaire oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Die starten vandaag en duren 11 dagen. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham hebben de 4x400 meter estafetteploegen niet voor een medaille kunnen zorgen. De vrouwenploeg, de Belgian Cheetahs, eindigde zesde. En de mannen, de Belgian Tornado's, werden nipt vierde. Op amper 200ste seconde van brons. Jonathan Sakor vraagt zich af of hij meer had kunnen doen na het nipt missen van de medaille.
2: We wisten dat de laatste lopers sterk gingen zijn. En ja, uiteindelijk is het 200ste, maar dat is niet 200. Het is 200ste dat we tijdens de wedstrijd laten liggen. Ik had dus ook meer voorsprong moeten voorgeven. Ik wist dat ik sterk was, ik wist dat ik in vorm was. Ik laat niet genoeg zien.
0: In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaar 3-3 gelijk gespeeld. Standaar stond een minuut voor het einde nog 1-3 voor, maar in het slot ging de bal nog twee keer op de stip voor KV Mechelen. Mairon van Brederode scoorde beide strafschoppen en stapte uiteindelijk met een goed gevoel van het veld.
3: Ja, beter als voor de 88e minuut. We maken twee goals denk ik in 5 minuten. Twee penalties, daar heb je een beetje geluk bij nodig. We stappen veel blijer van het veld natuurlijk. Alleen, ik vind het persoonlijk nog steeds jammer dat we niet gewonnen hebben. We hebben het misschien ook niet verdiend, maar je wint altijd liever thuis dan gelijkspel.
0: Voor KV Mechelen is dit het eerste punt van het seizoen, voor Standaar het tweede. En Charleroi ging met 0-1 winnen op het veld van promovendus Lommel. Charleroi komt met 6-6 mee aan de leiding van het klassement, samen met Club Brugge, Antwerp en Gent. Vannacht wolken met mogelijk een bui en minstens 13 graden. Daarna een dag met wisselende bewolking en opnieuw kans op enkele buitjes. Temperaturen tot 26 graden. De volgende dagen blijven bewolkt en regenachtig. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is nu al een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. Dat is 30 vierkante kilometer. De hulpdiensten zijn ter plaatse met honderden manschappen en voertuigen. De voorbije dag zijn ook 2 blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. Maar de situatie blijft bijzonder moeilijk, zegt Frank Partoens van Brandweer Oost-Limburg.
1: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
0: 600 inwoners uit Sauerbrood en Butgenbach die uit voorzorg werden geëvacueerd, kunnen voorlopig ook nog niet naar huis. Steeds meer mensen in ons land krijgen een of andere vorm van bescherming omdat ze bedreigd worden vanwege hun beroep. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om politici, ambtenaren, politiemensen of magistraten. Dit jaar is al voor 81 mensen de beschermingsprocedure opgestart. In dezelfde periode vorig jaar waren er dat 59. Volgens de overheid heeft die stijging te maken met de georganiseerde criminaliteit, maar ook met een grotere alertheid voor mogelijke dreigingen. De Amerikaanse president Donald Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump zegt dat hij niet blij is met die oefeningen door zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump zijn de oefeningen ook duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het is volgens Trump wel te laat om de oefeningen helemaal te schrappen. Het gaat om jaarlijkse oefeningen van Zuid-Korea en de VS om zich te kunnen verdedigen tegen Noord-Korea. Zuid-Korea spreekt alvast de mededeling van Trump tegen en zegt dat de militaire oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Die starten vandaag en duren 11 dagen. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Tornado's niet voor een 5e EK-medaille kunnen zorgen. De Belgische mannenploeg eindigde op het slotnummer van dit EK als 4e, op amper 200ste seconde van brons. Simon van Gladbeke vat het Europese kampioenschap van de Belgen samen.
2: Op de openingsdag van het EK sprintte Delphine een kans aan haar brons op de 100 meter. Nadien waren er ook derde plaatsen voor Jana van Lent op de 10.000 meter en de Belgische mannenploeg op de 4x100 meter. In het hengst stapspringen zorgde Salia Gies met een zilveren medaille voor de grootste verrassing van dit EK. Gies was eerst niet geselecteerd, maar net voor het EK werden de strenge Belgische selectiecriteria versoepeld en die kans heeft Gies dus kunnen verzilveren. Op de 4x400 meter grepen de Belgian Tornado's als titelverdediger net naast een medaille. En zo eindigen de Belgen het Europees kampioenschap met 4 medailles. 2 minder dan het recordaantal van het vorige EK, maar in Birmingham ontbraken heel wat sterke kouders zoals Nafi Tiam en Alexander Thoom.
0: En in het Masters 1000 tennistoernooi van Cincinnati in de VS is landgenoot Sisu Bergs meteen uitgeschakeld. Hij legde het af tegen de Spanjaard Daniel Merida met 6-3 en 6-2. Merida neemt het in de 16e finales op tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Het is wisselend bewolkt vandaag met geregeld kans op een buitje en maximaal 26 graden. De volgende dagen blijven bewolkt en regenachtig. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Door de natuurbrand in de Hoge Venen is een deelgemeente van Monschau net over de grens in Duitsland gisteravond gedeeltelijk geëvacueerd. Een 30-tal mensen moest er weg omdat de wind vlammen en rook naar hun huizen dreef. Zaterdag waren al ook 600 mensen geëvacueerd in Sauerbrot en Butgenbach in Duitsstalig België. Zij konden ook gisteravond nog niet terug naar huis. Door de rook van de brand is de luchtkwaliteit erg slecht. In een meetstation nabij de Hoge Venen is gemiddeld 20 keer meer fijnstof gemeten dan aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zegt milieuepidemioloog Tim Naurot van de Universiteit van Hasselt.
1: Uiteraard de bosbrand op zichzelf, maar daarnaast ook dat veen is aan het branden en dat geeft een heel onzuivere verbranding. Het smeult eigenlijk en dat draagt bij tot een giftige cocktail. Dat is heel ongezond. We weten dat niet enkel chronische blootstelling is, maar acute pieken aan luchtverontreiniging voor mensen met onderliggende aandoeningen. Denk maar aan longziekte, maar ook hart- en vaatziekte. Dat zijn echte risicogroepen.
0: Het Waalse gewest gaat nu FFP2-mondmaskers vrijgeven uit zijn strategische voorraad van 100.000 maskers. Want die beschermen goed tegen fijnstofdeeltjes. Vandaag zouden er al 9.000 maskers beschikbaar zijn. En die zullen in eerste instantie naar de hulpverleners gaan. Het vuur in de Hoge Venen heeft intussen al 3.000 hectare natuur verwoest. Het parket van Luik is een onderzoek gestart om na te gaan of de brand met opzet is aangestoken of accidenteel was. In het Antwerpse district Deurne hebben zo'n 300 mensen gisteravond geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. De bomen moeten wijken voor een keerlus voor de tram. Vorig jaar zijn er al tientallen bomen omgehakt, ondanks hevig protest. Vandaag zouden er opnieuw 11 verdwijnen. Er loopt nog een procedure tegen de kap, maar actievoerder Lode Dalemans vreest het ergste.
2: Iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dat men ook, we vermoeden toen al dat ze gingen beginnen, ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
0: Op het EK atletiek in Birmingham hebben de Belgian Tornado's niet voor een vijfde EK-medaille kunnen zorgen. De Belgische mannenploeg en titelverdediger op de 4x400 meter eindigde in de finale als vierde op amper 200ste seconde van brons dat naar Nederland ging. Het goud was voor Italië, zilver voor de Britten. Slotloper Daniel Segers was erg teleurgesteld.
3: Ik heb weinig woorden. Toch veel mentaal tikken gehad de afgelopen 2 weken. Ik heb mij telkens opnieuw proberen opladen. Zeker als je met een team loopt, is dat toch nog anders. En, ja, dan zetten ze je af in een goede positie. En dan maak ik het net niet af. En het doet pijn.
0: De Belgian Cheetahs, de vrouwenploeg op de 4x400, haalden op het vorige EK nog brons, maar stranden nu op de 6e plaats. En het weer dan nog. De dag begint bewolkt en hier en daar kan het wat regenen. Temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Een deelgemeente van Monschau, net over de grens in Duitsland, is gisteravond gedeeltelijk ontruimd. Een dertigtal mensen moest er weg, omdat de wind, vlammen en rook naar hun huizen blies. Zaterdag waren er ook al 600 mensen geëvacueerd in Duitsstalig België. Zij konden gisteravond ook nog niet terug naar huis. De hulpdiensten hebben bijna 500 brandweermensen ingezet, meer dan 120 voertuigen en 2 blusvliegtuigen uit Zweden. Maar de situatie blijft bijzonder moeilijk, zegt de brandweer.
1: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
0: Ondertussen heeft het parket van Luik een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand, die al meer dan 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Er wordt onderzocht of die brand opzettelijk is aangestoken of per ongeluk. In Deurne in Antwerpen hebben zo'n 300 mensen gisteravond geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. De bomen moeten gekapt worden om een keerlus voor de tram aan te leggen. Vorig jaar zijn er ook al tientallen bomen omgehakt. Ook toen was er veel protest. Vandaag zouden er opnieuw 11 bomen verdwijnen. Er loopt nog een procedure tegen de kap, maar deze actievoerder vreest het ergste.
2: Iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dat men ook, we vermoeden toen dat ze gingen beginnen. Ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
0: Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De vrouwenploeg, de Belgian Cheetahs, eindigde 6e en de mannen, de Belgian Tornadoes, werden nipt 4e op amper 200ste seconde van brons. Jonathan Sakor vraagt zich af of hij meer had kunnen doen.
3: We wisten dat de laatste lopers sterk gingen zijn. En ja, uiteindelijk is het 200ste, want dat is niet 200. Het is 200 zouden we tijdens de wedstrijd laten liggen. Ik had dus toch meer voorsprong moeten voorgeven. Ik wist dat ik sterk was, ik wist dat ik in vorm was. Ik laat niet genoeg zien.
0: En in het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Standaard stond in de voorlaatste minuut nog 1-3 voor. Maar daarna kreeg KV Mechelen nog 2 penalties. En die gingen dus allebei binnen. En Charleroi won met 0-1 op het veld van Lommel. Charleroi komt met 6-6 mee aan de leiding samen met Club Brugge, Antwerp en Gent. Het weer, de dag start bewolkt met enkele buien. Na 10 uur wordt het wel droger bij temperaturen tot 26 graden. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en tot 25 graden.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
9: Daarom ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: Bring your bottle back bij SipariXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je SipariXL. Laat ze see you
1: shine. Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
6: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
4: Proximus. Think possible.
5: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
5: Schat ik, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: M&M, come on! The official sound of summer.
4: M&M.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zei 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
3: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: Kroo.
1: De eerste regen is gevallen in de Hoge Venen. In dat natuurgebied woedt al dagen een grote brand. Er is ook al meer dan 3000 hectare afgebrand. Maar de brand zou zich intussen niet verder verspreiden. Niet meer richting de Duitse grens, toch? Amaury de Mulder, jij bent daar. Hoe is de situatie?
2: Ja, ik sta hier aan de Signal de Botrange op de hoofdweg die dwars door de Hoge Venen trekt. En het goede nieuws vanmorgen is dat het hier stevig aan het regenen is. We zijn net dwars door het gebied gereden en het regent hier echt pijpenstelen. Maar er hangt wel nog steeds een dikke, dikke rook. Er is op sommige plekken bijna geen hand voor de ogen te zien. En die doordringende brandgeur hangt hier echt nog overal. Komt zelfs tot in de auto. Het stinkt echt naar de rook. En die rook hangt ook volledig over de hoofdweg hier nu. Maar het goede nieuws is dus voor de brandweer dat het voorlopig blijft regenen. De wind is hier ook gaan liggen. Er is een hoge luchtvochtigheid. Al is het natuurlijk wel afwachten of dat voldoende zal zijn en hoe de brand vandaag nog verder zal evolueren.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was onder meer bekend van haar rol in de populaire reeks Heroes en speelde ook mee in verschillende Scream-films. Eerder dit jaar bracht ze nog een boek uit over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Hayden Panettiere was 36. Sport. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De Belgische mannenploeg en titelverdediger op de 4x400 meter eindigde in de finale vierde op amper 200ste seconde van het Nederlandse team dat brons pakte. Het goud was voor Italië en zilver voor de Britten. Slotloper Daniel Segers was erg teleurgesteld na de finale.
3: Ik heb weinig woorden. Toch veel mentaal tikken gehad de afgelopen 2 weken. Ik heb mij telkens opnieuw proberen opladen. Zeker als je met een team loopt, is dat toch nog anders. En, ja, dan zetten ze je af in een goede positie. En dan maak ik het net niet af. En het doet pijn.
1: De Belgian Cheetahs, de vrouwenploeg op de 4x400, haalden op het vorige EK nog brons, maar stranden nu op de 6e plaats. In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Standaard stond in de voorlaatste minuut nog 1-3 voor. Maar daarna kreeg KV Mechelen nog 2 penalties, die allebei binnengingen. En Charleroi won met 0-1 op het veld van Lommel. Charleroi komt met 6-6 mee aan de leiding samen met Club Brugge, Antwerp en Gent. En in het tennis is onze landgenoot Zizou Bergs meteen uitgeschakeld in het Masters 1000 tennistoernooi in Cincinnati. In de Verenigde Staten is dat een Masters 1000 toernooi, is het niveau net onder de Grand Slams. Bergs verloor van de Spanjaard Merida met 6-3 en 6-2. Het weer. De dag start bewolkt met enkele buien. Na 10 uur wordt het droger bij temperaturen tot 26 graden. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en tot 25 graden.
4: Dankjewel, Tony Janssens. Op de E17 richting Antwerpen, hinder in Waasmunster door een ongeval. Er staat een kwartier file vanaf Lokeren. Ook op de E19 naar Breda vertragen bij Sint-Job door een defect voertuig op de spitsstrook. Je vertraagt naar Brussel op de E40 vanaf Ternat. Op de E19 bij de werken in Rumst. Op de E40 vanaf Sterrebeek. En dan nog 10 minuten vertragen op de N16 naar Willebroek aan de werken in Temse. M&M. Hey, kijk eens aan, een nieuwe maandag als je net terug op je werk begonnen bent. Veel moed, veel sterkte en welkom.

0: Robin Keijaert.
1: Goedemorgen vrienden van de radio. Het is maandag 17 augustus. Er zijn heel veel mensen die nu terugkomen uit congé, die terug beginnen werken. Als jij dat bent, heel veel sterkte, heel veel succes. Ik ben hier ook nog een weekje. Geen congé. Nee, gewoon lekker doorwerken. En volgende week zijn Sander en Imaan weer op post. Dus voilà, dat die nog een weekje kunnen uitslapen. Dat doen we met veel plezier voor hen. Vandaag een leuk showtje, want ik krijg bezoek. Ja, eigenlijk de hele week krijg ik leuk bezoek. Elke dag van een andere bekende Vlaming. Vandaag is het een man met een stem van schuurpapier. Dat bedoel ik echt op de best mogelijke manier. Het is de Berre.
2: Dat vind ik goed.
1: Ja, ik vind dat ook heel goed, Berre. Die komt meedoen. Eigenlijk, ja, van wanneer? Van half, ja, iets over half acht tot iets voor negen.
2: Dat vind ik goed.
1: Ik ook. Dus dat wordt fantastisch. En dan dat weer. Jongens, toch. Het begint zo plots te regenen. En ik heb het gevoel dat mensen niet meer weten hoe ze moeten rijden. Vanmorgen onderweg naar hier in de auto, dat is toch zeer bijzonder. Als er dan ineens regen op de baan is en dat is zo even geleden, dan merk je toch dat het allemaal wat moeizamer gaat. Maar goed, dus wees voorzichtig. En heel veel toffe muziek die hier klaar staat. Straks de Big Hit. Dat is iets, dat heb je nog niet veel gehoord op M&M, hoor. Een bepaald genre dat we echt niet vaak draaien. Dat is voor na deze van Bebe Rexha.

0: We hebben een nieuwe big hit hier op M&M. Dat is iets zeer speciaal. Dat hebben we echt nog nooit gedaan, denk ik. Het is namelijk een country nummer. Ja, het gaat over Choosin' Texas van Ella Langley. Dat is een lied dat mega populair is. Ja, overal ter wereld, vooral in Amerika. Daar staat het al 17 weken lang op nummer 1. Dat is dus de langstlopende vrouwelijke solo-artiest die op 1 staat sinds Mariah Carey met All I Want For Christmas. Dus dan weet je, oké, dit is wel iets bijzonders. Dus Choosin' Texas heet het lied van Ella Langley. Ik heb het dit weekend een paar keer opgezet. En mijn zoon is grote fan. Dat is een man van 1,5 jaar oud. En die danst echt heel vrolijk mee op die country muziek. Voilà. Dus Wilco vindt het tof. Maar wat vind jij, lieve luisteraar? De eerste keer country op M&M. Of toch, ja, dit soort country. Je mag het gerust doorsturen in de app van M&M. Jouw mening over onze nieuwe big hit Choosin' Texas van Ella Langley.
1: Come on, baby.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week de M&M.

0: Langley, onze big hit Choosing Texas. Er komen al wat reacties binnen in de app. Dat is tof. Leuk om te lezen. Token zegt, ja, ça va. Misschien als ik het nog een paar keer hoor dat het beter wordt. Die moet nog wat wennen. Op zich is big hit, dus je gaat hem heel vaak horen op M&M. Dan hebben we Eva die zegt, ja, ja, ik vind het fantastisch. Het staat al een tijdje op repeat in mijn playlist. En dan hebben we Klifke. En Klifke stuurt zo een slapende emoji. Dus die heeft echt zoiets van... Nee, niks voor hem. Maar Sophie is er ook. Dag Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Sophie, wat vond je ervan?
1: Een leuke flow, ja. We zijn het hier Luc en de slagerij. Goed om op te starten na het verlof.
0: Ah, oké. Okay. Jullie starten terug op in de slagerij. Oké, okay, dus en hoe lang zijn jullie met congé geweest?
1: Een grote 3 weken.
0: Hoppakee. En vandaag is dag 1 terug verkopen.
1: Ja, nog niet terugverkopen. Zorgen dat tegen woensdag alles terug in de winkel staat.
0: Ah ja, dat is natuurlijk wel een heel ding. Ja, ja, als dat allemaal, ja, met dat vlees en zo, dat dat vers moet blijven. Oké.
1: Okay. Ah ja.
0: Zeg Sophie, wat gaat er in afslag zijn de woensdag? Weet je dat al?
1: In afslag? Het haalt dus op, dus dat ik dat nog niet in afslag had. Geen woensdag.
0: Oké, okay, nog geen promos dan. Dat is goed om te weten. Sophie, merci. Salutjes, hè.
1: Groetjes.
0: Yo. Ah, Sophie, mag nog iets vragen?
1: Ja.
0: Hebben jullie jobstudenten bij jullie daar in de slagerij?
1: Ja, ah. Ja, ik ga het een keer laten horen.
0: Ah, gaan ze een keer laten horen? Ah, super. We hebben niet.
1: Ja.
0: Hallo, dag Robin. Ja, hallo, dag jobstudenten. Ja, nee, fantastisch. Dus omdat we hebben hier een leuk item, namelijk wat doet de jobstudent? En dan probeer ik de job te raden van een jobstudent, van random jobstudenten. Ik denk in de slagerij, dat was een moeilijke geweest. Dat ging niet direct geraakt zijn. Maar als jij aan het luisteren bent op dit moment en je bent een jobstudent, of je werkt met een jobstudent, dan mag je nu jobstudent sturen in de app van M&M. En dan ga ik het proberen om zijn of haar job zo meteen te raden. Sophie, salutjes, hè.
1: Dada.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: M&M.
9: This is the official sound of summer.
10: I'm on vacation.
11: Hey, het is Maureen hier. Ik ga op reis en ik neem mee een nekkussen. Oordopjes, want die was ik vorige keer vergeten. Extra powerbank, handig, mijn pas niet vergeten. En, oh, waar zijn mijn kinderen? Heeft iemand mijn kinderen gezien?

Do we over you? Ze stonden op Rijvers. Clouseau blijft toch, ja, een van de beste bands die we hebben in België. Met En Dans.

0: Hallo Sam, goedemorgen.
1: Goedemorgen Robin.
0: Goedemorgen Sam. Je bent de jobstudent. Jij klinkt best vrolijk. Heb je een leuk weekend gehad?
1: Ja, zeer leuk weekend. Ik ben gisteren laat in de avond gisteren teruggekomen van vakantie in Malta.
0: Oh, naar Malta geweest. En nu vandaag ga je dan terug beginnen werken?
1: Ja, ik doe nog stage.
0: Ah ja.
1: Ik doe nog stage, dus daar nog 2 weken en dan ben ik afgestudeerd.
0: Oké, okay, en dus...
1: Ik ben 10 minuutjes wakker.
0: Ah, je bent 10 minuutjes wakker, dat is goed om te weten. Zeg maar Sam, de job die ik nu ga raden van jou, is dat dan ook meteen je stage of is dat nog een andere?
1: Nee, dat is mijn studentenjob dat ik 4,5 jaar al aan het doen ben.
0: Ah, die doe je al 4,5 jaar. Oh, dat is al een goede tip.
1: Ja.
0: Oké, okay, 1 minuut de tijd om jouw job te raden. Ik ga mijn best doen, ik probeer goede vragen te stellen. Hier gaan we. Sam, wat is het eerste dat je doet wanneer je aankomt op je werk?
1: De kassas aanzetten tegen 1 uur 's middags.
0: De kassas aanzetten. Is bij jou belangrijk hoe dat je eruit ziet?
1: Ja, we hebben wel een outfit.
0: Ah, je hebt een outfit. Ik ben goed bezig. Wacht, hè. Is dit een luide werkplek of eerder stil?
1: Eerder stil.
0: Stille werk?
1: Ja, hangt er vanaf. Ja, eerder stil. Eerder stil.
0: Maar het kan luid worden?
1: Ja, het kan luid worden. Naar gelang het uur van de dag.
0: Naar gelang het uur van de dag. Moet je vaak recht staan tijdens je werk?
1: Ja, dat hangt er vanaf.
0: Dat hangt er vanaf. Wacht, is het iets dat te maken heeft met de media?
1: Nee, maar soms komt het wel in het nieuws. Als er, soms komt het in het nieuws als er een speciaal iets...
0: Te doen is op uw werk.
1: Te doen is, ja. Voilà, dat is goed gezegd.
0: Kom je veel mensen tegen op een dag?
1: Ja, zeer veel.
0: Ik heb een vermoeden. En eigenlijk was het van zodra dat je zei, ik moet de kassas aanzetten om 1 uur. Ik dacht, maar welke plek is er nu pas om 1 uur open? Dat is geen slagerij.
1: Nee.
0: Ja, oei, je zegt oei. Waarom zeg je oei, Sam?
1: Heb ik het na de vraag 1 al
0: Nee. Nee, zeker niet. Allee, ik denk het niet. En dan met het mediagegeven dat je zei van ja, het komt soms zo wel een beetje in de media, maar niet super uitgebreid. Sam, volgens mij werk jij in de cinema.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh! Yes! Ah, ik word er goed in, eindelijk. Sam, je mag gerust weten, de voorbije week, vorige week, was verschrikkelijk. Ik heb het heel de tijd, maar echt heel de tijd verkloot. Sorry, dat mag je niet zeggen.
1: Voilà.
0: Verpest.
1: Voilà.
0: Het was zo moeilijk en nu, ik voel dat ik aan het warmlopen ben, dus dat is goed. Oké, dus je werkt in de cinema. En waar ergens?
1: Ja, ik werk in de Kinepolis in Leuven.
0: Ah.
1: Nu al 4,5 jaar.
0: Amai.
1: En, moet nu zijn, 28 augustus, mijn allerlaatste shift is.
0: Oh.
1: Dus dat is wel een momentje.
0: Dat is wel een momentje. Zeker.
1: Ah, ik heb daar heel, heel graag gewerkt. Dat was de beste studentenjob dat je mij kunt geven.
0: Maar kijk, en mag je dan gratis naar de cinema als je daar werkt?
1: Ja.
0: Mo, oh, dat wist ik niet.
1: Ja. Nee, ja.
0: Allee, dat is... Oké, dat is wel goed gezien. En de kleppers van deze zomer heb jij ook allemaal al gezien dan, ja?
1: Zeker. Spider-Man 2 keer al. En de Odyssey is 70 mm natuurlijk. Hè.
0: Je hebt die gezien hoe het moest volgens Christopher Nolan? Echt zo op het, op het brede scherm en zo?
1: Ja, het is zelfs zo dat ik hem eigenlijk al... Dinsdag voor de 5e keer ga zien.
0: Mooi jongens toch. Allee, een liefhebber voor zijn studentenjob, dat hoor ik.
1: Ja.
0: Sam, merci om even te babbelen. Salut, man.
1: Dankjewel.
0: Yo. Bye bye. Robin Keijaert. Goedemorgen. M&M. The official sound of summer. Het wordt hier nog druk hoor deze ochtend. Zometeen Berre in de show.
2: Dat vind ik goed.
0: Dat vind ik ook goed. En Ender Scholtes ook.

0: honderden en kilometer file. Ja, dat is door die regen natuurlijk. Op de binnenring rond Brussel is bij Beersel de rechte rijstrook dicht door een ongeval. Staat 10 minuten file vanaf Halle. Verderop 10 minuten filegolven tussen Zellik en Vilvoorde. Je vertraagt naar Brussel op de E40 in Erpenmeren door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Op de E19 bij de Werken in Rumst 10 minuten trager. Verder vanaf Vilvoorde ook 10 minuten. En op de E40 vanaf Sterrebeek ook 10 minuten vertragen. Tot slot nog vertragen op de N16 naar Willebroek liever aan de Werken in Temse. Toon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, het regent voor het eerst in lange tijd in de Hoge Venen. Daar woedt een grote natuurbrand, dus een beetje regen kan helpen om die daar te blussen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was onder meer bekend van haar rol in de populaire reeks Heroes. Ze was 36. En op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald.
0: Oké. Het weer vandaag.
1: De dag start dus bewolkt met wat buien. Na 10 uur wordt het wel droger en we krijgen vandaag temperaturen tot 26 graden.
0: Ah, dus het wordt toch nog best warm.
1: Ja, inderdaad.
0: Kijk eens aan. Ja, elke dag gaan we ook op zoek naar een beetje goed nieuws op je radio. Iets waarvan je moet glimlachen, grinniken of waarvan je denkt... Ha, wat gaat een die doen? En dat laatste, dat is zeker van toepassing op Ender Scholtes. Goedemorgen, Ender.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zag wat jij ging doen zo de voorbije weken op Instagram. En ik dacht wel, ha, wat gaat die doen? Je hebt een plannetje. Je mag het zelf vertellen.
2: Mijn plannetje is om een hole-in-one te spelen op een hole die we zelf gebouwd hebben laatst. Een golfhole die we van niks tot een volwaardige... paar drie hebben aangelegd. We staan een holy moly marathon dat ik dat ga doen. We gaan heel wat mensen laten afkomen. Maar er is eigenlijk maar één groot doel. En dat is om een holy one te spelen aan het eind van de 3 dagen.
0: Crazy. Oké, je zegt een par 3. Ja, ik heb nu toevallig zelf af en toe al eens zo'n bal geklopt. Maar voor de mensen die het niet kennen, hoe lang is die hole ongeveer?
2: Dat is 100 meter.
0: 100 meter.
2: Dus, ja. Wel een ijsje. Ja. Ik besef het nu dat ik zo zeg, dat is eigenlijk echt wel taai, want die hole is, ja, wat is dat? Dat is zo groot als een prinsenkoek. Mm-hmm. En die bal is niet veel kleiner of zo. Dus,
0: super. Voilà. Ender Scholtes, dames en heren, die het concept van golf even uitlegt aan de hand van prinsenkoeken. Prachtig. Zeg maar ja, zo'n hole-in-one, want inderdaad, de grote van de golfwereld, die hebben dat al gedaan, zo Tiger Woods en zo. Maar heb jij zelf ooit al in je leven een hole-in-one geslaan?
2: Ik ben ooit relatief close gekomen. Mm-hmm. En ik denk dat dat de reden ook is, of een van de redenen, dat ik dit zo graag wil proberen. Omdat ik toen al zo enthousiast was om op een halve meter te liggen. Mm-hmm. En dat als ik er nu gewoon in één keer in zit, dat gaat ongelooflijk zijn.
0: Prachtig. Ja, je zei het zelf al, er komen ook leuke gasten langs. Everett Rob die komt langs, onze Bavo Mortier hier van Sporza die komt ook langs. Mogen die zelf ook proberen om hem erin te kloppen?
2: Ja, tuurlijk. Dat lijkt me juist het leuke. Dat iedereen eens een poging mag wagen.
0: Ja, maar wacht.
2: En hopelijk hetzelfde enthousiasme mag voelen.
0: Ja, maar wacht, dat lijkt u het leuke. Maar wat als nu... Want ja, Rob bijvoorbeeld, dat is nu wel iemand die wat kan van zo'n sporten. Heel snel en heel goed. Stel nu dat die plots die hole-in-one slaat. Wat dan?
2: Als ze het voor mij doen, ga ik ten eerste heel slecht gezien staan.
0: Ja.
2: Ik ken het dat hem zonder tanden naar huis gaat.
0: Oh, stevig.
2: Maar, voor elke hole-in-one die gespeeld wordt de komende 3 dagen, doneer ik zelf geld aan VZW Kleine Prins.
0: Okay.
2: Dus zo erg is het ook niet.
0: Nee, zo
2: erg. Het is weer een mooi doel.
0: Dat is mooi. Ah ja, dat is goed gezien. Oké, en je gaat, want hoe ziet je schema er dan uit? Blijf jij gewoon non-stop op die ballen kloppen? Of...
2: Goh, nu bijvoorbeeld ben ik op zoek in de buurt van ons veld naar een douche. Dus ik ben hier aan het rondhalen door de straat aan het aankloppen bij huizen, zodat ik een douche mag pakken.
0: Super.
2: Maar dan begin ik om 9 uur met golfen. Tot waarschijnlijk 9 uur 's avonds, of wanneer dat ik voel dat ik geen energie meer heb. Misschien is dat later. Mm-hmm. Maar het zijn dus echt wel shiften van 12 uur.
0: Okay.
2: Dan een dutje en dan de volgende ochtend start ik terug om 9 uur.
0: Hé, hey, mijn vriend, zeg voorzichtig, hè. Want ik heb zelf ooit een keer zo'n uurtje, zo'n initiatie gedaan. En uw schouder ligt er bijna af, hè. Dus als je te lang zo blijft kloppen, ziet hij geen blessure.
2: Ja, ik weet.
0: Ja, maar ja.
2: Ik besef het. Maar ik heb een goede co-host, Willy, die me af en toe een massage komt geven.
0: Prachtig. Prachtig.
2: Voor de mensen, nu verzonnen.
0: Voor de mensen die dit willen volgen, waar kan dat ergens?
2: Dat kan op YouTube, op ons nieuwe YouTube-kanaal Very Nice.
0: Very Nice, oké. Okay.
2: Ja.
0: Very nice, Ender Scholtes, dat intikken, dan kom je er wel. Ender, superveel succes. Ik wens u het allerbeste toe. En ja, ik hoor het
2: wel,
0: als het gelukt zal zijn.
2: Ongetwijfeld.
0: Tot ziens.

0: Zometeen een man in de show met een stem van schuurpapier. Want er is iets met Berre. Ja, er is iets, een klein medisch probleem.
1: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
0: Hey, oh, Lotto, omdat het kan. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro.

0: Lady Gaga, Pokerface. Het is 7:15, bijna. En ja, maandag 17 augustus en een hele week lang komt er eigenlijk een fantastische gast langs om meer radio te maken. Maar ik heb weer een lijstje van namen, dat wordt ongelooflijk. En we beginnen met toch, ja, de man met het schoonste schuurpapieren stemmetje van heel onze planeet, namelijk Den Berre.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt kosten nog moeite gespaard, hè? Voor vandaag, weet je waarom? Ik heb een jingle laten maken voor ons.
1: Hola.
0: Wil je een keer horen?
1: Kijk. Ja, ja.
2: Robin Keijaert en Berre.
0: Deppa.
1: Leuk.
0: En zomers ook.
1: Leuk, leuk, leuk.
0: Ja, we zeggen hier wel leuk, leuk, leuk. Maar ik zei daarnet al, je zit met een medisch probleem, Berre.
1: Ja, wat valt nog mee? Ik ben een beetje ziekjes.
0: Een klein beetje last van het stemmetje.
1: Ja.
0: Dat is, want ik heb het gezien op je socials, je bent naar een festival geweest.
1: Klopt, maar het is niet van te feesten.
0: Ah ja, direct.
1: Dus, ja. Want mama gaat luisteren.
0: Ah ja, ik heb, slim, slim.
1: We hebben de eerste avond bond gemaakt.
0: Ja.
1: En ik heb heel hard meegeschreven met Louis Capaldi. Dat zal er misschien een deel mee te maken hebben. Maar vooral, het was daar heel droog. En het was op een eiland. En het was enorm veel stof. En dat stof inademen is niet zo top voor de keel.
0: Als mensen nu denken, ja, die was niet op Rijvers Festival. Nee, je was op Sziget, toch?
1: Klopt, hè? Klopt, klopt, klopt.
0: Ja, dat is in Hongarije, zeker?
1: In Budapest, ja.
0: Huppakee. En ik zag ook filmpjes van jou dat je aan het bungee jumpen was.
1: Ja, ja, het is een heel speciaal groot festival. Je kunt er van alles doen. En ik heb het ene ding gedaan dat ik altijd zei, dat ga ik nooit doen.
0: Echt? Zo van zo'n ding springen?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Wat ging er door je heen, het moment dat je dan naar beneden sprong?
1: Ik was echt aan het shaken. Ja. Ik had zoveel schrik. Ik dacht vooral, ja, onlangs aan een filmpje van die vrouw die zo van die brug gooide, oei, kabel vergeten.
0: Oh my god. Ah, niet gezien.
1: Ja, ja, en dus ik heb wel echt getrippelcheckt, hang ik wel vast. Maar het was uiteindelijk wel heel cool.
0: Ah ja, oké, okay. Wel tof om te doen. En je hebt daar leuke dingen gezien, Louis Capaldi.
1: Zeker, zeker. Bring Me The Horizon was er ook.
0: Zalig.
1: Was er nog allemaal Skrillex op het einde.
0: Ah, je bent voor het steviger genre opgegaan.
1: Ik dacht vooral, 2016 me had hier heel hard gedaan. En nu kijk ik van op een afstandje.
0: Dat snap ik. Tof. Ja, en voor de rest, hoe is je zomer tot nu toe geweest?
1: Gezellig. Rustiger. We spelen iets minder festivals.
0: Mm-hmm.
1: Een beetje stilte voor de storm. Dus ik heb vakantie kunnen hebben in de zomer.
0: Oké.
1: Okay. Naar Werchter geweest. Ik heb een leuke vakantie gehad.
0: Amai, goed. Ja, de storm, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Over Berre die Europa gaat veroveren. Dat hoor je straks. Ik zag dat je ook hebt opgetreden voor VRT Zomerhit.
1: Klopt.
0: Voor 10 om te zien.
1: Klopt.
0: Ook. Ja. Ik denk dat er wel veel mensen zijn die zich afvragen van, ja, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, zo'n zomerhit optreden? Is dat met veel repetities? Is dat veel stress die dag zelf? Hoe gaat dat precies?
1: Er zijn zeker repetities. Voor ons is dat denk ik minder stressie, omdat het, ja, bij zo'n spreek maar één nummer is.
0: Ja, ja, ja.
1: Je moet dat wel goed doen, maar ja, je kent meestal je eigen nummer.
0: Hopelijk.
1: Dus dat is veel wachten.
0: Ah ja.
1: Maar gelukkig met gezellige mensen rond u. En dan een repetitie, generale repetitie. En dan de liveshow.
0: En dan erin vliegen.
1: Ja, ja, ja.
0: Is dat niet moeilijk om zo in één nummer heel dat publiek mee te krijgen als die zeedijk van Blankenbergen daar dan vol staat?
1: Ja, want die staan daar meestal ook al heel de dag. Dus die hebben meestal de repetitie en de generale.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus die zijn meestal goed opgewarmd.
0: En dan klaar om te gaan.
1: Exact.
0: Alright.
1: Exact.
0: Heel tof. Ja, je zei lang wachten. Wat doe je om de tijd te doden dan met je band?
1: Spelletjes spelen. Soms is het ook qua locatie plezant, want dan zitten we dicht bij het casino.
0: Geestig.
1: Maar dat gebeurt niet elk jaar.
0: Nee.
1: Maar kijk, een ijsje gaan halen, even met de go-karts rijden. Een beetje van alles, zo de typische zeedingen.
0: Ik hoor het echt zo met de boys samen.
1: Voilà.
0: Noemde je dat werken, Berre? Noemde je dat nou werken?
1: Zwaar werken. Zo.
2: Robin Keijaert en Berre. The official sound of summer.
0: Ja, zit er nog even bij. Als je vragen hebt voor Berre, zijn celebrity crush bijvoorbeeld, stuur maar door in de app.

0: Ja, wij zijn het.
1: Robin Keijaert en Berre.
0: Hoppakee. Hij zit nog steeds bij de one and only Berre. Ja, je blijft er eigenlijk een uurtje bij om samen mee radio te maken. Je hebt me daarnet alweer iets verteld. We gaan hier de scoops te weten komen. De mysteries van de muziekscene. Die worden helemaal kenbaar gemaakt. Jij kan als artiest, want je bent nu iemand die wel zo in veel landen ook al wat bekend is. Kan jij dus zien aan welke Spotify-playlist jij wordt toegevoegd?
2: Klopt.
0: Dat is wel top eigenlijk.
2: Ja.
0: Dus als ik een playlist maak, Aperootje met de Boys, en ik voeg daar Berre aan toe.
2: Dan kunnen we dat op zich zien.
0: Pas dus op, hè, lieve luisteraar. Als je vanaf nu playlist maakt, die artiesten zien het zelf. Dus kan je een paar voorbeelden geven van in welke playlist dat je dan allemaal staat?
2: We hebben hier even keihard janken.
0: Oh.
2: Dus dat is al een gezellige.
0: Ja.
2: Ik had er nog één gevonden, maar nu ben ik de naam even kwijt. Het was de... Ik ga het vinden. Je hebt Marten is de beste, dus shout-out naar Marten.
0: Ah, je staat in de playlist van Marten is de...
2: Van Marten.
0: Dat kan een vrijgezelle zijn waarschijnlijk.
2: Dat zou ook wel eens kunnen. Ja. Allee, ik had er net een goeie en nu ben ik hem kwijt.
0: Ah, was dat? Je hebt die daarnet tegen mij verteld.
2: Ja.
0: Over Frankrijk...
2: Ja, Centerparks, Frankrijk.
0: Jeppa.
2: Dat is wel een toppertje.
0: Allee, leuk. Goed om weten. Maar ja, en waarschijnlijk ook wel wat playlists in andere talen. Want ja, jouw muziek is best internationaal. En dat hebben we gemerkt, want jij gaat vanaf september, oktober, denk ik...
2: Ja, klopt.
0: Ga je op een internationale tour.
2: Yes.
0: Waar gaat Berre heen?
2: We gaan een beetje Europa door. We doen 2 shows in Nederland, dan 3 in België.
0: Zalig.
2: 3 in Duitsland, dan naar Polen, Tsjechië, Londen en Parijs.
0: Hé, hey, maar leuk wel.
2: Ja, ik heb er super veel zin in.
0: Oké, en dus dat...
2: Heel lang al naar uit.
0: En ze gaan er dan... Ja, ik wil niet grof zijn, maar komt er dan volk op af, Berre? Wat kennen die allemaal?
2: Hopelijk. Dat is super spannend, want ja, we wisten niet zeker van... Worden we wel wat gestreamd in het buitenland? Of komen we wel op wat radio's in het buitenland? Maar gaat dat dan echt... Maar tot nu toe gaat het goed.
0: Oké.
2: Nederland is uitverkocht en België, dus dat is al
0: top.
2: Leuk. Ik denk dat Londen... Nog 1 ticket heeft of zo.
0: Oké. Haast u, Londense mensen.
2: En voor de rest, Tsjechië en een paar Duitse shows zijn wel goed aan het gaan. Dus tot nu toe ziet het er goed uit. En we hebben nog 2 maanden. Dus kijk.
0: Top. Zeg, maar ik hoorde je dus ook Polen zeggen.
2: Ja.
0: Nu, ik dacht, misschien moet ik de Berre een beetje helpen met Polen. Want ja, stel nu dat je daar een concert geeft.
2: Ja.
0: Dan wil je toch op het einde ook wel even kunnen zeggen... Dankjewel, jullie waren een fantastisch publiek.
2: Zeker. Ik kan alleen goedemorgen zeggen in het Pools.
0: Dat is?
2: Dzień dobry.
0: Is dat niet meer? Niet Messi? Nee, dat kan.
2: Nee, er is een ochtendshow waar we ooit hebben gespeeld.
0: Okay.
2: En die heet Dzień dobry.
0: Ah,
2: en dat betekent goedemorgen.
0: En wel,
2: zo heb ik het onthouden.
0: Heel goed, je Pools is al opgewarmd. Nu, het
2: een
0: ding
2: beetje.
0: Wij hebben een collega, Poolse collega, Alexander Gadzina.
2: Ideaal.
0: En die heeft speciaal voor jou dat even ingesproken. Van, bedankt, jullie waren een fantastisch publiek.
2: Oké, klinkt als een lange zin.
0: En wel, dat is
2: mijn best doen.
0: Dit.
3: Byliście wspaniałą publicznością.
0: Geen paniek, ik heb een tragere versie.
2: Ja.
0: Namelijk deze.
3: Byliście
2: wspaniałą
3: publicznością.
0: Krijgt hem nog 1 keer.
3: Byliście
2: wspaniałą
3: publicznością.
2: Ja, we zitten er helemaal in.
0: We zitten er volledig in. Oké, dus Berre, je hebt je nummer gespeeld. Pak nu even dat van de warmste week. Dat was een topper.
2: Ja.
0: We doen het einde van het lied.
2: Beautiful this life is... Ik weet het niet meer. Geef het nog eens. Publicje.
3: Spanjaarwon. Publicnością.
2: Publicnością.
0: Ik kon dat
2: misschien moet ik dat in mijn oortje steken.
0: Ik kon dat spraakberichtje.
2: Stuur dat maar door.
0: Dat gewoon nodig zijn.
2: Ja, ik heb het nodig.
0: Den Berre in Pools en straks nog in...

0: Milo en DJ Lisses met Forever Young.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Heel goedemorgen, het is 8 uur.
4: 14 nieuws.
0: Met Toon Janssens.
5: Het regent in de Hoge Venen. Daar woedt al dagen een grote natuurbrand en die wordt nog altijd met man en macht bestreden. Sinds vannacht verspreidt het vuur zich niet meer naar Duitsland, maar gisteravond moesten nog wel tientallen bewoners weg uit een deelgemeente van Monschau aan de Duitse grens. Amorie de Mulder, jij bent ter plaatse. Een uur geleden regende het daar pijpenstelen. Hoe is het daar nu?
6: Wel, de hevige regen van een uurtje geleden, die is hier intussen voorbij. Het is eerder aan het miseren nu. Ik sta hier aan de brandweercommandopost aan de rand van de Hoge Venen. En volgens de woordvoerder van de Waalse overheid is die regen van vandaag inderdaad allesbehalve voldoende om een verschil te kunnen maken. Daarvoor is fellere regen nodig en ook water op zeer specifieke zones van het veengebied. Volgens de Duitse openbare omroep breidt het vuur zich niet verder uit richting de Duitse grens. Maar ik hoor hier dat die zone wel cruciaal blijft, die noordoostelijke zone. In de buurt van Monschau. Daar zijn bepaalde stukken gebied ook ontoegankelijk. Dus is steun van de lucht heel belangrijk. Dus die plusvliegtuigen en helikopters, daar wordt heel erg op gehoopt vandaag. Er is wel heel de nacht doorgeplust, maar er zijn constant heropflakkeringen. In de andere windrichtingen krijgen ze vat op het vuur, maar daar moeten ze dus wel nog waakzaam blijven.
5: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was onder meer bekend van haar rol in de populaire reeks Heroes en speelde ook mee in verschillende Scream-films. Eerder dit jaar bracht ze nog een boek uit over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Hayden Panettiere was 36. Sport. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De vrouwenploeg, de Belgian Cheetahs, eindigde zesde. Vorig jaar pakten de dames nog brons. En bij de mannen werden de Belgian Tornado's nipt vierde op amper 200ste seconde van brons. De bronzen medaille was uiteindelijk voor Nederland. Italië pakte goud en de Britten zilver. Jonathan Sakor vraagt zich af of hij meer had kunnen doen voor de Belgische ploeg.
7: We wisten dat de laatste lopers sterk gingen zijn. En ja, uiteindelijk is het 200ste, maar dat is niet 200. Het is 200 zouden we tijdens de wedstrijd laten liggen. Ik had dus toch meer voorsprong moeten voorgeven. Ik wist dat ik sterk was, ik wist dat ik in vorm was. Ja, ik laat niet genoeg zien.
5: In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Standaard stond in de voorlaatste minuut nog 1-3 voor, maar daarna kreeg KV Mechelen nog twee penalties en die gingen allebei binnen. En Charleroi won met 0-1 op het veld van Lommel. Charleroi komt met 6-6 mee aan de leiding samen met Club Brugge, Antwerp en Gent. En in het tennis is onze landgenoot Sisu Berghs meteen uitgeschakeld in het Masters 1000 tennistoernooi van Cincinnati. In de Verenigde Staten is dat een Masters 1000 toernooi, is het niveau net onder de Grand Slams. Berghs verloor van de Spanjaard Merida met 6-3 en 6-2. Het weer, de dag start bewolkt met buien. Na 10 uur wordt het droger, temperaturen tot 26 graden. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en tot 25 graden dan.
0: Even kijken op de weg. 107 kilometer file op de binnenring rond Brussel. 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Maar het is maandag. Je vertraagt naar Brussel op de E19 bij de Werken in Rumst. 10 minuten. Ook nog tussen Rotselaar en de Werken in Wilselen. 10 minuten vertragen. Op de E40 vanaf Sterrenweek gaat het 10 minuten trager. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. En tot slot nog een kwartiertje vertragen op de N16 naar Willebroek aan de Werken in Temse.
4: M&M.
0: Ja, en Berre is in de building. Zometeen gaan we zingen. Hij weet dat alleen nog niet. Kijk, dat is tof. Nu verschiet, hè, vriend.
8: Yeah.
2: Toch eventjes.
0: Top. Allee, ça va wel, hè. We gaan niet met gitaren en zo. Hè.
2: Mijn stem is niet fantastisch, hè, dus.
0: Maar jongen, dat is je trademark. Zo die ruwe, ruige stem. Misschien dat ik dat ook wel doe.
2: Perfect.
0: Dit is Titanium, David Guetta en Sia.

0: Titanium, David Guetta en Sia.
1: Robin Keijaert
2: en Berre.
0: Ja, de one and only Berre is hier bij mij. Elke dag deze week komt er een heel leuke gast op bezoek. Dat is gewoon om de week goed in te zetten. Ja, Berre, morgen komt er iemand langs. Ik weet niet of je weet wie het is.
3: Nog niet.
0: Ah, goed. Het is iemand wiens naam begint met een L. Doe maar een gokje.
3: Laura Tosoro.
0: Fuck, ja, dat is juist. Het is wel sterk.
3: Aha.
0: Zijn er zo weinig mensen met een L?
3: Dat is gewoon het eerste waar ik op kwam.
0: Ah, top.
3: Een Belgische artiest met een L.
0: Inderdaad, ja, het is Laura Tesoro, die komt morgen lang.
3: Kijk.
0: Zou dat geen mooie featuring zijn?
3: Dat zou cool kunnen zijn,
0: want
3: zeker.
0: Ja, Engels.
3: Dat
0: Engels.
3: Is
0: allee, zij dat kan is... ook wel qua noten. En jij kunt
3: zeker,
0: ook wel qua
3: zeker.
0: Noten.
3: Who knows?
0: Kan dat allemaal regelen, hè? Morgen is het.
3: En wel, voilà.
0: Kunnen
3: het ook eens polsen bij haar dan.
0: Ik zal eens vriendelijk
3: voilà.
0: Perfect. Ja, Berren is bij ons. Die is genomineerd voor VRT Zomerhit met zijn song Yesterday, Today, Tomorrow. Een heel, heel, heel mooi liedje. Ik heb er al vaak naar geluisterd. In de vakantie, je kunt er ook niet omheen. Zo vooral op de radio heel de tijd. Het gaat een beetje over hoe belangrijk het is om iemand te hebben die er voor u is. Altijd.
3: Klopt.
0: Gisteren, vandaag en morgen. Is er zo iemand bij jou? Iemand die zo altijd voor u klaarstaat?
3: Ja, meerdere personen eigenlijk.
0: Okay.
3: Ik heb een heel hechte vriendengroep en familie.
0: Mm-hmm.
3: En ik kan heel makkelijk praten met al die mensen.

0: Angels.
1: Ja, ja, ja, ja, een beetje van alles.
2: Robbie Williams, mooi.
0: En wel, wij gaan hier nu een kleine stop de band ronde spelen. Dat is eigenlijk karaoke op de radio. Geniet ervan, liefste luisteraar. We zetten daar natuurlijk wel iets tegenover.
2: Je zal aan het hoesten.
1: Ja, maar ja, ja. Allee, ik ben een beetje ziek. Als de mensen nu net ingetuned zijn,
0: ja,
1: dat die niet zeggen van oei.
2: Allee, hij begint alweer.
1: Ja, excuses, excuses. Oké.
0: Okay. We zetten er eens iets tegenover. Degene die verliest met stop de band, die moet voor de ander koffie gaan halen.
1: Oké.
0: Okay. Voilà.
1: Perfect. Okay. Perfect.
0: Dus Berre, het begint, het stopt. Ja, ik ken het, hij stopt de band. Dan zingt het door en dan begint het opnieuw te spelen. Dus
1: ah ja, oké. Okay.
0: Ritme en timing zijn alles. Hier komt jou.

0: Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan de eerste keer in het Nederlands.
1: En je bent een primeur. Yes!
2: Oh, dat was wel echt goed gedaan.
0: Het was wel goed getimed, hè?
1: Ja, het was goed getimed. Het was ook goed gezongen.
2: Ah. Je weet wel, als ik verlies, dan sta je hier alleen, hè, vriend. Dan ga ik om koffie.
0: Dan kaap ik de radio.
2: Ja, maar wacht. Hier komt mijn opgave.

0: Ah, dank.
1: Ook rechterop.
2: En mooi gezongen ook.
0: Kijk even naar de jury. Ja, je was Toon Vasterberre. Ah. Dus je wint. Allee, proficiat.
2: Dank je, dank je.
0: Oké, dat wil dan zeggen... dat
2: ik de radio overneem.
0: Ja, ik ga koffie voor u halen, dus.
2: Oh.
0: Veel plezier.
2: Oké, okay, voilà. Oké. Okay.
1: Ja. Ik ga verwisselen.
0: Ik ben naar buiten,
2: succes. Ja, dankjewel.
0: Linkerknop.
2: Cappuccino met een beetje suiker en melk, alsjeblieft.
0: Ja, maar ziet dat je wel op de juiste duur?
2: Ja. Mag ik kiezen welk nummer? Ja. Ik denk dat ik weet welke. Goedemorgen, M&M. Vandaag Berre op jullie radio met een van de mooiste nummers die wij hier bij M&M draaien. En dat is niks minder dan Yesterday, Today, Tomorrow van Berre. Oei. Ja. Ja.
0: En?
2: Hij is aan het spelen, ze. Dus ze zijn aan het luisteren.
0: Hij is toch niet aan het... Ik hoor niks.
2: Jawel. Ik heb het hier even op stil gezet. Ik heb het al te vaak gehoord. Hij is aan het spelen.
0: Op de radio?
2: Ja, als je nu op je gsm zou kijken, dan wordt het Yesterday, Today, Tomorrow.
0: Echt, maar vriend, het stilte op de radio, dat is niet ideaal. Hè? Heb je al op oké geduwd?
2: Ja. Ik heb... Ah, ja, dat is hem. Nee, dat is nog iets anders. Oei. Wacht, hè. Ja, dat is hem. Ja.
0: Het is toch niet zo gemakkelijk, hè, radio?
2: Je hebt gelogen tegen mij.
0: Ik heb de micro nog laten aanstaan. Ja, super.

0: Ja, jongens, dat viel toch even tegen, hè, zo op het knopje duwen?
1: Ja, een beetje wel. Ik heb het misschien wat onderschat. Sorry.
2: Dank u, Berre, dank u. Berre is een radiodebuut, als DJ ook, hoorde je dus daarnet. Ja, je zit er nog, nog maar een dikke 20 minuten bij. We gaan ervan genieten.
1: Het gaat rap voorbij.
2: Ik heb speciaal voor jou even door de kranten geweest.
1: Oké.
2: Okay. Ben je iemand die zo de actualiteit heel hard volgt?
1: Ja, maar ja, niet meer via de krant. De VRT Nieuws-app die brengt mij elke dag wel weer nieuwe dingen bij. Dus voilà. Ideaal.
2: Het reclamespotje voor VRT Nieuws is bij deze weer gebracht. De VRT Nieuws brengt mij elke dag dingen bij. Dat is mooi. Er staat van alles in. Ja, online en in de gewone krant ook natuurlijk. Over Cristiano Ronaldo. Die is getrouwd met zijn vrouw. Maar er waren zo heel wat geruchten vorige week al dat ze dan gingen trouwen in een kathedraal in Madeira. Ja. De geboortestad van Ronaldo. Maar dan bleek dat gewoon een onbekend koppel te zijn die daar stonden.
1: Ik heb daar filmpjes van gezien. Dat is best hilarisch.
2: Ja, zeker. Want ze zijn dus gewoon ergens... Weet je waar ze wel echt getrouwd zijn?
1: Tell me.
2: In een woonkamer.
1: Ja, groot gelijk. Als je in zo'n dikke, dikke villa woont, zou ik ook geen venue meer gaan afhuren.
2: Tuurlijk. Dus de vrouw van Ronaldo, die zei van... Ja, Georgina heet die. Die zei, ja, we wouden het eigenlijk thuis doen, omdat we zo vaak... En dit is wel een beetje een andere uitspraak. Ja, in kastelen, huizen, eilanden, paarden en auto's, dat hebben we elke dag binnen handbereik.
1: Ja, same. Ja. Verschrikkelijk.
2: Maar iets intiems, dat is wat uitzonderlijker. Dus dan zijn ze daarvoor gegaan.
1: Oké, het was even sympathiek. Tot dan de uitspraak. Maar kijk.
2: Allee, Berren is beenaard. En dan nog een ander nieuwtje. Ja, Ambras aan de schommel. Dat was wel zeer bijzonder. Ja, twee moeders hebben echt ruzie gemaakt over wie van hun kinderen nu eigenlijk op de schommel mocht. Pas op, ik heb zelf kinderen en daar is een bepaald soort etiketten.
1: Ja?
2: Die kinderen zelf gaan niet zeggen van laat het andere kindje maar. Je moet als ouders soms een beetje zo van... Of de vraag stellen van is het nu niet eens tijd dat? Maar dus die twee moeders in Sint-Niklaas, ja, die hebben echt gigantische ambras beginnen maken over wie van hun kinderen nu op de schommel mocht.
1: Oei.
2: De politie is tussen beiden moeten komen.
1: Heftig.
2: Dat heb ik nu nog nooit gehoord. Dus de eerste keer konden ze dan de gemoederen een beetje bedaren, zo de mensen in de buurt. En dan de tweede keer heeft mijn buur echt moeten bellen dat de politie toe kwam. Ja, wel zeer bijzonder. Is dat iets dat jij soms meemaakt, dat je echt zo ruzie maakt of zo ambras met iemand die je niet kent?
1: Echt ruzie, dan moet het echt al ver gaan. Mm-hmm. Dat gebeurt niet rap. Maar zo in het verkeer of...
2: Ja.
1: Of nu heel toevallig gisteren op een vliegtuig.
2: Ah, je hebt gisteren ruzie gemaakt.
1: Ja, mensen zijn geen mensen meer op een vliegtuig.
2: Is dat...
1: Laten we eerlijk zijn.
2: Mooi.
1: Mensen kunnen echt heftig zijn op vliegtuigen. En ik kan daar niet zo goed tegen.
2: En wat is er gebeurd, Berre? Wat heb je gedaan?
1: Er is een bepaalde etikette van hoe dat je uit een vliegtuig gaat. Toch? Je hebt die eerste rij. Je moet letterlijk... En dat heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon een zitje en ik ga niet meer betalen. Maar als je dan helemaal van voor boekt, dan betaal je keiveel meer. Omdat je dan zogezegd sneller het vliegtuig uitzet.
2: Ja.
1: Maar er is een heel easy manier. En dat is gewoon rij per rij.
2: Ja.
1: Zie je die rij voor je recht staan, dan weet het is bijna aan mij. Maar elke keer opnieuw is dat vliegtuig nog maar juist aan de grond. En dan staan er al mensen recht. En dat is niet chill, want dan staan die zo met hun hoofd en nog half hangend. Dus ik snap het al niet. Maar oké, fair enough. Dan denk ik, die mensen, ga maar gewoon even voor.
2: Ja.
1: Maar als er dan iemand twee rijen achter mij recht staat... En ik denk, ja, maar ik wil ook graag naar buiten. En ik maak aanstalten van, hé, ik ga hier opstaan. Duw mij dan niet terug in mijn rij. Maar echt met haar valies en al, zo'n duw. En toen heb ik wel even teruggeduwd. Maar niet geduwd, hè, maar zo eventjes toch mijn schouder gezet.
2: Ah.
1: En ik kreeg steun van heel mijn rij, die ook zei, mevrouw.
2: Echt?
1: Het is voor iedereen zondagavond, hè.
2: Ah, mooi.
1: En toen dacht ik, en wel ja... Maar dan vervolgens is die ook als de traagste persoon ooit door de gang gelopen. En dan haar valies nog eens laten vallen. En dan zo aan het bellen en even stilstaan. En toen dacht ik, waarom heb je mij nu weggeduwd?
2: Ja, dat snap ik. Ja, ja. Amai.
1: Dus sorry. Maar normaal gezien denk ik, ik blijf zitten tot de laatste. Maar het vliegtuig had al wat vertraging. Ik wou ook naar huis. Ik had honger.
2: Sterk werk.
1: Oké, voilà. Sorry. Even die frustraties eruit gooien. Dus mevrouw, als je aan het luisteren bent, blijf gewoon zitten.
2: Ik leer de kant van Berre kennen, dat is prachtig. Als je aan het luisteren bent en je denkt, ja, dat is nu wel herkenbaar, dat heb ik ook al eens gehad. Hè, dat je zo toch even iets moet benoemen, dat je even het conflict moet aangaan. Deel het gerust in de app van M&M. Ja, wat?

0: Ambras maken. Ja, soms moet het gewoon even.
1: Zeker.
0: Net zoals Berre die ambras heeft gemaakt op het vliegtuig.
1: Wacht. Voordat hier...
0: Heeft iemand geslaan? Ja, je hoorde het daarnet. Oh. Nee, het is niet waar. Ja, het was heel terecht. Iemand die begon recht te staan voordat het eigenlijk aan die persoon was.
1: Ja, vooral duwen, niet duwen.
0: En duwen ook.
1: Ja, oké.
0: Voilà. Maar Eerden Dirk zegt het. Dirk zegt inderdaad heel herkenbaar het vliegtuigverhaal van Berre. Ik snap niet waarom dat mensen hun beurt niet afwachten.
1: Ja.
0: Echt waar?
1: En ik zeg het om dan uiteindelijk op hun bagage te moeten wachten.
0: Net zoals iedereen. Het heeft geen zin. Haast en spoed is zelden goed. Dat moet bij Bente ook het geval geweest zijn. Bente, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het was iets op de fiets bij jou. Vertel.
2: Inderdaad. Ik zat op de koersfiets en heel vaak zeggen ze altijd van ja, koersers die gaan nooit aan de kant en weet ik veel wat.
0: Ja.
2: Nu, ik heb een bel op mijn koersfiets, zodat ik kan bellen.
0: Ja.
2: En ik bel op 3 keer toe. En ik zie op een gegeven moment dat die man aan de kant gaat. Dus ik dacht, ik kan er voorbij. Ik zet een trapje harder dat ik voorbij kan. En ik ga voorbij en ik begin keihard te roepen over het feit dat er een bel bestaat.
0: Oei.
2: Ik heb nu heel hard teruggeroepen dat hij niet doof moet zijn en dat ik al 3 keer toegebeld heb.
0: Schitterend. Bente, je klinkt ook totaal niet als iemand die veel ruzie maakt of zo. Je klinkt als gewoon een heel vriendelijk persoon. Is dat iets dat je vaker doet of was dit echt een uitzondering?
2: Nu, dat was een uitzondering. Ik heb zoiets van, ja, meestal zeg ik dankjewel als ze aan de kant gaan en weet ik veel wat. Maar kom op.
0: Ik
2: bel 3 keer.
0: Tuurlijk.
2: Je moet niet roepen dat ik niet gebeld heb.
0: Bente, rustig. Je moet ze niet opboeien. Het is maandagochtend. Rustig.
2: Ja.
0: Maar merci voor uw berichtje. Het is denk ik zeer herkenbaar voor heel veel mensen. Laurence Boekaert die zegt nog... Ja, maar Berre, misschien moest die persoon wel zijn transfervlucht halen.
1: Ja, maar er werd echt 5 minuten daarvoor op het vliegtuig omgeroepen dat er geen schrik moest zijn om die te missen.
0: Voilà.
1: Aha.
0: Is dat zo?
1: Echt waar.
0: Ah, ja.
1: Alle vluchten, die transfers waren afgeroepen en het was geen probleem.
0: Oké. De duw was terecht.

0: Harry Styles met As It Was. Het is op de kop 8:30. Toon, wat zijn de hoofdpunten?
1: Het heeft voor het eerst in lange tijd geregend op de Hoge Venen. Daar woedt een grote natuurbrand en een beetje regen kan dus helpen om dat te doven, dat vuur. Dan, de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Zij was onder meer bekend van haar rol in de populaire reeks Heroes. Ze was 36. En op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen helaas geen medailles behaald.
0: Dat is spijtig, het weer dan.
1: Bewolkt vandaag met enkele buien, maar het wordt wel wat droger vanaf 10 uur ongeveer. En we krijgen temperaturen tot 26 graden.
0: Er staat 114 kilometer file op de binnenring rond Brussel. 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Je vertraagt naar Brussel op de E19 bij de Werken in Rumst. Op de E314 tussen Rotselaar en de Werken in Wilselen. En op de E40 vanaf Sterrebeek overal 10 minuten. En dan is er nog hinder op het knooppunt Antwerpen-Noord. Voor wie van de E19 uit Breda komt en naar de A12 richting Bergen-op-Zoom wil. Op de N16 ook vertragen naar Willebroek. 20 minuten aan de Werken daar in Temse.
2: Song.
0: Ja, de Rate the Song die gaat nog steeds door. Ik heb nog steeds de Bern hier bij mij als co-host. Voordat we naar die Rate the Song gaan, er blijven nu wel berichten binnenkomen over jouw vliegtuigverhaal.
3: Oei.
0: Ik ga dat toch even meegeven. Anke die zegt, ik sluit mij aan bij Bern. Ik vind het raar dat mensen zoals staan te wachten, rechtstaand. Ik vind dat ze dat niet moeten doen. Die zegt, ik ga heel vaak op zakenreis met de trein. Dan heb ik in Brussel 5 minuten om mijn aansluiting te halen. En dan inderdaad, ja, dan sta ik wel vooraan. Dat is een ander verhaal, want dan zit je... Ja,
3: dat snap ik.
0: Dan kan je gewoon al richting de deuren gaan.
3: Voilà.
0: En blijkbaar sprint Anke, die het bericht had gestuurd, ook met hakken en een valies richting haar aansluiting.
3: Dus dat is stevig.
0: Dat is beeldend. Rate the Song, de orde van de dag. Het is er eentje die al een tijdje meegaat. Luna is de artiest. Die heeft het nummer Schoonzoon uitgebracht. Pardon. Maar je krijgt een berrestem. Ja. Schoonzoon, dat gaat over zo hoe dat je op familiefeesten altijd de vraag krijgt van... En hoe is het in de liefde? En heb jij al een partner? En blablabla. Bla, bla. Hoe ga jij ermee om als mensen die vraag stellen?
3: Goed. Ja? Ik kan happily antwoorden.
0: Ah, hoe is het in de liefde?
3: Goed.
0: Fantastisch.
3: Heel goed.
0: Ah, geniet ervan.
3: Dankjewel.
0: Lieve luisteraar, je mag je punten op 10 geven voor Luna met Schoonzoon. Berre, jij moet ook zo meteen je punten geven. Dus luister aandachtig.
3: Oké.
0: Okay. Komt-ie.
2: Rate the song.
0: Ja, dat is helemaal uw meug. Tot de girly pop music.
3: Ja, zo douche ik wel, ja.
0: Dat is mooi.

0: schoonzoon van Luna. M&M. Read the song. Voor we richting de onverbiddelijke mening van Berre gaan, komen hier al wat punten binnen. Het is wisselend hoor. Thomas Everaert die zegt 2 op 10, te veel Barbiepop. Twan zegt een 0. Els die zegt nee, dat is niks voor mij, een 4. Maar dan komen er ook wel wat positieve klanken. Nick die zegt leuke beat, geweldige song, 7 op 10. Kienta zegt 8 op 10. Ik heb het op Suikerrock voor de eerste keer gehoord. Het is echt een vibe. Lien zegt 10 op 10, dat wordt beter en beter. Het is heerlijk om mee te zingen. Mark zegt, ja, ik hoor heel de tijd zo'n beetje Lush Life van Zara Larsson erin. Leuk om te horen op mijn verjaardag. Ah, proficiat Mark. Stefanie 9 op 10 zegt geweldig nummer. En dan nu, ja, wat zegt de Ber van Schepdaal? Ber, wat vind jij ervan?
1: Ja, goed, leuk. Leuke vibe.
0: Ja?
1: Wel Nederlandstalig, dus daar moet ik toch... Nee, nee, nee. Okay. Ik luister dat gewoon niet zo vaak. Maar een dikke 8 op 10.
0: Hey! 8 op 10 voor Berre. Dat allemaal samengegooid. Ja, ja. Gaat hij toch gewoon mooi door met een 7,5 op 10. Dat wil zeggen dat je schoonzoon zo meteen nog eens hoort. Bij Anke.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander, more space for your place. Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro.

0: I got a feeling, het is 9:15.
1: Robin Keijaert en Berre.
0: Ja, vrienden van de radio, nog steeds wij twee. Berre en mezelf. Ik heb al geleerd dat Berre op een vliegtuig soms wel durft zeggen waar het op staat.
2: Dat hij ook... We gaan me blijven achtervolgen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. En daarnaast dat hij zijn debuut als radio-dj heeft gemaakt. Dat waren die twee minuten stilte op je radio. Dat, daardoor. Hij is nog steeds genomineerd voor VRT Zomerhit. Dus ga gerust stemmen op VRT Max.
2: Zeker.
0: Ja, sorry, ik heb gestemd op Judith.
2: Oei.
0: En op de Romeo's, want dat stond ernaast.
2: Oei, moeten jullie niet neutraal blijven normaal?
0: Ja, dat dacht ik ook.
2: Ja, ja, ik ga daar toch een melding van
0: dat
2: maken.
0: Dat is een goed idee. Ik zal opnieuw stemmen, Berre.
2: Ja.
0: Als je geen melding maakt.
2: Toppie.
0: Want je kunt op... Je kunt vaker stemmen, dat is juist.
2: Dus elke week, denk ik. Dus voilà, geen excuus meer.
0: Het is weer maandag, we kunnen weer stemmen op VRT Max. Je hebt ook een liedje meegenomen uit jouw platenkast. Heb jij platen of doe je
2: Ja, ik heb platen.
0: Oh, tof.
2: Ik heb geen platenspeler.
0: Ah, zo iemand.
2: Ja.
0: Dat is puur voor de artwork dan dat je dat verzamelt.
2: Eigenlijk wel.
0: Oké, okay, maar dat is leuk. Ja, en dan...
2: Ze zitten ook nog in de verpakking. Het is eigenlijk een beetje gênant, maar kijk.
0: Ik vind dat niks gênant aan. Ik vind het alleen maar mooi.
2: Oké. Okay.
0: Dan blijft het ook zijn waarde behouden en
2: is
0: zo.
2: Dat, is dat.
0: Maar je hebt dus een lied meegebracht dat misschien zo meteen op de radio wordt gedraaid. Voor welke ben je gegaan?
2: Ik ben voor Sex on Fire van Kings of Leon gegaan.
0: Hela. Ja, ik zeg wel degelijk, misschien dat deze zo meteen op je radio gaat staan.
2: Oei.
0: Want ook ik ben in mijn platenkast gedoken.
2: Oké. Okay.
0: Ik heb echt ook wel platen. Nog niet lang. Ik had ook eerst, net zoals jij, een verzameling van 10 LP's. En dan uiteindelijk een platenspeler gekocht. Het is wel een aanrader. Dan hoor je hoe ze klinken.
2: Ja, wel. Dat is wel.
0: Dus dat is een plus. Dus ik heb er eentje tegenover gezet tegen deze Kings of Leon. Het is ook met gitaren.
2: Okay.
0: Ook met een iconisch refrein. Het is deze. Dat is niet simpel. Dat is niet simpel. M&M. Jij beslist, lieve luisteraar. Wat wil je horen op deze maandagochtend om 9:15? Mr. Brightside of Sex on Fire? Stuur het in de app van M&M. M&M.

0: met Temperature. Het was eigenlijk zeer gezellig hier met de Berre. Alleen zijn we nu op een punt gekomen dat we het oneens zijn over
1: ja,
0: de muziek.
1: Ruzie.
0: Het is niet gelijk in het vliegtuig dat mij begint te duwen. Maar jij zou zeggen Sex on Fire, Kings of Leon. Ik had zoiets, Mr. Brightside.
1: Ja.
0: Ook wel tof. De stemmen zijn geteld. Gerechtsdeurwaarder Verstichelt heeft die nageteld. Ja, Hanne, zeg het maar, op wie heb je gestemd of op welk lied?
2: Sex on Fire.
1: Aha, dat is wel goed. Dankjewel.
0: Voilà. Hanne, dat is niet de enige stem die jij hebt uitgebracht deze zomer. Jij hebt ook op Zomerhit gestemd, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Oké, voor VRT Zomerhit. En vertel eens, wat was jouw top 3?
2: Mijn top 3 was op 1 Berre.
0: Yes.
2: En dan Laura Tesoro en dan K3.
0: Hey, maar schitterend. Laura Tesoro zit morgen in de show. K3, wie weet hè, dat ze nog langskomen deze week. Wie weet. Oké, Hanne, Sex on Fire, dat is het dan geworden. Ja, wat ga je doen vandaag? Kan je zo wat goede muziek gebruiken?
2: Ja, toch wel een feestelijk weekend. Terug aan het werk. Vandaag, dus er mag wel een feestnummer tussen komen.
0: Oké, je zegt feestelijk weekend. Heb je gezopen?
2: Een beetje.
0: Ah, prachtig. En wat was de gelegenheid, Hanne?
2: Een feestje voor Moederdag. En dan doen we dat altijd bij ons moeken. En die was vandaag jarig, dus dan doen ze dat ineens samen. Dat is altijd wel een groot feest.
0: Oké, het was voor moeken naar een verjaardag. En dan dacht je, oké, als moeken jarig is, dan durven we al wel een keer een fles kraken.
2: Ja, dan durf ik dat wel.
0: Zeker. Schitterend. Allee, Hanne, veel succes met de kater. Ik heb wel fantastische muziek.
2: Dankjewel.
0: Het is dat. Veel succes op je werk. En merci om te stemmen voor
1: Ja, Ben, dankjewel.
2: Dat is graag gedaan.
0: Hoorde je dat ze moest blozen, Ben?
1: Een beetje, hè. Zie je.
0: Hanne, salutjes.
2: Tada.
0: Yo. Allee, je mocht hem zelf nog grap aankondigen.
1: Dit is Sex on Fire van Kings of Leon.
0: Mooi.

0: Sex on Fire, Kings of Leon. Ah ja, ik had dat al gezegd.
1: The official sound of summer.
0: Zeker, Berre, ongelooflijk bedankt om hier even mee radio te maken.
2: Ja, jij bedankt. Ik vond het oprecht leuk.
0: En wel, ik oprecht ook. Oprecht, maar echt oprecht.
2: Heel oprecht.
0: Wat brengt de dag nog voor jou? Het is 9 uur, de dag begint officieel.
2: Ja, klopt. Ik ben wel echt heel, heel moe. Maar ik ga niet terug gaan slapen, want dan is het helemaal om zeep. Dus nee. Ik denk thuis even opruimen, mijn valies uitpakken. En eens nadenken wat ik vanavond ga eten.
0: Klinkt fantastisch.
2: En meetings doen.
0: Toppie.
2: Gezellig.
0: Merci om er te zijn.
2: Duik mee
1: onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
3: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
4: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
5: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
4: Johnny Castle.
6: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
7: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
8: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast. Podcast Lotte gaat diep.
6: Nu op VRT Max.
9: Oh ja, man.
10: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
9: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
10: Ik hoef deze echt niet te weten.
9: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
10: Ik kan echt niet volgen.
9: Of maar gezekjes voor de barbecue.
11: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
10: Doe eens naar rechts.
11: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
10: Oh, we hebben een match.
11: De dagelijkse kost-app.
0: Het is 9 uur, goedemorgen.
6: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Toon Janssens.
12: Het Duitse leger stuurt 2 blushelikopters naar de Hoge Venen. De natuurbrand wordt daar nog altijd met man en macht bestreden. Er komt vandaag ook opnieuw 1 Nederlandse blushelikopter meeblussen. Het is intussen wel beginnen te regenen in het gebied, maar het vuur breidt zich wel nog verder uit richting het noordoosten bij de Duitse gemeente Monschau. De brandweer heeft ook de hele nacht doorgeblust, vertelt deze brandweerkapitein van de zone Oost-Vlaanderen-Brabant.
13: Dicht bij het vuur hebben we de bosbrandweerwagens die de capaciteit hebben om onverhard terrein te rijden. Zij worden dan eigenlijk gevoed door tankwagens die pendelen voor water. Als het weer het toelaat, zijn er voor vandaag zowel helikopters als vliegtuigen voorzien.
12: De brandweer van Oost-Vlaams-Brabant dus. Koning Filip gaat nog voor de middag naar de provincie Luik om de mensen te ontmoeten die nu al enkele dagen de brand in de Hoge Venen bestrijden. En naar aanleiding van de brand in de Hoge Venen gaat minister van Defensie Theo Francke een militair brandactieplan opstellen. Hij wil dat plan eind september voorleggen aan het parlement. Defensie levert hulp bij zulke natuurbranden ook nu in de Hoge Venen. De Amerikaanse president Donald Trump gaat de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea inkorten. Zuid-Korea is een belangrijke partner van de Verenigde Staten, maar Trump noemt de oefeningen een vijandig signaal tegenover Noord-Korea. Ook zouden de oefeningen te duur zijn, volgens Trump. Dat vertelt Veerle de Vos.
14: Ze zijn te duur en Zuid-Korea heeft geweigerd om deel te nemen aan de Amerikaanse militaire operatie tegen Iran. Doet een beetje denken aan Trumps houding tegenover zijn NAVO-bondgenoten, die hij vaak gelijk aardige dingen verwijt, maar er zit wellicht meer achter. Het is geen geheim dat Trump de Noord-Koreaanse leider graag opnieuw wil ontmoeten en de militaire oefeningen zijn een doorn in het oog van Noord-Korea.
12: De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste die het land ooit heeft meegemaakt. Tot nu toe stierven officieel al 2.335 mensen aan de ziekte. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige uitbraak in 2018. De huidige uitbraak in Congo wordt veroorzaakt door een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin bestaat. Het weer. De dag start bewolkt met enkele buien. Na 10 uur wordt het wel droger. Temperaturen tot 26 graden vandaag. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en tot 25 graden dan.
6: M&M.
0: Zometeen hoor je wat er allemaal gebeurd is in de sport hier op de radio. En straks ABBA met Dancing Queen.

0: Special Sound of Summer.
1: Een zeer goede morgen, vrienden. Het is maandag 17 augustus. Veel mensen, heb ik hier al gemerkt in de app van M&M, die terugkomen van verlof. Dus die net terug aan de werkweek beginnen. Ik ben er voor je een hele week lang met heel fijne gasten. Dat is nog een weekje voordat Sander en Imaan terug zijn met de ochtendshow hier. Maar elke dag komt er een toffe gast langs. Vandaag was dat Berre. Heeft dat zeer goed gedaan. Is eigenlijk een goede, zou een goede radiopresentator zijn, met die warme stem ook. Morgen een nieuwe gast, de one and only Laura Tesoro. Die zit erbij vanaf 7:30. Dus zeker luisteren. Dan is er ook nog heel veel sport geweest dit weekend. Amai, het was echt de moeite. EK Atletiek hebben we het niet slecht gedaan. Toch een paar medailles. Brons voor de Belgian Falcons op de 4x100 meter. Dan nog brons voor Jana van Lent op de 10.000 meter. Dus op de 10 kilometer. En dan het EK Zwemmen. Ja, die Roos van Otterdijk die had vorige week alle medailles gehaald. Die heeft nu van elke soort eentje eigenlijk qua medailles dan. Ze heeft zowel goud, zilver als brons. Zilver op de 50 meter vlinderslag, goud op de 100 meter vlinderslag en brons op de 200 meter wisselslag. Dus dat is sterk gedaan. Toch een applausje voor ons. Goed bezig. Er is ook gevoetbald in de Jupiler Pro League. Ja, voor de fans van Anderlecht, dat was toch even minder. Die hadden een heel goede week gehad, Europees dan. Maar die hebben nu toch met 1-0 gewonnen, verloren liever, van Promovendus Beveren. Dat was echt een verspreking. Dat is geen leedvermaak of zo. Club Brugge daarentegen, die hebben met 0-3 gewonnen bij OHL. Dus dat is 6-6. En 2 clean sheets. Antwerpen en Gent, die spelen ook nog steeds foutloos. 0-3 heeft Antwerpen gewonnen tegen Kortrijk. En Gent, die kwamen op achterstand tegen La Louvière. Maar uiteindelijk hebben ze toch met 1-2 gewonnen. En dan wel een spektakelwedstrijd. Cercle Brugge tegen STVV. STVV die stonden voor met 1-3. En Cercle kwam dan toch nog helemaal terug tot 3-3 in de laatste minuut. Dus dat was wel zeer ferm. Ik zei het al, die mensen die het lastig hebben met het begin van die nieuwe werkweek. Niks beter dan een klein beetje ABBA. Dus pak uw collega vast. Allee, vraag toestemming en pak die dan vast. En misschien een dansje met deze.

Je bent Genk vergeten, zegt Victor-Jan. Het Limburg, ja, dat is terecht. Ja, zoveel ploegen die gespeeld hebben. Het was een gelijkspel. Nee, dat is niet waar. Genk heeft gewonnen 3-2 Westerlo. Nog een gelijkspel bij Mechelen Standaard. Dat was 3-3. Nu zijn we praktisch volledig geweest, denk ik.

Ja, dat was nu te denken natuurlijk. Hè. Ja, ik dacht, ik pik er een paar wedstrijden uit, hè, om een kleine recap te geven van de voetbal. Maar de diehard supporters, ja, die hebben nu natuurlijk zoiets van... Hé, maar Robin, is die Wareham vergeten? Ik begrijp het, ja, die hebben ook gespeeld, dat klopt. Dat was 0-0 tegen Union, met dan nog die discutabele slotfase, waar het mogelijk nog 0-1 had kunnen zijn voor Zulte Wareham. Ja, dan heb ik er nog geskipt. Ja, Lommel tegen Charleroi, niet te vergeten. Dat was 0-1. En voor de rest heb ik ze nu denk ik wel allemaal overlopen. Voilà. Ah, dat is voetbal. Het is 9:15. En je weet het of je weet het niet, maar wij houden van de werkende mens hier bij M&M. Dat is letterlijk waarom onze job er is. Ja, om mensen die aan het werk zijn, om die hun werk een klein beetje beter te maken, om alles een klein beetje sneller vooruit te laten gaan. Dus ik wil heel graag voor jou een liedje draaien waarop dat jij beter jouw job kan doen. Waarop dat je denkt, ah, maar dan gaat het bij mij wel wat vlotter. Dus wat mag dat zijn? Is dat dan iets up-tempo? Is dat dan echt zo'n een knalnummer waardoor dat je veel sneller gaat werken? Of is het eerder iets waarmee je kan meezingen, waardoor je vergeet dat je aan het werk bent? Het kan eigenlijk allemaal. Wat wil jij horen deze maandagochtend? 9:15. Titel en artiest van het lied dat jij zo meteen op de radio wil, dat mag je nu

0: meteen doorsturen in de app van M&M. Het is voor de rappen, dat zeg ik er graag bij.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Go Jello!
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
2: Wat? 3?
1: Yep, info op telenet.be.
5: M&M. Make life sing.
6: Dit was niet wat ik wil.

0: toch veel volk aan het werk hoor, dat merk je in de app van M&M. Veel mensen die er terug aan begonnen zijn. En ook veel jonge mensen die vol een bak aan het knallen zijn. Zoals Kira. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Kira, hoe oud ben jij?
1: Ik ben 19 jaar.
0: Oké, en je bent aan het werk of je gaat zo meteen werken. Wat doe je precies?
1: Ik werk in het rusthuis.
0: Alright, en wat moet je daar allemaal doen?
1: Ik moet ze eigenlijk wakker maken en nadien ga ik hun eigenlijk een ochtendverzorging geven. Dus ik was hun en daarna ga ik hun volledig aankleden. En dan breng ik hun eigenlijk naar het ontbijt. Maar dat zijn, ja, dat hangt wel af. Natuurlijk, welk uur en zo, dan maak ik wel de mensen wakker op het uur. En zo doe ik in de ochtend al een aantal mensen.
0: Oké, okay. En heb je dan een hechte band met die mensen waar dat je mee werkt? Want dat klinkt wel als iets heel persoonlijks, zo gewekt worden door iemand en zo.
1: Ja, met sommigen heb ik wel echt een goede band. Ook omdat ik daar al zeker, ja, denk bijna 4 jaar werk als student.
0: Oké.
1: Okay. Doe ik dat daar al. En sommigen zitten daar ook al voor de volledige 4 jaar, want ik sta bijna altijd op dezelfde afdeling. Dus de mensen kennen mij ook wel goed.
0: Ah, die hebben zoiets van, oh, Giratje Nesor, goeiemorgen, hey, voilà.
1: Ja.
0: Zeg, en dat wekken, hoe doe je dat precies? Want ja, je hebt sommige mensen die zoiets hebben van, maak mij maar meteen goed luid wakker. En anderen die zo dat eerder rustig willen. Hoe pak jij dat aan, Kira? Het is zo 7 uur, 8 uur 's ochtends. En hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Bij de eerste persoon ga ik dan de kamer binnen en klop op de deur. En dan kijk ik eerst natuurlijk of ze nog liggen te slapen of niet. De meesten zijn wel al wat wakker. En dan zeg ik gewoon van, hey, hallo, goedemorgen. Mag ik uw gordijnen open doen? Mag ik uw raam open doen? En dan, ja, stel ik mij gewoon nog een keer kort voor. Moest dat iemand zijn die ik niet ken? Want meestal herkennen ze mij wel. En dan, ja, zeggen zij meestal zelf, oh, ik ben echt blij dat je mij komt wassen en zo. Ja,
0: allee.
1: Meestal hoef ik het al dan niet meer uit te leggen wat ik kom doen.
0: Wat er gaat gebeuren.
1: Ik ben heel enthousiast.
0: Ik denk inderdaad gewoon op die deur kloppen en dan daarna het eerste dat je zei, goedemorgen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Als jij met zoveel vrolijkheid en enthousiasme goedemorgen zegt, dat gaat afstralen op die mensen een dag. Het is echt een nobele job dat je doet, Kira, en heel belangrijk. Dus ik probeer iets kleins terug te doen voor jou, een liedje te draaien dat jou vrolijk maakt en dat jouw job makkelijker en beter laat gaan. Wat mag het zijn?
1: Voor mij mag dat Feel the Love van John Newsman zijn.
0: Oké, dat is inderdaad zo. Wel een iets steviger lied, gaan ze dat kunnen appreciëren daar bij jou in het rusthuis?
1: Ja,
0: oké, dan gaan we er gewoon voor gaan. Komt eraan, Kira, merci, hè.
1: Dankjewel.

Feel the Love. Zeer toepasselijk. Je hoorde het bij Kira, hoe dat ze over haar job sprak. Het was mooi om te horen. De E19 Antwerpen-Brussel vertraagt je in beide richtingen aan de werken in Rumst. Op de N16 naar Willebroek nog een kwartier vertragen daar aan de werken in Temse. En dan heb ik nu iets voor alle fans van Eminem. De rapper, maar echt een van zijn classics. 4 minuten 50, vol een bak. Ja, echt een heel goed lied. Without Me van Eminem. Nu op je radio.

0: Olivia Rodrigo op je radio. En, ja, ik weet het, is nu wat minder weer vandaag met die regen, maar het gaat nog beter worden, het wordt nog warm. Je kan een M&M strandbal winnen. Dat komt sowieso van pas, ooit.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Robin Keijaert.
2: Een zeer goedemorgen, 38 over 9, maandag 17 augustus is het. En ja, het is weer van datum, jouw moment, jouw kans om een prachtige M&M strandbal te winnen. De reviews zijn laaiend. Mensen zeggen dat die vlotjes over het strand heen en weer vliegt. Mensen gebruiken hem ook in de tuin, dus het kan allemaal. Ook al regent het hier en daar nog een beetje in de voormiddag. Het gaat opklaren, het gaat warmer worden, dus dan komt dat zeker van pas. Je moet alleen wel iets van muziek kennen. Dat is de voorwaarde. Ik heb een liedje gecoverd, een beetje een balladeversie gemaakt. Een strandballade. Ja, bon, die woordmop is duidelijk, denk ik. Van een van, ja, toch mijn lievelingsliedjes. Omwille van de energie die dat lied heeft. Het is fantastisch. En nu dus, in mogelijk, ja, de tegenovergestelde versie. Echt in een rustige balladversie. Maar het is aan jou om te raden hoe het origineel heet. Hier komt de strandballade.

dacht, ja, ik ga toch even meezingen. Oké, het origineel graag. De titel of de artiest van het lied dat je net hoorde. Je kent het deuntje sowieso, maar weet je ook de titel? Je mag het nu doorsturen. Het is voor een M&M strandbal.

0: back.
1: Oh, er zijn veel mensen die sturen. Ja, ik ken het deuntje meteen, maar ik ken de titel niet. Want er zijn ook heel veel mensen die wel het goede antwoord weten. De vraag was simpel. Welke strandballade heb ik vandaag gemaakt? Het was er eentje echt, ja, in piano. Met een beetje la-la-la live erbij. Deze. Die waanzinnige klassieker. Tiana, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Hey, Tiana. Je klinkt ver, maar misschien kan je wel het goede antwoord geven. Welk lied zoeken we?
2: Yours.
1: Oeh, dat wordt spannend. Ik heb de laatste klank gehoord en dat was oer. Allee ja, hey, je weet wel. Van Toujours, dus dat is al goed. Zeg het nog eens, hoe heet het lied? Ja, ja, ja, omwille van deurwaardelijke redenen moet ik natuurlijk wel helemaal het correcte antwoord hebben. Dus, ik zie hier ons voltallige team van 12 mensen nummers draaien dat het geen naam heeft om Tiana opnieuw vast te krijgen. Ik zit er geen 12 man, hoor, dat is een mopje. Ja, het klonk wel alsof dat juist was. Maar ja, ze moeten het wel zeggen. Nee, slechte verbinding. Kunnen we proberen om die met Bluetooth te bellen? Is dat een piste? We gaan dat proberen. Want ja, we willen nu natuurlijk niet iemand zijn victory ontzeggen. Maar de vraag die op ieders lippen brandt. Gaat Tiana met die strandbal lopen? Of blijft ze achter, alleen op het strand zonder bal? Dat hoor je straks na Antoon.

Oké. Okay. Ja, Tiana. Je kent ze wel, hè? Je hebt ze daarnet op de radio gehoord. Ze reed net de grens over. Ze gaat gaan shoppen in Maastricht vandaag. Ja, met een mama, Moeke en met de zus. Op maandagen moet ze niet werken. Dat heeft ze verteld aan onze redactie. En ze heeft nog nooit iets gewonnen op de radio. Het ding is natuurlijk, zet die tendens zich voort of niet? Wel. Tiana hebben we niet aan de lijn gekregen, maar ze heeft wel een berichtje gestuurd met het juiste antwoord. En gerechtsdeurwaarder Verstichelt heeft dat goedgekeurd. Dus Tiana, als je dit hoort door je autoradio, dit is de eerste keer dat je iets wint op de radio. Je bent er alleen niet bij. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Ah, hoe zou Tiana nu reageren? Misschien zo. Oh. Nee, wacht. Misschien heeft hij helemaal niet zo'n stem. Oh, dank u, Robin. Dank u. Ik ben super blij. En wat ga je dan doen met de strandbal, Tiana? Ja, gooien, hè. Oké, top. Merci, Tiana. Het was deze. L'amour toujours, uiteraard. Ah ja, van Gigi D'Agostino.

0: Keijaard.
1: The official sound of summer.
2: Beste vrienden, Charlotte Siebe, die ken je ongetwijfeld. Ja, dat is een bekende actrice en ook een fantastische collega hier op M&M. Die heeft zaterdag de nieuwe nummer 1 in de M&M 50 aangekondigd. Nu, een leuk weetje voor de mensen. Een soort van achter de schermen weetje. Charlotte stuurt altijd een mail naar alle M&M-dj's met daarin dus ja, de nieuwe genomineerde van de M&M 50. Allee, de nieuwe nummer 1 eigenlijk. En vandaag, van het weekend was het wel de moeite. Dan klonk dat mailtje als volgt. Ja, ik ga dat even exposen. Ik ga even voorlezen. Aandacht, aandacht. Gegadigden komt horen met uw radio-oren. Koningin Shakira is niet meer. Een jonge schildknaap haalde haar neer. Een jongen die zich Aaron laat heten, heeft haar van de troon gesmeten. Sorry, maar bij mij scoorde dan punten. Als je van die mails op rijm stuurt, dan denk ik, ja, dat is nu een keer iets dat ik heel goed ga lezen. En ik heb die mail helemaal uitgepluist. En er is nu wel iets bijzonders gebeurd in die show, want, ja, Aaron Blommaert staat dus op nummer 1 in M&M 50. Charlotte en Aaron, die kennen elkaar goed van hun tijd in familie. En, ja, die had daar een berichtje gestuurd, Aaron Blommaert, naar Charlotte om haar te bedanken en of om, ja, om even de mensen te bedanken die gestemd hadden. En daar zegt hij wel iets heel bijzonders, hoor.
3: Dank jullie wel aan iedereen die ervoor heeft gezorgd dat wij op nummer 1 staan in die M&M top 50. Maar alsjeblieft, zorg ervoor dat we daar kunnen blijven staan. Dat zou nog cooler zijn. En wie weet kan ik dan echt eens langskomen, want vandaag zit ik met verplichtingen. Charlotte, dan zou ik het super cool vinden. Ik wil geen loze beloftes maken om nog eens terug te keren naar de M&M studio. En dan zijn Raven en Louise back. Ik bedoel Aaron en Charlotte back. Dank jullie wel en geniet van Tranen van Goud. Doei.
2: Hé, hey man, wacht jongens, maar dit biedt toch fantastische mogelijkheden. Als jij stemt op de M&M 50, dat kan via VRT Max, dan kan je Aaron en Zoe Levy naar omhoog stemmen met hun Tranen van Goud. Stel dat ze opnieuw op 1 staan nu zaterdag, dan komt hij samen met Charlotte presenteren in die M&M 50. Daar moeten we toch met z'n allen gewoon voor stemmen. Ik tel

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Een hele goede morgen, het is 10 uur.
2: 14 uur.
1: Met Ton Janssens.
3: Ook Noorwegen stuurt vanavond 2 blushelikopters naar ons land. Die komen helpen om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Vanmiddag komen er ook al 2 helikopters van het Duitse leger en er is er ook eentje uit Nederland. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Vooral in het noordoosten van de Hoge Venen zijn sommige delen niet bereikbaar en is blussen vanuit de lucht cruciaal. Het bluswerk is erg zwaar, zegt deze helikoptercommandant.
4: Gisteren was er veel meer sprake van een zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met hand- en spandiensten, met de voet op de grond, zijn die gewoon doorgegaan.
3: Koning Filip gaat straks naar de regio. Hij zal er praten met de mensen die nu al enkele dagen de brand in de Hoge Venen bestrijden. Het vuur heeft al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. In het noordoosten van Spanje, in de regio Aragon, is een soldaat om het leven gekomen bij een bosbrand daar. De militair was ingezet om mee te helpen blussen. Hij zou om het leven zijn gekomen toen de vrachtwagen die hij bestuurde kantelde. De bosbrand in Aragon heeft intussen al een gebied van zo'n 16.600 hectare verwoest. 1000 inwoners uit de omliggende dorpen zijn ook geëvacueerd. 4 jonge mannen uit Bilze-Hoeselt in Limburg zijn dit weekend in Nederland, net over de grens met ons land, aangehouden op verdenking van diefstal. De jongeren deden zich voor als agenten. Met een smoes dat er een inbrakenplaag was in de buurt, raakten ze binnen bij een vrouw van 72. Ze gingen aan de haal met juwelen en 1000 euro cash. Diezelfde avond kon de politie de 4 aanhouden. Nepagenten komen trouwens steeds vaker voor, zegt de politie in Nederland.
5: Ze gaan echt heel gehaaid te werk. Bijna professioneel. Ze bellen ook vaak eerst telefonisch, nemen ze contact met je op. Dat ze zeggen, bij jullie in de buurt was veel ingebroken. En later staat dan een nepagent aan de deur om zo gezegd spullen veilig te stellen. Ja, politie neemt nooit spullen in beslag om ze veilig te stellen. Dus ja, trappen gewoon niet in.
3: Het weer, eerst bewolkt met enkele buien. Na 10 uur wordt het droger of rond deze tijd dus. Bij temperaturen tot 26 graden vandaag. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en tot 25 graden dan. M&M.
1: We hebben hier een goede morgen van Michiel. Hey Michiel, straks gaan we op vakantie met Madonna. Dus we gaan nog niet naar huis met Koms nu.
6: The official sound of summer.

Teddy Swims. Zometeen onze big hit. En dat is toch wel speciaals van Ella Langley. Die is 27 jaar, een countryzangeres uit Alabama. En die staat in Amerika in de Billboard Hot 100 al 17 weken op nummer 1. Dat is heel crazy. Daarmee is het de langstlopende nummer 1 single door een vrouwelijke solo-artiest ooit. Op één iemand na, Mariah Carey's, met de kerstklassieker liever All I Want For Christmas Is You. Dus dat is wel heel straf. Je hoort ze zometeen na Madonna met Holiday.

0: werk zalig. Oh, schat, ik heb waar is dan zo teljust.
1: En welk zat is opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Bring your bottle back bij Sipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipari XL. Love to see
3: you shine. Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zei 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro.

We zijn midden augustus. Veel mensen zijn gewoon aan het werken, anderen zijn op vakantie. Maar er zijn natuurlijk ook die studenten met herexamens. Die zijn ook begonnen nu, zoals Elin Sterks. Die zegt, ik ben nu onderweg naar een herexamen. Ik ga dood van de stress. Maar gelukkig helpt die goede muziek al een beetje. Maar ja, lieve Elin en al die andere mensen die nu aan het studeren zijn, terwijl iedereen vakantie heeft. Kom aan, hè, laat je niet ontmoedigen. En ik hoop dat ik een beetje kan helpen. Hey, als je ook aan het studeren bent of je wil even iets zeggen, de M&M-app die staat open. Dit is Jonas Blue.

Nog een berichtje van Sandra Jaak uit Zwevegem. Anke, hier geen examenstress, maar het voelt wel zo, want ik word één van deze dagen voor de eerste keer grootmoeder. Ze zegt, mijn examen is dus, zal ik het wel goed doen als moetie en ga ik dat nog kunnen? Wel, ik denk, Sandra, als je alles met liefde doet voor dat klein petotterke, dat dat zeker goed komt. Heel veel succes daar alvast. Op de weg valt het ook heel goed mee op de Antwerpse ring. Nog 10 minuten erbij richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de E40 van Jabbeke naar Duinkerke is het enkel nog uitkijken voor file aan de afrit Adunkerke. M&M. Anke Goergen.

country pop liedjes. Zometeen, Shakira, die van de troon is gestoten in de M&M 50 afgelopen week. Die hoor je zometeen. Na deze Back In van Merken.

0: of Love. Op zaterdag 29 augustus in Torhout. Met Omdat Het Kan en Average Rob. Joost, Yves Druiter en Bonsai Allstars. Tickets via landoflove.be. Samen met M&M.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

deze Shakira. Kira de Smijter uit Oudenaarde, die zegt: ik ben nu aan het leren voor mijn herexamens. Er zijn wel leukere dingen dan leren, maar hey, het is wel belangrijk voor je toekomst, zegt ze. En liever nu nog eens goed leren dan het meepakken naar volgend jaar. Wauw. De meest wijze woorden van de dag, denk ik. Hey, succes, Kira.

echt als goed, hè. Pedro die stuurt, hey Anke, ik kom gewoon even een mooie maandag wensen in de M&M-app. Kijk, dat zijn die goede luisteraars van M&M. Merci. We gaan de week goed inzetten, hè, met de beste meezingers. De gas erop, zoals we zeggen. Of al ja, de plankgas, hè, van Line de Douw. Nee.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat is ook echt.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
5: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
6: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
7: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
7: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
8: Ik hoef deze echt niet te weten.
7: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
8: Ik kan echt niet volgen.
7: Of maar gijzekjes voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
8: Doe eens naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
8: Oh, we hebben een match.
9: De dagelijkse kost-app.
10: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
11: Check.
10: De DJ checkt voor je tickets koopt.
11: Oké, check.
10: En social media checkt voor je op date gaat.
11: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
10: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
11: Check.
10: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
12: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
13: DSM Keukens.
12: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
14: Go Yellow!
15: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Dus ook voor klanten?
15: Yep, go for info naar telenet.be.
16: Goedemorgen, het is 11 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Met Ton Janssens.
18: Verschillende landen sturen blushelikopters naar de Hoge Venen. Noorwegen stuurt er vanavond 2 en vanmiddag komen er ook al 2 helikopters van het Duitse leger. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Vooral in het noordoosten van de Hoge Venen zijn sommige delen niet bereikbaar en moet er dus geblust worden vanuit de lucht. Ook Nederland heeft een blushelikopter naar ons land gestuurd, vertelt deze helikoptercommandant.
19: Vandaag komen we met 1 Chinook, dus 1 helikopter met 2 wieken komen water laten vallen uit de lucht. Nou, de verwachting is vandaag dat we een minder ontwikkelende brand hebben die wat makkelijker te controleren is. We gaan zo ook even een rondje vliegen op het moment dat de heli komt om beeld te maken van bovenaf wat is er nou aan de hand en wat heeft die brand nodig om te gaan controleren.
18: Koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Onder meer gaat hij naar het crisiscentrum in Votten bij Luik. 4 jongeren uit Bilze-Hoeselt in Limburg zijn dit weekend in Nederland aangehouden op verdenking van oplichting. Ze zouden zich hebben voorgedaan als agenten. Ze raakten zo binnen bij een vrouw van 72 en vertelden dat er een inbrakenplaag was. Vervolgens namen ze zelf haar juwelen en 1.000 euro cash mee. Diezelfde avond kon de politie de 4 aanhouden. Nepagenten komen wel steeds vaker voor, zegt de Nederlandse politie.
20: Ze gaan echt heel gehaaid te werk, bijna professioneel. Ze bellen ook vaak eerst telefonisch, nemen ze contact met je op. Dat ze zeggen, bij jullie in de buurt was veel ingebroken. En later staat dan een nepagent aan de deur om zo gezegd spullen veilig te stellen. Ja, politie neemt nooit spullen in beslag om ze veilig te stellen. Dus ja, trap er gewoon niet in.
18: In Ierland zijn 5 tieners omgekomen nadat ze aan het spookrijden waren op een snelweg. Ze deden dat vermoedelijk in een gestolen auto. Ze botsten frontaal op een andere auto. Daarin zaten 3 vrouwen en een jongen van 7. Zij raakten allemaal zwaar gewond. De tieners waren tussen de 14 en de 16 jaar, meldt een Ierse krant. Ze zijn nog niet geïdentificeerd. Jonas Vingegaard zal dit seizoen geen wielerwedstrijden meer rijden. De Deense renner van Visma Liesebike viel vorige maand tijdens de Tour en brak toen zijn sleutelbeen. Hij is nog aan het revalideren en laat weten dat hij dus niet meer op tijd in topvorm zal geraken. Hij zal er dus niet bij zijn in de Ronde van Spanje of op het WK. Vingegaard won dit jaar onder meer de Giro en Parijs-Nice. Het weer. De dag is bewolkt gestart met enkele buien. Het wordt langzaamaan droger. Temperaturen tot 26 graden. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en tot 25 graden dan. M&M.
3: Voilà, het goede weer is in aantocht. Dat gaan we straks vieren met een leuke zomermix. Nu eerst Turn the Lights Off.

Smooth Chill nummer. Echt mijn favorietje. Hey, speciaal voor jou, lieve Luc. Het is maandag, I know. Misschien nog een beetje vermoeidheid daar in de oogjes. Maar geen probleem, ik ga het fixen. Met een goede throwback van Aerosmith straks. Ook Bruno Mars komt eraan. Nu eerst, the best song ever. Dit is One Direction.

0: Coachella!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Echt, een heel jaar?
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kandere interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kandere showroom of op kandere.be. Kandere, more space for your place.
6: Justin Bieber.
7: It's the Kid Laroi.
6: Make life

Colosido, zoiets achtig. Ze zingt bijna altijd in het Spaans. Maar nu heeft ze voor de eerste keer een volledig Engelstalige song op haar album gezet. De reden? Bruno Mars. Ja, ik zou ook wel een efforke doen als het voor de Bruno is. Ze heeft zelfs om de song op te nemen met Bruno Mars, heeft ze zelfs rekening gehouden met heel zijn planning rond de Romantic Tour, zodat ze toch samen in de studio konden kruipen. En kijk, Karol G en Bruno Mars samen in één nummer, dat klinkt zo. Met deze Still.

Jij fout dat lezen verspurt. Er is ook 3 kwartier stapvoetsverkeer vanaf Wezenbeek. Omrijden kan wel via de E411 richting Brussel tot Oudergem. Ben je vanuit Sint-Stevens-Woluwe of Machelen onderweg naar Halle, dan rij je dus het best via de buitenring. Op de Antwerpse ring nog 1 kwartier erbij op de Kennedy-tunnel. En richting Nederland is dat vanaf Linkeroever en richting Gent vanaf Antwerpen-Noord. M&M. Goedemorgen.

heb je zo doorgaans toch net iets meer tijd. Dus dat is eigenlijk de ideale periode om nieuwe hobby's te ontdekken. En wel, bij Dua Lipa is dat ook gebeurd. Ze is beginnen potten bakken, zag ik op haar Instagram. Hey, misschien heb jij ook wel zo'n gekke hobby ontdekt deze zomer. Je mag het zeker even laten weten in de app van M&M.

0: Bring your bottle back bij Sipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipari XL. Laat ze zien
1: zijn. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Oh, ons cv-fotoboek is er.
4: Mag ik eens kijken?
3: Wauw. Oh, weet je dit nog?
4: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
5: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat hij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: Vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings. Play it smart. Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
9: Check.
8: De DJ checkt voor je tickets koopt.
9: Oké, check.
8: En social media checkt voor je op date gaat.
9: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
8: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
9: Check.
8: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
10: M&M.

van Parijs is Sjoerd mijn nieuwe hobby deze vakantie is bedazzelen. Dat is zo, van alles met glitterende steentjes beplakken. En Sander zegt, mijn nieuwe hobby deze zomer was vooral festivals. Ik heb er al 5 achter de rug. Ja, misschien ga je eind deze week ook wel naar Pukkelpop, hè, waar Somber natuurlijk ook staat. M&M. Zeg, goed nieuws als je 29 augustus nog niks te doen hebt, want dan is er Land of Love. Met onder meer, omdat het kan een Average Rob, ook Magic. Maar ook DJ-Licious staat er. En je kan er tickets voor winnen via VRT Max. Dus ga daar zeker eens kijken als je naar Land of Love...

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
0: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
1: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
0: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Goedemiddag, het is 1 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Stijn de Kwart.
6: De natuurbrand in de Hoge Venen is voor een deel onder controle. De gebieden waar de brandweer op het terrein bij kan, zijn op dit moment onder controle. Maar in het noordoosten, waar enkel blusvliegtuigen en helikopters bij kunnen, breiden ze zich wel nog verder uit. Brandweerlieden vanuit heel het land zijn nu al 4 dagen aan het blussen. De Vlaamse zijn vooral bezig aan de oostelijke kant van de brand. Op die locatie werd de brandweer ook samen met Defensie. Die heeft daar 6 grote blusvoertuigen, ofwel Panthers. Niels Bouwens van de Vlaamse brandweerdiensten vertelt hoe ze samenwerken.
7: Dankzij het harde werk van onze mensen en vooral ook de Vlaamse ploegen daar, hebben we aan die oostflank de lijn doorheen het gebied kunnen houden. We hebben daar ook samen voor gewerkt met de Panthers van Defensie in de diepte. We hebben dan mensen van ons met een tablet in die Panthers gezet om aan te geven waar zij moesten spuiten, want uiteraard hebben zij minder ervaring met natuurbranden. En dat is dan goed gelukt, dus daar hebben we die oostflank goed kunnen houden, wat toch een mirakeltje is.
6: En de federale politie zet ook nog steeds 2 blushelikopters in. En ons land krijgt ook hulp van de andere landen. Vandaag komen er 2 Duitse blushelikopters aan en vanavond 2 Noorse. Er is vandaag ook 1 van de 2 Nederlandse Chinook-helikopters op het terrein. De andere viel in pannen. En er waren ook al 2 Zweedse blusvliegtuigen. En koning Filip heeft ondertussen het crisiscentrum in Votem bij Luik bezocht. Van daaruit gebeurt de coördinatie van de operaties op het terrein. De koning bedankte iedereen voor het harde werk. Hij noemde de brand ook een ecologisch drama en ook een drama voor iedereen die moest evacueren. Later vandaag gaat de koning ook nog naar het getroffen gebied zelf. En de 2 branden op het Griekse eiland Salamis, vlakbij de hoofdstad Athene, zijn zo goed als onder controle. De brandweer blijft wel nog ter plaatse met 2 helikopters en 200 brandweerlieden. De brand brak zondag uit en heeft het leven gekost aan 2 mensen, een oud koppel dat vast zat in hun huis. 600 mensen moesten snel geëvacueerd worden. Volgens de brandweer zijn er de afgelopen 24 uur 36 nieuwe branden uitgebroken. In Ierland zijn 5 tieners omgekomen nadat ze aan het spookrijden waren op een snelweg. Ze deden dat vermoedelijk in een gestolen auto. Ze botsten frontaal op een andere auto. Daarin zaten 3 vrouwen en een jongen van 7, die raakten allemaal zwaar gewond. De tieners waren tussen de 14 en 16 jaar oud, dat meldt een Ierse krant. En de Taiwanese regering wil volgend jaar een recordbedrag uitgeven aan defensie. Het zou gaan om meer dan 30 miljard euro of meer dan 3% van het binnenlands product. De Taiwanese president noemt het een investering in de vrede. De afgelopen jaren laat China steeds duidelijker merken dat het Taiwan als een deel van China beschouwt. Het wordt bewolkt deze namiddag met hier en daar nog kans op een bui. We halen 25 graden. Morgen grijs met periode van regen en buien. Ook woensdag nog wisselvallig. We halen dan 22 graden.
4: M&M. Geen nood aan positieve vibes op deze maandag. Ik ga ervoor zorgen met echt een knaller van een schijf. Zo met

De nieuwe song van Alex Warren, Passenger. Ik krijg nog een berichtje van Eline Sterks uit Herselt. Die stuurde vanochtend dat ze een herexamen had. En ze zegt, ik kwam nu net buiten met een vriendin en we hadden dezelfde uitkomsten ingevuld. Dus ik heb echt een goed gevoel erover. Hey, Eline, kijk hoe het gedaan. En ik stel voor dat we in die positieve vibes blijven hangen met één van mijn favoriete nummers aller tijden. Sorry, maar als je hier niet goed gezind van wordt, dan is er toch iets mis, hoor. Dat weet ik het ook.

0: extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate. Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Bring your bottle back bij Sipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipar XL. Life.

0: dat er een nieuwe nummer 1 is in die lijst. En dat is niemand minder dan Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Maar er hing iets aan vast, want Aaron die had een spraakberichtje achtergelaten voor Charlotte, waarin hij wel een hele mooie belofte deed.
1: Maar alsjeblieft, zorg ervoor dat we daar kunnen blijven staan. Dat zou nog cooler zijn. En wie weet kan ik dan echt eens langskomen, want vandaag zit ik met verplichtingen. Charlotte, dan zou ik het super cool vinden. Ik wil geen loze beloftes maken om nog eens terug te keren naar de M&M-studio. En dan zijn Raven en Louise back. Ik bedoel Aaron en Charlotte back.
0: Voilà, dus stel dat Aaron Blommaert deze zaterdag opnieuw op 1 staat. Voilà, heeft hij beloofd dat hij gaat langskomen in de M&M-studio. Ik ben heel benieuwd. Stemmen kan je natuurlijk doen via de app van VRT Max.
2: Hallo allemaal, het is Aaron Blommaert hier. Ik ben mega content, want mijn nummer staat op 1 in de M&M 50. Dank u, dank u, dank u wel om te stemmen.
3: 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast een wangen tegen jou.
4: Wie wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.
2: Via het M&M-kanaal op VRT Max.

David. Ondertussen 120 kilometer file op de buitenring rond Brussel. Nog 20 minuten tussen Wezenbeek en Oudergem. Op de buitenring een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 20 minuten file aan de werken in Temse. Naar Antwerpen bijna een half uur extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsenring is dat een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anne-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En voor de rest op de snelweg alleen lichte vertragingen.

0: today, today, tomorrow.
1: Ja, yesterday weet ik niet wat hij aan het doen was, maar today weet ik dat hij bij Robin Keijert in de studio zat vanochtend. Was hij hier te gast in de ochtendshow, heel plezant. En tomorrow is de beurt aan Laura Tesoro, dus zet zeker je radio op. Ik denk vanaf 7:30 zoiets komt ze erbij zitten, dus dat gaat zeer gezellig worden daar bij Robin Keijert in de ochtendshow. En nu gaan we het ook gezellig maken, hè, met een dikke classic.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Oh ja, man.
5: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen.
4: Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
5: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
4: Ik hoef deze echt niet te weten.
5: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
4: Ik kan echt niet volgen.
5: Of maar gezekjes voor de barbecue.
6: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
5: Doe dus naar rechts.
6: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
6: De dagelijkse kost-app.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we allemaal koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
8: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Ah, oh, het is weer zover.
10: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
10: We staan op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht, alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon... relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

Cameron with Come. Ik zie hier een berichtje binnenkomen van Els uit Kortrijk. Het is zalig. M&M. Die is een boekje aan het lezen terwijl haar ruiten worden gekuist. Dat is een toestel dat vanzelf je ruit kuist. Beste cadeau dat ik tot nu toe heb gekregen, zegt ze. Wel, bij deze ga ik nu googlen naar zelf.

ik denk dat iedereen dat wel wil zijn, een biljonair. Ik zou zeggen, miljonair zou ook al fijn zijn natuurlijk. Hè. Misschien als je de eigenaar kan worden van de goudschat die gevonden werd in Dendermonde vorige week. Dat verhaal heeft intussen al de New York Times krant gehaald. Zelfs ook tot in Japan is het al geraakt. En super grappig, want nu krijgt de politie intussen superveel mailtjes van mensen die zeggen dat die schat blijkbaar van hen is. Zoals bijvoorbeeld, oh, ik heb het goud verstopt en ik ben het 60 jaar lang vergeten. Of iemand die beweerde dat hij in zijn vorig leven eigenaar was geworden van de goudschat. Vind ik wel goed gevonden. Hey, misschien dat die persoon in zijn volgend leven dan wel miljonair wordt. Of zangeres, zoals

Mumford & Sons en Little Lion Man. En dan op een maandag, zeg. Hey, daar word je goed gezind van. Hè? En weet je van wie je nog goed gezind gaat worden? Van de lieve Dorian Awesome. Ze is hier terug met een fantastische avondshow hier van 2 tot 6 voor jou. Dus ja, heel plezant. Ik heb voor jou nog deze Jungle van Alok en de Chainsmokers. En dan zo meteen dus de lieve Dorian Awesome. Heel veel plezier en heel graag tot morgen.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Go Yellow!
0: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dat moet ik rap zijn.
0: Info op telenet.be.
4: Goedemiddag, het is 2 uur.
5: 14 nieuws.
4: Krijg je van Stijn de Fort.
6: Ons land was niet voorbereid om bosbranden te bestrijden. Het Belgische Klimaatrisicocentrum waarschuwde 1,5 jaar geleden al dat ons land niet klaar is om grote natuurbranden te bestrijden. Het voorspelde toen ook al dat het aantal natuurbranden de komende jaren zou stijgen. Na dat rapport zijn er meer investeringen gekomen in middelen om branden te bestrijden, maar de achterstand is heel groot, zegt het Klimaatrisicocentrum.
7: Als je een achterstand hebt opgelopen om die problemen aan te pakken, ja, dan loop je altijd achter de feiten aan. Ik denk dat we nu een inhaalslag zijn begonnen. Dus wat dat betreft zijn we op de goede weg. Maar een van de grootste uitdagingen op het gebied van veiligheid is gelijktijdigheid. Als er op verschillende plaatsen branden ontstaan, zoals nu in de Hoge Venen, waar dat er op verschillende plaatsen vuur verspreid is, dan zit dat de hulpdiensten, zoals de brandweer, onder grote druk.
6: En ondertussen ontmoet koning Filip de vrijwilligers en hulpverleners in het dorpje Soerbrood aan de rand van het natuurgebied de Hoge Venen. Straks gaat hij ook zelf kijken naar een deel van het afgebrande terrein. Soerbrood werd zaterdag voor een deel ontruimd. En we hebben nog niet gewonnen, maar er is veel solidariteit bij de bewoners, zegt deze man.
8: We hebben een paar encore gagné, hè. Je crois que il y a une enorme solidarité ici dans la région, c'est vraiment impressionnant.
6: En ondertussen komt er ook meer materiaal aan om die brand te bestrijden. Straks nog 2 Duitse blushelikopters en vanavond 2 Noorse. Er is vandaag ook 1 van de 2 Nederlandse Chinook-helikopters op het terrein. De andere viel in pannen. En er waren ook al 2 Zweedse blusvliegtuigen. In de Russische regio Belgorod, dicht bij de grens met Oekraïne, zijn 6 mensen omgekomen bij een Oekraïense aanval. Dat zegt de gouverneur van die regio. Ook in Astrakhan, niet ver van de Kaspische Zee, vielen doden bij een Oekraïense droneaanval. Rusland bombardeerde afgelopen nacht ook verschillende Oekraïense steden en ook de haven in en rond de stad Odessa. In de andere steden in Oekraïne kwamen dan weer 4 mensen om na Russische aanvallen. Het wordt bewolkt deze namiddag met hier en daar nog kans op een bui en we halen 25 graden. Morgen grijs met periode van regen en buien. Ook woensdag nog wisselvallig en dan halen we 22 graden.
5: M&M.
4: En ik heb opgepikt onderweg Katy Perry, Taylor Swift en

Taylor Swift om bijna 2:10. Ja, ik ben terug van vakantie. Ergens een beetje jammer natuurlijk dat het gedaan is. Maar het voordeel is dat ik nieuwe energie heb om met jou te delen. Dat is goed. Ik ben gaan tanken en ik zal het hier doordelen. Als je het nodig hebt, tenminste vandaag. Het is natuurlijk een nieuwe week. Het is maandag. Het gaat regenen. Sorry daarvoor, maar we gaan dat oplossen met Hugel en Jamaican zometeen. En nu Katy Perry. And I Kissed a Girl.

0: Allee, zullen we eens exact een week terug in de tijd gaan? Dan was het toch wel 10 graden minstens warmer. 32 graden, nu een 22 graden. We moeten het er maar mee doen. En het is ergens ook verfrissend. Dat is ook nodig. Jamaican Hugel. Zometeen Panic at Disco.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: Vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Nog voor je kan denken.
4: Pas op voor die borduur.
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kom dat nu niet doen.
3: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.

Hope's Panic at the Disco. De koning is aangekomen, trouwens daar bij de branden in de Hoogvenen, om zijn steun te betuigen. Om ook eens te kijken wat de omvang van de schade is. Ja, dat is al een tijd in een live blog, ook op VRT Nieuws. Als je dat wil volgen, dat kan altijd. VRT Nieuws app, vrtnieuws.be. We gaan later vandaag, in deze namiddag, ook eens even na waarom het de grootste bosbrand in tijden is voor België. En ja, welke schade dat allemaal nog gaat geven over alle eeuwen heen. Eerst even...

Sabrina Carpenter. Dat is opvallend. Elke maand doet ze een post. Ze moet altijd een maand weer wachten voor een update van haar leven. En die van augustus is nog niet geweest. Meestal is dat zo de eerste week. De laatste keer was dat ze naar het WK voetbal aan het kijken was. Dus please, Sabrina, update us.

0: Niet vorige maand, maar de maand daarvoor heeft ze het heel België nog eens doen meezingen, Robin. 30 juni stond ze in de ING Arena in Brussel. Alweer een herinnering van de zomer 2026. Het is 2:30 op de binnenring rond Brussel, 25 minuten file rijden tussen Wezenbeek en Oudrichem. Op de aansluiting met de E411 is één rijstrook afgesloten. Op de buitenring 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En ook op de enige 10 naar Antwerpen is het 10 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Het is ook 20 minuten extra op de E313 vanaf Ranst. En ook op de Antwerpsring een kwartier richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er ook 20 minuten file in Temsen.
1: Dorian Ausems.

Sommige nummers zijn nu echt gemaakt om in een playlist te steken en er nooit meer uit te gaan. Zeker als je onderweg bent op vakantie, dan is dit zo gepast. Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Ik gun het jou van harte dat er nog veel vakantie in het vooruitzicht is. En anders, we zijn weer al een paar uur dichter bij het volgende weekend. Zwaar, hè? Laten we proberen dat positief te bekijken. Just a little. Of een beetje meer. Tomorrowland vibes nog.

0: hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

hard aan het lachen aan de zijde van Bart Peters dit weekend nog met Meteor. Hij stond in Tessenderlo op de feestdag op zaterdag en is zo veel plekken in Vlaanderen aan het doen nog deze zomer. Wij gaan even terug naar 2004 met deze hit. Call on me, Eric Prydz.

Welkom terug, Dorian, Sir Tom. Ah wel, dankjewel Tom. Ik ben blij om terug te zijn, blij om jullie weer te lezen in de M&M. En ik heb iets meegenomen, namelijk de houding van de Spanjaarden. En dat betekent op tijd een siesta. Op deze uren gebeurt dat meestal, hè. Dus tempo mag een

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Een goedemiddag, het is 3 uur.
12: 14 nieuws.
11: Krijg je van Stijn de Fort.
13: Ons land was niet voorbereid om grote natuurbranden te bestrijden. Het Belgische Klimaatrisicocentrum waarschuwde 1,5 jaar geleden al dat ons land niet klaar is om grote natuurbranden te bestrijden. Het voorspelde toen ook al dat het aantal natuurbranden de komende jaren zou stijgen. Na dat rapport zijn er meer investeringen gekomen in middelen om branden te bestrijden. Maar de achterstand is heel groot, zegt het Klimaatrisicocentrum.
14: Als je een achterstand hebt opgelopen om die problemen aan te pakken, ja, dan loop je altijd achter de feiten aan. Ik denk dat we nu een inhaalslag zijn begonnen. Dus wat dat betreft zijn we op de goede weg. Maar een van de grootste uitdagingen op het gebied van veiligheid is gelijktijdigheid. Als er op verschillende plaatsen branden ontstaan, zoals nu in de Hoge Venen, waar dat er op verschillende plaatsen vuur verspreid is, dan zit dat de hulpdiensten, zoals de brandweer, onder grote druk.
13: Koning Filip heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan het dorpje Soerbrood aan de rand van het natuurgebied de Hoge Venen. Soerbrood werd zaterdag voor een deel ontruimd omdat het er te gevaarlijk werd. De koning sprak er met hulpverleners en vrijwilligers. Eerder vandaag bezocht hij ook een crisiscentrum in Votem bij Luik. Van daaruit worden de ploegen op het terrein aangestuurd. Oppositiepartij Anders wil dat het federale parlement vervroegd samenkomt door de natuurbrand in de Hoge Venen. Het parlement is met vakantie. Maar de liberalen van Anders willen de minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, dringend ondervragen over de natuurramp om lessen te trekken voor de toekomst. Want dit zal nog vaak gebeuren, zegt Kamerlid Arthur Orlians.
15: Maar vooral als dat dan gebeurt, moeten we zien dat we daarvoor klaar zijn en dat we dat op een efficiënte manier en een gecoördineerde manier kunnen aanpakken. En dat denk ik dat je dan zo snel mogelijk moet bespreken in het parlement en niet pas maanden na de feiten, want het is juist tijdens zo'n crisismomenten dat je van elkaar kan leren en dat je echt de kritische pijnpunten ook kan blootleggen.
13: In de Russische regio Belgorod, dicht bij de grens met Oekraïne, zijn 6 mensen omgekomen bij een Oekraïnse aanval. Dat zegt de gouverneur van die regio. Ook in Astrakhan, niet ver van de Kaspische Zee, vielen doden bij een Oekraïnse droneaanval. Rusland bombardeerde afgelopen nacht ook weer verschillende Oekraïnse steden en ook de haven in en rond de stad Odessa. In de andere steden in Oekraïne kwamen dan weer 4 mensen om na Russische aanvallen. En wielrenner Arnaud de Lee koerst vanaf volgend jaar voor het Zwitserse Tudor-team. De Lee verlaat dus Lotto Intermarché, de ploeg waar hij 4 jaar geleden prof werd. De Lee werd bij Lotto onder andere Belgisch kampioen. Vorige maand moest hij opgeven in de Ronde van Frankrijk. Tudor is het team van onder meer ex-wereldkampioen Julien Alaphilippe. Het wordt bewolkt deze namiddag met hier en daar nog kans op een bui. We halen tot 25 graden. Morgen grijs met periode van regen en buien. Ook woensdag nog wisselvallig en dan halen we nog 22 graden.
11: M&M. Dorian Awesome. Mee uit de buitjes komen vallen. Tim Burke, Harry Styles, Teddy Swims en Pommelien Thijs.

van meer dan een maand geleden in ons land. Er is Wims op Rockwerchter. We zijn al toe aan het volgende festival deze week. Ga je weer iedereen in Hasselt zien hangen. Misschien ben je er wel bij. Pukkelpop. En deze is van Tomorrowland. Spijtig genoeg. Wel niet meer met Avicii himself. Maar wel, en dat hebben we weer gezien ook in juli met een tribute aan hem. Ook onder naam Tim Burke. Zeker bij zijn debuutnummer, waarin hij wereldbekend werd. Deze Bromance. Als je nog een playlist voor de zomer wil aanvullen, dan moet het absoluut wel met deze zijn.

0: 10 keer dit in Amsterdam. 12 keer in Londen. 2 keer in Sao Paulo. Nog eens 6 keer in Mexico-stad. Harry Styles in totaal al 30 concerten gedaan met zijn tour. En er moet er nog heel wat komen. Hij heeft nu 2 weken verlof en vanaf 26 augustus in New York City.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh ja, man.
4: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
4: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
4: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar gezetjes voor de barbecue.
5: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
4: Doe eens naar rechts.
5: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
5: De dagelijkse kost-app.
6: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
6: Schattig, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten.

met Bastille en Marshmallow. Bijna 3:30. Op binnenring rond Brussel, 20 minuten extra tussen Wezenbeek en Oudergem. Op de aansluiting met de E311 is de weg wel vrijgemaakt. En op de buitenring 30 minuten filegolven tussen Zaventem en Jette. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en De Werk in Rums, 10 minuten file. En op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten erbij tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Dan nog een kwartier hier op de N16, dat is van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse. En er rijden geen treinen meer tussen Leuven en Muizen. En ook tussen Gent en Dampoort en Eeklo. The Officials.

best doen ze. Pedro, ik luister mee. Het is mijn laatste week verlof. Ik ga er nog van genieten. Nu ligt de druk hoog om je de perfecte muziek te geven, Pedro. En iedereen die deze namiddag aan het luisteren is.

0: Een leuze om misschien mee te nemen voor na de zomer. Van de 80's, Elton John en I'm Still Standing. Zometeen gaat het voelen alsof je in een opgezet zwembadje duikt. En je komt daar Kygo tegen, je komt daar Griffin tegen en Zara Larsson. In één trek, in één duik.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

Trip Down Memory Lane met Sarah Larsson. Zeg het festival in Hongarije. Dat zijn nog maar afgelopen weekend. Een grote kans dat ze dat ook aan ons geeft binnen een paar dagen hier in België.

zijn nu echt wel meerdere redenen om naar Ibiza te willen. Maar deze is er één van Swedish House of, ja, die gaat daar komende zondag nog eens optreden. Save the World. Zometeen Banners. En nu Freya Sky en Silent Treatment om bijna 5:00. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

verwarring bij Greet. Die zegt, Rian, ik kon niet goed volgen vandaag. Wacht, hè. Wie nam Brahim zijn plaats dan in na zijn afscheid natuurlijk vorige week? Wel, je hebt Anke gehoord. Anke Goergen. Met haar zalige vrolijkheid. Dat gaat een hele week zo zijn. Ik ben ook gewoon terug tot en met vrijdag. En vanavond is er Esther. Ja, dus nog een beetje zomers, nog een beetje

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat is ook okay.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Goedemiddag, het is 4:00.
5: VRT Nieuws
4: met Stijn de Vart.
6: In het voetbalstadion van Genk wordt afscheid genomen van Michiel van de Weert. De jongen van 28 overleed vorige week na een hartoperatie. Hij leed aan een zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was bekend als influencer en gamer en hij was ook in hart en nieren een Genk-supporter. Deze mensen wilden graag afscheid nemen van hem.
7: Hij was een hele lieve jongen, ook steun voor de ouders en een echte Genkie. En daarmee willen we toch heel graag bij zijn voor zijn wens werkelijkheid te maken.
8: Ik kende Michiel ook een beetje omdat ik heel goed bevriend ben met Amber en vond het belangrijk om er voor Amber te zijn en ook voor de ouders en voor alle familie en vrienden van Michiel eigenlijk, gewoon voor wat steun vooral.
6: Deel van de brand in de Hoge Venen is onder controle. Voorlopig is al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. In de gebieden dat de brandweer kan bereiken, is de brand voorlopig onder controle. In het gebied dat enkel met blushelikopters en vliegtuigen bereikt kan worden, is dat nog niet zo. In de regio naar de grens met Duitsland zijn vooral Vlaamse brandweermannen aan het werk. En daar gaat het beter, zegt deze brandweerman-commandant van de brandweerzone Limburg-Oost.
9: Vandaag kunnen we zeggen dat het wel stabiel is. We zijn wel nog actief. Op dit moment met 11 bosbrandwagens en een aantal tankwagens. Het is actief, er is nog altijd vuur, er zijn nog altijd vlammen, maar we kunnen het wel gecontroleerd houden. En het gaat niet over de stopgrens die we op dit moment voor ogen hebben.
6: In Oostende gaan wetenschappers en vissers de vissen in de Noordzee tellen. Op basis daarvan bepalen ze dan de visquota, hoeveel vis er per soort gevangen mag worden. De wetenschappers van het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek, het ILVO, doen dat voor het eerst samen met de vissers en met nieuwe technieken. Zo kunnen er vanop een vissersboot in real-time vissen geteld worden, legt deze wetenschapper uit.
10: Dat is een camera die beelden van de band gaat nemen. Die hangt altijd gemonteerd boven de band, meer op het einde van de band ook. En dan gaat hij alle vissen die onder deze camera lopen een filmpje van gaan maken. Dan gaat hij via artificiële intelligentie die soort gaan herkennen en dan ook een lengte gaan bepalen van die soort.
6: In Rusland is een politicus van de oppositie veroordeeld tot 11 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft hij het Russische leger zwart gemaakt door tijdens een debat op te roepen tot een staakt het vuren in de oorlog tegen Oekraïne. De man is de nummer 2 van een oppositiepartij in Rusland. Een rechter bepaalde vorige week nog dat de partij niet mee mag doen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. En wielerrenner Arnaud de Lee koerst vanaf volgend jaar voor het Zwitserse Tudor-team. De Lee verlaat dus Lotto Intermarché, de ploeg waar hij 4 jaar geleden prof werd. De Lee werd bij Lotto onder andere Belgisch kampioen. Vorige maand moest hij nog opgeven in de Ronde van Frankrijk. In het Tudor-team rijdt ook ex-wereldkampioen Julien Alaphilippe. Het wordt bewolkt deze namiddag met hier en daar nog kans op een bui en we halen zo'n 25 graden. Morgen grijs met periode van regen en buien. Ook woensdag nog wisselvallig en dan halen we 22 graden.
4: En waar moet je veel rijden om 3:00, Mirjam?
11: Dat kan je op de buitenring rond Brussel. Er komt een 30 minuten bij tussen Zaventem en Jette. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en De Werken in Berchem 10 minuten. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen en De Werken in Reims een kwartier. En dan de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten erbij. Naar Gent is dat een kwartier. En 16 van Sint-Niklaas naar Weerbroek 20 minuten. Aan De Werken in Temse. Andere vertragingen zijn beperkt. En er rijden geen treinen tussen Leuven, Haagd en Mechelen en ook niet tussen Gendampoort en Ekelo, maar er zijn wel vervangbussen.
5: M&M.
4: Zie dat regenen in de weer-apps. Je kan cinematickets daarom binnen hier zo meteen in de avondshow. Dus niet te ver weggaan.

0: Ja, en Beck, dank je wel voor de welkomstwoorden. Dat is lief. Dat is lief om te lezen in de app. Ik vind het ook altijd leuk om jullie terug te lezen in de app. Dat is tof. Als ik op mijn allereerlijkste ben ik zo nog met één been in Spanje en één been in België. Wat een beetje een raar gevoel is. Dat is altijd zo de eerste dag als je terug bent na vakantie. Maar dan moet je gewoon een paar gebruiken vandaar. Gewoon nog hier doen. En voor de rest ja, genieten van collega's terugzien. Misschien zit je in dezelfde situatie. Ik heb heel veel mensen zien terugkeren. Al denk ik altijd, als je zelf terugkeert, dat iedereen met zijn koffer onderweg is naar huis. Maar het kan ook zijn dat het doorreizen was. Maar toch, we zijn ondertussen 17 augustus. We hebben nog wel wat tijd. Maar ik kan jullie wel een blijde nieuws melden dat als je naar dit uur kijkt, 7:07 volgende week, dat de hele zomerprogrammatie ineens een prachtige switch gaat maken en je weer heel veel vertrouwde stemmen gaat horen. Want Kautar liep hier al rond vandaag in Wannes, want die komen volgende week dus op dit uur terug met Club Kautar. Ochtendshow gaat met Sander en Imaan zijn tussen 6 en 9, lekker vroeg. Maureen, die hoor je vanaf nu tussen 9 en de middag. En dan net zoals deze dagen wel Anke Goerke tussen de middag en 4 uur. Bloot komt ook terug, Robin komt ook terug, maar dat is pas de week daarna, dus daar komen we nog wel op terug. Alleszins, nu nog een beetje vakantievibe. Ik heb ook cadeautjes meegenomen, dat is in de vorm van cinematickets. Je gaat er natuurlijk wel nog altijd voor moeten spelen en dat gaan we fixen zo meteen. Hè. Een beurt de volle pot. In 20 seconden moet je zoveel mogelijk dingen zien op te sommen binnen een thema dat ik jou geef en ik beloof dat het een heel magisch thema zal zijn. Het gaat moeilijk zijn, dus no worries. De app van M&M, daar kan je opgeven om mee te doen en wie weet zit je straks wel hoog en droog in een leuke cinemazaal. Dus de volle pot M&M app en ik zie je zo meteen.
1: Come on, baby.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week de

0: zou er zo in willen springen. De rode cabrio van de cover van dit album, van deze single Choose in Texas. Onze big hit en zo terecht elke dag extra veel deze week. Wat een contrast. Ergens ook wel goed natuurlijk, maar 70%, 75%, 65%, 45% kans, 50% kans. Oh, er is een dag bij met 30% regenkans. Top, dat wordt een topdag. Dus daarom dacht ik, cinematickets niet verloren. Dag Kelly.
1: Hallo Dorian.
0: Kelly Vermoortel uit Ichtigem, ben jij blij met de weerswitch?
1: Ja, eigenlijk wel. Het mag al sowieso een beetje afkoelen. Dus ja, daarom.
0: En waarom mag het afkoelen voor jou?
1: Omdat 39 graden gewoon veel te warm is. En mijn gras heeft dringend water nodig.
0: Het is ongelooflijk. Inderdaad, Kelly, ik ben nu 3 weken weg geweest. Ik kwam terug thuis en ik zag echt zo de bermen zo helemaal roestig opgloeien. Het is echt in een mum van tijd helemaal vergaan. Maar ja, niks tegenover de branden natuurlijk in de Hogeveen. Daar gaan we het straks nog over hebben, want dat is nog altijd serieus bezig. En daar zijn toch wel heel erge berichten over gekomen. Maar dat is voor straks in de avondshow. We gaan het nog heel even gezellig houden, Kelly, met ons spelletje De Volle Pot. Je kan cinematickets winnen. Heb je al een film die je heel graag wil zien?
1: Misschien wel de Spider-Man-film.
0: Ah ja, is hij al uit?
1: Ik dacht
0: van
1: wel.
0: Ja, er wordt hier geknikt. Ja, ik ben af de wereld geweest. Ik weet van niks niet meer. Oké, dat is al goed nieuws. Het kan een drive zijn. Ik ga je zo meteen een klok dus geven van 20 seconden. En in die tijd moet jij dus 8 dingen zien op te sommen binnen een thema dat ik jou nu ga geven. We gaan daarvoor even terug, Kelly, naar een busy weekend. Het was er eentje voor Disney, tot en met gisteren nog, want ze hadden hun D23 showcase, waarin ze aan de wereld, de hele wereld, allemaal dingen aankondigen die er nog gaan komen. Dus dat zijn dan releases van nieuwe series, films, dingen in hun pretparken. Onder andere cast van een nieuwe X-Men is bekendgemaakt. In november volgend jaar komt Frozen 3, in 2029 Coco 2. Binnen 2 jaar The Incredibles, er komt er een derde van. En ze zijn op dit moment ook bezig met een live-action film van Rapunzel. Dus allemaal leuke dingen om naar uit te kijken. En daarom, Kelly, mag je mij in de komende 20 seconden 8 verschillende Disney-figuren opnoemen. Eender wie in je opkomt, mag je mij zeggen. De tijd gaat nu in.
1: Winnie de Pooh, Knorsje, Tegeltje, Elsa, Anna, Sven, Shrek. Ben ik er al?
0: Prinses en prinses, snel.
1: Allee.
0: Kom aan.
1: Nee, ik kom er niet op.
0: Kom aan.
1: Pocahontas?
0: Pocahontas! Ja, sorry, ik kan niet terugkomen uit vakantie en zeggen het is niet gelukt, Kelly. Het moest even lukken.
1: Dank u.
0: Dat is graag gedaan. Je was echt on a roll. Je bent overal geweest. Dat is goed. Dat is goed gespeeld.
1: Dank
0: 2 keer naar de cinema, 2 tickets heb je nog uitgekregen, Kelly. Wie gaat er mee?
1: Ik ga mijn man meevragen.
0: Oké, een date dus eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Fantastisch. Ik wens jullie superveel gezellige tijd samen. En misschien nog een beetje meer Disney-magie met Diep in de Zee. Enjoy.
1: Dank u.
0: You.

0: plekken hier in de grond.
1: Zo af en toe, Sebastian de Krapoorn, en het leven is weer mooi. Favoriet van Rana Surtse, Diep in de Zee. Ook die van mij. Ja. Morgen, op dit uur, een nieuwe kans voor gratis cinematickets.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso. Omdat

throwback naar Tomorrowland met Lost Frequencies, want daar heeft hij een serieus aantal keer gedraaid, hè, in juli. Liberal. Mag dat te zien zijn voor jouw zomer? Even terug naar mezelf in de vakantie. Ik ben nog maar net terug, maar een paar dagen geleden was ik dus nog in Spanje aan het rondlopen. Ik was in Alicante. Ik was onderweg om een paella te gaan eten. Of paella, hè. Dacht ik, voor Antwerpse teppen. En ik liep dus voorbij een bar waar allemaal schermen op stonden met op dat moment het EK atletiek dat bezig was in Birmingham. Ik dacht, ah, juist, het is waar, het is bezig, niks van gevolgd. Maar wat ik wel had gezien, is dat er een hele hoop Spanjaarden voor die schermen stonden en dus met open mond aan het kijken waren, omdat er op dat moment

een heel goed nummer bezig was in het verspringen. Iemand had dat heel goed gedaan. We waren helemaal onder de indruk. En het is wel een weekend geweest hoor, want als je op dit moment, het is nu maandag namiddag, nog steeds jouw Sporza-app opendoet of VRT Nieuws-app, dan zie je het nog overal staan wat we daar allemaal gepresteerd hebben. In totaal, ik geef jou graag nog eens een update, een samenvatting van wat we daar allemaal gehaald hebben. Zijn we met 4 medailles naar huis gegaan met België. Dus 1 zilveren en 3 keer brons. Van Saliha Gwijs, die haalde de 2e plek in het hingstapspringen. En de bronzen medailles kwamen van de 100 meter sprint, prestatie van Delphine Nkanza. En als eerste over de meet in de 10.000 meter, Jana van Lent. En dan natuurlijk ons 4x100 meter estafette mannenteam. Inderdaad, de Belgian Falcons. Die werden derde. Wat veel beter is dan ons andere estafette team, de Belgian Tornadoes. Want die werden er op het einde zo nog net afgelopen door Nederland. En die zijn er nog altijd liever het hart van in. En dat is logisch. Ineens zo weer naar die 4e plek geschoven worden, dat is verschrikkelijk. Dat zijn de 4x400 meter natuurlijk. Zeker ook wel ambetant, want het was een ander EK-atletiek dan normaal. Alexander Doom, de topfavoriet, de rots in de branding, was daar niet bij. Door zijn hamstringblessure ook geen Nafitiam. Maar bon, we hebben 4 medailles dus in totaal om zeker 4 op te zijn. En doe daar ineens maar 3 bij. Ja, ja, want wat ook all over the news is, is dat Roos van Otterdijk, de zwemster, 3 medailles alleen al allemaal op haar naam heeft gehaald. Dat is gebeurd in Parijs op het EK zwemmen. Ze heeft er 2 gehaald voor de 50 en 100 meter vlinderslag. En 1 keer brons voor de 200 meter wisselslag. En dan gaan we al even vooruitspoelen naar vanavond, zo'n 4-tal uur van nu. Want het WK hockey is bezig en de Red Lions spelen opnieuw. Het weekend hebben ze het al goed gedaan, een eerste poolenmatch die ze hebben gewonnen tegen Frankrijk. En vanavond gaan we dat dus opnieuw proberen tegen Duitsland. Voor als je nog niks te doen hebt vanavond om 8:30 op VRT1. Dan kan je kijken naar die tweede poolenmatch en dan moeten we het dus halen tegen Duitsland. En zeker niet solo spelen. 8:30 met commentaar van Eddie Dumas.

0: Nog Belgen, hè, die het goed gaan doen. Dankjewel voor de update, Vanessa. Er is te veel sport soms tegelijkertijd, maar ze probeert alles te volgen, laat ze weten in de app. Met als reminder dat Alexander Bloks, een van onze grote talenten, straks om 5 uur speelt. De 1/16e finale in Cincinnati. Ja. Bijna 4:55. Waar zijn de files op dit moment, Mirjam?
1: Te vinden op de buitenring rond Brussel. 20 minuten filegolven tussen Zaventem en Jette. Naar Leuven op de E40 tussen Sterbeek en de Werken in Berchem 10 minuten. Nog door Werken naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen en Rums 20 minuten. Antwerpse ring in beide richtingen 25 minuten extra. Naar Gent is er in Borgerhout hinder door een ongeval. Dan de N16 naar Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse. Naar Kortrijk op de E17 bij Kruisum. Daar is hinder door een brandend voertuig. Andere vertragingen zijn beperkt en ook nog altijd problemen bij het spoor. Geen treinen tussen Leuven, Haag en Mechelen, maar er zijn wel vervangbussen.
2: Dorian Ausums. M&M.

0: Delicious en Milo, Forever Young. Te denken aan een zalige zomer zonder zorgen. Al is het dat niet helemaal natuurlijk met die bosbranden onder andere. Waarvan je daarnet in het nieuws al kon horen dat er meer stukken onder controle geraken. Maar de gevolgen zijn groot. Daarover hoor je zo meteen meer hier in de avondshow.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: The official sound of... Hallo vrienden, het zijn Manu en Charlotte hier en wij wensen jou een heerlijke zomervakantie.
3: Oh Manu, weet je wat ik deze zomer gewoon nodig heb? Jij, een Aperol Spritz.
2: En Gerard Joling.

0: mensen dat ik met een truitje van Yamal heb zien rondrijden. Of rondstappen in Spanje. Niet te tellen. Shakira, Burna Boy. En ook weer een herinnering aan deze zomer aan het WK. Met Dai Dai. 4:15. Ja, ook in Spanje ben ik 3 weken offline geweest. Ik dacht, ik ga even niet me bezighouden met... ja, met de rest in en rond mijn omgeving. Ik wou gewoon even focussen op rust. Maar dus, gisteren kwam ik terug. Ik dacht, ik ga nog eens mijn Instagram opdoen. Ik ga eens even scrollen en zien wat er in de wereld aan het gebeuren is. En ineens zag ik de post van VRT Nieuws. En ik moet echt zeggen, het kwam binnen. Ik dacht, wow, dit is ernstig. En misschien had jij ook hetzelfde gevoel. Ik heb het over de post waarin je de beelden van de brand in de Hoge Venen ziet. Met daarbij de tekst dat het de grootste brand is in de Belgische geschiedenis ooit. Maar vooral ook met die woorden, het herstel kan decennia, misschien zelfs eeuwen duren. Met andere woorden, als wij er al lang allemaal niet meer zijn, zelfs dan nog is het misschien niet opgelost of gaat het ook nooit tot daar geraken, dat kan ook. Ik ga er heel graag eens een bio-ingenieur bij, een prof bosbeheer en bosecologie aan de UGent en dat is niemand minder dan Chris Verheijen. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Dag Chris. Voor alle duidelijkheid, we hebben het dus over de brand in de Hoge Venen, waarbij 3000 hectare natuurgebied is afgebrand. Meer dan 500 hulpverleners zijn nog steeds aan het blussen. Er zijn blushelikopters, vliegtuigen, zelfs ingezet van andere Europese landen. Het is al dagen bezig. Ze hopen nog steeds dat het echt wel helemaal voorbij is. Vandaag, morgen of woensdag, echt onder controle liever. Sommige plekken zijn nog altijd moeilijk bereikbaar, dus we zijn er nog niet door. En eigenlijk ziet er al vanaf het begin niet goed uit, want een uniek gebied is niet meer en zal zelfs misschien niet meer terugkomen, Chris. Dat zijn heftige woorden.
1: Ja, wel, ten eerste, het is absoluut een uniek gebied. Hè. Het is het grootste hoogveen dat we hebben in België. En hoogveenvegetatie is tout court en al zeldzaam. En dat is natuurlijk nu heel sterk geïmpacteerd. Natuurlijk, het is niet weg. Hè. De hoge venen zijn er nog wel, maar ja, een deel van het veen is effectief opgebrand en het kan absoluut ook wel lang duren voordat dat zich volledig gaat herstellen.
0: Ja, hoe komt dat het zo lang kan duren? Wat maakt dat het niet zomaar opnieuw kan groeien?
1: Wel ja, hoogveen is eigenlijk een heel bijzonder ecosysteemtype. Dat bestaat dus uit veenmossen die dat daar doorheen de eeuwen geleidelijk aan gaan accumuleren. Wat dan heel nat gebied is, die veenmossen die groeien daar, maar die breken niet helemaal af en geleidelijk aan bouwt dat veen zich daarop. En dat is een heel traag proces. Dat gaat in de grote orde van 1 mm per jaar dat aangroeit. En als zo'n brand daar overheen gaat, ja, dan brandt er meteen natuurlijk een heel stuk van dat veen af. Want het is eigenlijk, als dat droog is, is dat brandbaar materiaal. Er vroeger ook als brandstof gebruikt. Dus ja, vooraleer dat zich herstelt en dat veen weer aangroeit, gaat het een hele tijd duren.
0: Ja, met 1 mm per jaar, dat spreekt voor zich, dat is heel duidelijk. Nu, in 2011 was er ook een grote brand, maar niet zo schadelijk als deze. Wat is daar dan het verschil exact mee?
1: In 2011 was er inderdaad ook een brand op 1200 hectare, dus nog wat kleiner dan deze brand. Maar die vond plaats in april. En in april is een bodem, is dat veen zelf nog nat, maar is de vegetatie die er bovenop staat, was op dat moment wel uitgedroogd. Dus wat er toen gebeurd is dat gewoon die vegetatie is afgebrand, maar dat de brand niet zelf in het veen is gedrongen. En dat is deze keer wel gebeurd. En daardoor is de impact waarschijnlijk ook een heel stuk groter.
0: Oké, ja, we denken aan vegetatie, uiteraard. Maar er zijn ook heel wat diersoorten die daaronder lijden. Aan welke denk je?
1: We hebben er een heleboel. Hè. Dat hoogveen huisvest heel wat zeldzame soorten. Kleinere organismen, insecten, bijvoorbeeld zeldzame libellensoorten of dagvlindersoorten. Maar ook wat grotere en ja, een van de meest iconische op de Hoge Venen is de korhoen. Dat is een vrij grote vogelsoort die daar ook als embleem voor de Hoge Venen geldt. Die populaties van die soorten die stonden al erg onder druk, onder andere na de brand van 2011. En men is daar ook bezig met een actief versterkingsprogramma. Men haalt regelmatig vogels uit het buitenland aan, Zweden met name, om die populaties te versterken. Maar ja, die zullen nu wel een heel stevige tik gekregen hebben.
0: Ja, dat kan niet anders zijn. Als je dat allemaal zo bij elkaar neemt, al die cijfers, Chris, al die schade, de hele impact, kunnen wij op een manier helpen of ons steentje bijdragen? Of is het allemaal te laat?
1: Nee, te laat is het zeker niet. Nu actief daar ter plaatse gaan helpen, dat heeft weinig zin. Maar ik denk dat we vooral onze steun moeten uitspreken voor natuurbehoud en natuurbeheer. Want daar zijn natuurlijk ook mensen en middelen voor nodig om die zaken in stand te houden. En daar kunnen we ons natuurlijk als burger wel voor uitspreken.
0: Mm-hmm. Ja, er zijn al heel wat mensen die zich daarover uitspreken. Want als je kijkt in de reacties op die post op VRT Nieuws, sommige mensen zeggen, we hebben al zo weinig natuur en dan gebeurt dit met dat gebied. Wat betekent die natuurbrand voor ons land? Want ja, mensen zijn er echt wel het hart van in.
1: Ja, dat geloof ik. Ja. De Hoge Venen is een iconisch gebied natuurlijk. Ik denk dat half België op schoolreis is geweest naar de Botrange. En naar de Hoge Venen, hoeveel familieweekends zijn er wel niet doorgegaan op de Hoge Venen. Dus uiteraard, dat is een gebied dat heel erg in de harten gesloten zit van de Belgen. En ja, dat heeft nu een stevige tik gekregen. Het is niet weg, hè. Er zal zeker wel een gedeeltelijk herstel gaan plaatsvinden. Maar die brand heeft er natuurlijk geen goed aan gedaan, zoveel is duidelijk.
0: Nee, zeker niet. Het is ook nog niet gedaan. De updates over die brand krijg je voortdurend in een blog. Als je de app hebt van VRT Nieuws of naar vrtnieuws.be gaat, dan kan je het allemaal volgen. En hopelijk is het snel echt onder controle. Chris Verheij, dankjewel.
1: Met plezier.
0: Fijne avond nog.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Het is 5:00.
5: VRT Nieuws.
4: Krijg je van Stijn de Vart.
6: Er waren dit jaar al meer dan 230 natuurbranden in ons land. Dat heeft de Universiteit van Gent berekend. Het aantal natuurbranden ligt daarmee nu al dubbel zo hoog als tijdens heel vorig jaar. De brand die momenteel woedt in de Hoge Venen is nog niet meegerekend, want de telling liep maar tot vorige week. Er zijn nu meer branden in de zomer, zegt bio-ingenieur Jan Bates van UGent.
7: Historisch gezien hebben we eigenlijk in België het grootste aandeel natuurbranden in de maand april. Als we even gaan kijken naar de laatste 20 jaar, dan zien we daar een verschil. Naar ook nog steeds april, maar een tweede piek tijdens de zomerperiode. En die houdt verband met de lange, droge, warme periode zoals we ze nu dit jaar ook uitzonderlijk gehad hebben.
6: En er wordt nog altijd met man en macht geprobeerd om dat vuur in de Hoge Venen te blussen. In sommige gebieden is het vuur onder controle, in andere nog niet. Aan de oostelijke kant richting Duitsland is de situatie wat beter. Daar zijn vooral Vlaamse brandweermannen aan het werk. De commandant van brandweerzone Limburg-Oost vertelt wat ze daar doen.
8: Vandaag kunnen we zeggen dat het wel stabiel is. We zijn wel nog actief op dit moment met 11 bosbrandwagens en een aantal tankwagens. Het is actief, er is nog altijd vuur, er zijn nog altijd vlammen, maar we kunnen het wel gecontroleerd houden. En het gaat niet over de stopgrens die wij op dit moment voor ogen hebben.
6: En door de natuurbrand komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken van het Federaal Parlement vervroegd samen. Een datum ligt nog niet vast. Oppositiepartijen PvdA en Anders hadden daarom gevraagd. De parlementsleden hebben nu nog vakantie. In het voetbalstadion van Genk wordt afscheid genomen van Michiel van de Weert. De jongen van 28 overleed vorige week na een hartoperatie. Hij leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was bekend als influencer en gamer. En hij was ook in hart en nieren een Genk-supporter. Goede vriend en comedian William Boeva is er ook bij.
9: Er zijn al heel veel mensen. Dat doet me wel veel plezier. Ik denk dat dat heel veel zegt wat voor een bijzonder iemand dat was. En hoe zijn positiviteit eigenlijk iedereen geraakt heeft. Dat kon niet anders. Ja, als je Michiel had gezien of gesproken had, kon je nooit meer vergeten.
6: In Rusland is een politicus van de oppositie veroordeeld tot 11 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft hij het Russische leger zwart gemaakt door tijdens een debat op te roepen tot het staakt het vuren in de oorlog tegen Oekraïne. De man is de nummer 2 van een oppositiepartij in Rusland. Een rechter bepaalde vorige week nog dat de partij niet mee mag doen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Vanavond is het droog, vannacht meer wolken met regen of motregen in het westen, minima tot 18 graden. Morgen wordt een grijze dag met regen en buien en temperaturen tot 24 graden. Ook woensdag nog vaak regen en de rest van de week blijft het wisselvallig.
4: 162 kilometer file waar, Mirjam?
10: Te vinden op de Antwerpse ring in beide richtingen. 25 minuten extra. Naar Gent is in Borgerhout de weg gelukkig al vrijgemaakt. Naar Antwerpen 20 minuten tussen Mechelen en de Werken in Rumst en ook vanaf Ranst. Ook 20 minuten op de N16 naar Willebroek door de Werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel een kwartier filegolf tussen Zaventem en Jette. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertum 10 minuten. E429 naar Doornik 20 minuten bij Edingen ook doorwerken. Andere vertragingen zijn beperkt en nog altijd geen treinen tussen Leuven, Haagd en Mechelen, maar wel vervangbussen. M&M.
4: Iedereen die deze zomer al FOMO heeft gehad, blijf even hangen, want iets gaat jou concreet helpen.

I run deze week in de regen. Dat is ook iets leuk. Meer zuurstof. Dat gaat dan gemakkelijker. Ja. Gespot op VRT Nieuws. Mensen al juichend op de schouders van iemand. T-shirt uit. Kijken naar een goed concert. En daarbij lijkt het alsof iedereen een leukere zomer heeft dan jij. Dat is een post van VRT Nieuws, effectief. Met daarin volle bak erkenning voor het gevoel van FOMO. Heel veel mensen hebben daar nu last van. Misschien jij ook. We zijn ondertussen aan de derde week van augustus. Heel veel festivals en feestjes gepasseerd. Heel veel mensen die al op vakantie zijn gegaan. Elke dag staat jouw feed daar toch vol van. Bij mij toch wel. Mensen die de beste matcha's in de leukste kleren bij de mooiste zee in de mooiste gebouwen zijn aan het drinken. Allee, ja. En dan denk je, shit, is mijn zomer wel tof genoeg? Ben ik het niet allemaal aan het missen? Ik ben zelf nog maar net terug van vakantie en ik heb het dus nu al. Mensen die nog grote reizen maken tot eind augustus, weg zijn uit België, er alles uitpersen. En dan heb je Pukkelpop dit weekend. Het lijkt ook alsof de hele wereld daar gaat zijn. Maar ergens eerlijk, hoe duur is dat ook allemaal? Hoe fixt iedereen dat? Wat ik me vooral afvraag is of je het gevoel ook al concreet hebt gehad deze zomer. Van wat had jij echt FOMO? Dat je voelde, die zijn er allemaal en ik niet. En dat doet pijn, dat doet zeer. Ik wil er ook zijn. Laat het even weten in de app van M&M. Bij die post stonden er wel een aantal geruststellende dingen. Die wil ik jou toch aan meegeven. Want ze hebben er een docent psychologie bij gehad, Griet van Varenberg. En die zegt, het is allemaal heel normaal dat je dat gevoel hebt. We vergelijken ons nu eenmaal met anderen. Ons brein gebruikt letterlijk anderen als referentie om te kijken of we het goed doen. Het wordt pas echt een probleem als je daardoor denkt dat jouw leven minder waard is. Maar we moeten ook beseffen, alles wat je ziet op sociale media, ja, mensen posten niet als ze thuis zitten of zich vervelen. Dus je moet echt op zoek gaan, wat vind jij leuk? Is dat een boek lezen? Is dat gaan wandelen? Dat zijn ook leuke dingen. Zolang je daar een blij gevoel van krijgt, kan een zomer gewoon leuk zijn. En ze had er ook een trucje bij gezet op het einde van de dag. En het klinkt misschien stom, maar jezelf letterlijk afvragen, wat vond ik leuk vandaag? En dat zit hem echt in de kleine dingen. Maar bon, FOMO heeft iedereen dus, zeker in de zomer. Dus laat mij eens weten bij wat jij dat heel hard had. Wat heb je gemist en waar wou je absoluut bij zijn in de afgelopen weken? Stuur het mij. Ik ben benieuwd. Dat is Jelly Roll. And I'm good. Dat is zo waar.

0: tomaten gaan plukken, Pink. Wat stories. Wat een oogst. Een hele mand vol. Een goede tomaat, dat is niet onderschatten. Pink, and so what? 17 over 5. Waar was je deze zomer niet bij of niet naartoe gegaan? En had je wel bij willen zijn of wel naartoe willen gaan? Noem mij één ding in de app van M&M.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: Martin Garrix deed het niet alleen met Madonna onlangs, maar dus ook met Ed Sheeran. Die is weer een goede gang aan het gaan. Repeat it. Heel relatable post, nog maar sinds gisteravond. Ja, dat we allemaal massaal last hebben van FOMO en zeker in een zomervakantie. Omdat dan iedereen precies rond jou leuke dingen aan het doen is en jij daar nooit aan kan toppen. Eén, omdat ja, jij misschien andere plannen hebt, maar ook het is allemaal zo duur. Je kan ook niet overal geraken. Allee, bon, dus dat is soms moeilijk, want we vergelijken nogal snel met ons brein. Zo zijn we als mensen. Maar er zijn toch trucjes om dat een beetje uit de weg te gaan. Door echt te focussen op waar je echt van geniet. Dat kan evenzeer een goed boek lezen zijn. Maar dan nog, dat wil niet zeggen dat we heel veel dingen hadden willen doen en wij willen zijn en waarbij dat niet is gelukt. Ik was daar benieuwd naar voor deze zomer 2026. Dag Vanessa.
1: Dag Dorian.
0: Hey, Vanessa de Witte uit Wachtebeke. Hoe is jouw zomer al tot hiertoe? Hoe zou je het, als je een cijfer op 10 moet geven?
1: Van 2 is dat 10 op 10, hè.
0: Ja, dat is waar. Ja, afhankelijk van hoe je in de hittegolven staat. Maar je hebt ervan genoten. Ja.
1: Ja, ik ben een zonneklopper, dus voor mij was het soms wel af en toe te warm, maar allee, ik mag niet klaar.
0: Ik wou net zeggen, ben je echt gaan zonnen in die temperatuur?
1: Nee, niet echt de zonnezonne, wel via de schaduw. Hè.
0: Ja, maar gewoon het feit dat je opstaat en de zon schijnt weer en het is blauwe lucht, ja, dat is fantastisch. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad fantastisch.
0: Ja, dat voel ik ook wel zo. Maar oké, dat maakte de zomer goed. Voor de rest heb je wel een heel belangrijk iets gemist waar je toch nu nog altijd een beetje hartzeer van hebt.
1: Ja, dat is waar. Ik ben een heel grote fan van de Backstreet Boys. En nu hebben ze concerten in Las Vegas. Allee, de tweede tour eigenlijk al van de Sphere. Maar allee, ja, het is gewoon te ver, de locatie en ja, de tijd vooral. Hè. Je moet kunnen passen in je gezinsleven. Hè.
0: Ja, een gezinsleven met kinderen, daar moet je altijd in de eerste plaats rekening mee houden. En ook Vanessa, hoe duur is het ook? Even naar Amerika.
1: Well, het pakket dat ik voor gekeken had, was met slaping en hotel. Dus dan hadden we nog hotel en ticket. Dan waren we daar nog niet, hadden we niks uitgegeven, was al €3000.
0: Excuseer. Ja. Dat is... ja, daar moeten veel mensen, en dat is heel logisch, heel lang voor sparen, mocht je dat ooit willen. En dat zijn dan ook euro's die je aan andere dingen moet geven. Dus, nee.
1: Ja, en ook als onze vakantie, als we 2 weken op reis gaan, is ongeveer evenveel. Ja. En dat zou voor 2 dagen zijn. Dus,
0: dat is een beetje echt de volwassen, gezonde keuzes maken. Ja. Maar ja, dus geen Backstreet Boys, dat wel niet. Nee. Wat heb je die avond gedaan? Want eigenlijk zijn ze nog altijd bezig, hè? Ja, dus het blijft
1: bezig,
0: pijnlijk.
1: Ja, het is van de zomer en het weekend altijd. Dus mijn Facebook blijft altijd exploderen van mensen die geweest zijn.

0: of gaan.
1: Maar ergens wel leuk, Vanessa, want dan heb je soms ook zo live video's van veel mensen die daar filmen. Ja. Ik weet, dat is niet hetzelfde, zeker niet de sfeer. Allee, iedereen wil daar eens geweest zijn, maar dan heb je toch een beetje mee van ja, hoe ze nu aan het optreden zijn. Dat is iets.
0: Ja, dat wel, ja, gelukkig. Want zonder Facebook of zoiets, dan was er niks, hè.
1: Dat is waar. En zonder de radio was er ook niks. En het goede is dat wij alle muziek ter wereld kunnen draaien. Dus Vanessa, deze is voor jou. You're the one.

0: Het is een van de vele Dua Lipa die in de zomer is getrouwd. In Londen en dan heel Sicilië afgehuurd voor het feest. Ja, ja, dat is ook allemaal gebeurd. 6:02, waar moet je op dit moment traag rijden, Mirjam?
1: Op de Antwerpse ring, daar moet je in beide richtingen een minuut of 20 extra rekenen. Naar Antwerpen 25 minuten op de E19 tussen Mechelen en de Werken in Rumst. Vanaf Massenhoven komt er een kwartier bij. Ook een kwartier op de N16 naar Willebroek door de Werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel ook een kwartier filegolven tussen Zaventem en Jette. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertum 10 minuten. Naar Lummen op de E314 een kwartier bij Genk, daar is door een ongeval de weg grotendeels dicht. Dan de E429 naar Doornik, 25 minuten bij Edingen, dat komt door werken. Andere vertragingen zijn beperkt en ook nog altijd geen treinen tussen Leuven en Haagt, maar wel vervangbussen. Dorian Ausem.

0: Heights met Imagine Dragons, Lizzo. En we gaan terug naar de zomer van 2003.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.

0: Lizzo om bijna 6:15. It's about damn time. M&M.
1: The official sound of summer.
0: Even terug naar de zomer van 2003. Toen we met ons land geschiedenis schreven door op 1 juni als tweede land ter wereld, na Nederland, het huwelijk mogelijk te maken voor mensen van hetzelfde geslacht. Dat was toen zo groot. Ja, 1 juni 2003. En het is precies in die zomermaand dat er allemaal historische dingen aan het gebeuren waren, want het was toen ook voor de allereerste keer dat er een volledige Belgische finale was op Roland Garros. Dus Roland Garros, je moet je voorstellen, Kim Kleisters tegenover Justine Henin. Allee. En hij heeft toen gewonnen voor liefhebbers die dat willen weten. Van Kleisters. Ja, dat was heel groot. En vooral ook heel warm. Want er was toen een extreem grote hitte in heel West-Europa. Met een duizelingwekkende hittegolf in augustus. Met al goed warme dagen om door te komen met deftige muziek in je oren. Want het is van toen geleden dat iTunes op de markt kwam. Dus dat je voor de allereerste keer ook niet op een illegale manier muziek kon downloaden. Maar het echt gewoon op een legale manier kopen. En als je dan een nummer wou hebben, wou luisteren, moest je daar 99 cent voor betalen. Ik heb toen echt nog iTunes-kaarten gekocht, ja, ja. En wat deden mensen dan met 99 cent? Wel, er waren verschillende nummers die toen echt groots waren. Ben ik even de nummers kwijt. Maar dat is niet erg, ik ga die even zoeken. Onder andere, Sean Paul was toen die zomer echt heel groot. Met, ja, ik vind het niet. Dat is niet erg. Ik zoek het. Sean Paul met Get Busy. Dat was toen echt huge ass. Waarom? Omdat dat toen het allereerste dancehall nummer was dat in de American Billboard Top 100 stond. Dus dat was nog nooit gebeurd. En ineens was dat ook overal op de radio. Ik heb

Als je Dillis zo meteen wil, nog eens helemaal wil horen, nog helemaal in de Sean Paul vibes wil komen, dan stuur je nu in de app van M&M Sean Paul. En dan ga ik dat voor jou fixen voor de zomer van 2003. Nog een nummer dat toen echt huge was, is deze. Wat niet alleen de teamsong is geworden van de zomer van 2003, maar eigenlijk van alle zomers. De zomer druipt er vanaf met dat fluitje. Underdog Project met Sun Club. Ik weet wel wat te kiezen, maar bon. Als je deze wil, stuur je Summer Jam in de app van M&M. Twee S'en, een Sean Paul of een Summer Jam. Laat het mij weten en dan ga ik het zo meteen voor jou fixen. Na Nina Black, I don't know.

Heel eerlijk, ik ben altijd een beetje gevoelig aan mensen die dan leuke emojis erbij zetten. Dus dankjewel daarvoor, Jasmin. Ik vond het een goede keuze. Het waren 3 zonnetjes in totaal, dus dat moet doorslaggevend genoeg zijn. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Om deze nog eens te draaien. Summer Jam, Underdog Project. Hoeveel keer zou dat fluitje fluiten eigenlijk? Gaan we te weten komen in 3 minuten en 47 seconden. Veel plezier ermee. Dit is Summer Jam.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
4: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporta, VRT1 en VRT Canvas.
5: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
6: Goedenavond, het is 6 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Stijn de Vart.
8: Er waren dit jaar al meer dan 230 natuurbranden in ons land. Dat heeft de Universiteit van Gent berekend. Het aantal natuurbranden ligt daarmee nu al dubbel zo hoog als tijdens heel vorig jaar. De brand die momenteel woedt in de Hoge Venen is nog niet meegerekend, want de telling liep maar tot vorige week. De toename van het aantal natuurbranden is duidelijk een gevolg van de klimaatverandering, zegt bio-ingenieur Jan Bates van UGent.
9: En natuurlijk bij lange droge periodes, afgewisseld met heel natte periodes, hoor natuurbrand sowieso. Want in die heel natte periodes heb je net de mogelijkheid om veel vegetatie op te bouwen. En als je daarna dan een heel droge periode hebt, heb je ook heel veel vegetatie daar beschikbaar om op te branden.
8: En de brandweer zal nog weken moeten nablussen om te vermijden dat de natuurbrand in de Hoge Venen opnieuw opflakkert. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Quintin tijdens een bezoek vandaag aan het rampgebied. De brand is nog niet onder controle, zegt hij. Op sommige plaatsen gaat het wel al wat beter. Ondertussen wil oppositiepartij Groen dat ons land zich beter voorbereidt op zo'n natuurrampen. Want nu kan de overheid de bevolking onvoldoende beschermen, vindt Groen-voorzitter Emen Horsch.
10: Een overheid zou altijd garant moeten staan voor de veiligheid van haar burgers. Daar gaat vandaag enorm veel geld naar defensie. Wel, het is misschien interessant om een deel van dat budget te gebruiken voor klimaatdefensie. Voor ons beschermen tegen dit soort branden en ervoor zorgen dat kostbare natuurgebied, waar we allemaal herinneringen hebben, niet in as opgaan omdat er een hittegolf is.
8: In het voetbalstadion van Genk nemen 2500 mensen afscheid van Michiel van de Weert. Nog eens 100.000 mensen volgen de plechtigheid via een livestream. Michiel overleed op 28-jarige leeftijd na een hartoperatie. Hij leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was bekend als influencer en gamer en hij was ook in hart en nieren een Genk-supporter. Goede vriend en comedian William Bouva gaf een toespraak tijdens de plechtigheid.
11: Een voorbeeld voor veel mensen. Iemand met positiviteit als zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
8: Vanavond is het droog, vannacht meer wolken met regen of motregen in het westen, minima tot 18 graden. Morgen wordt een grijze dag met regen en buien en temperaturen tot 24 graden. Ook woensdag nog vaak regen en de rest van de week wisselvallig.
6: Intussen zie ik 145 kilometer file staan. Mirjam, waar is het aanschuiven?
12: Die vinden we nog op de Antwerpse ring. Daar in beide richtingen een 10 tot 15 minuten extra naar Antwerpen. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 25 minuten. Ook naar Brussel op de E19 10 minuten tussen Kontich en het Werken in Rumst. Verder naar Brussel op de E40 tussen Drongen en Merelbeek een kwartier extra. En 16 naar Willebroek nog een dikke 10 minuten door de Werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Stevens, Woluwe en Jette. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de Werk in Bertum 10 minuten. Naar Lummen op de E314 20 minuten bij Genk. Komt daardoor een ongeval, links is daar dicht. E429 naar Doornik 20 minuten bij Edingen. Komt door Werken. Andere vertragingen zijn beperkt. En ook nog altijd geen treinen tussen Leuven en Haagt. Maar er zijn wel vervangbussen.
7: Dankjewel. Er is een nieuwe anthem voor iedereen die een Hot Girl Summer aan het beleven is. En jij mag hem raten. Maar eerst de Queen die Tomorrowland helemaal inpakte.
13: The official sound of summer. The official sound.

Ik mis deze era van Shawn Mendes. 2016. Mercy, breng het terug alsjeblieft. M&M. Rate the song. Luister goed, want de komende minuten is jouw mening het enige wat telt. Ik heb een track bij die al sinds donderdag in dit spel zit. Dus tot nu toe is die ook heel goed bezig. Het is de nieuwste van Luna. Ik zet die zo meteen op voor jou en dan geef jij punten op 10. Hij is schoonzoon. En ik meende daar een interpolatie in te herkennen van deze 90s classic. Nightcrawlers did it first. Dat is een mega hit geworden. Of schoonzoon het even goed doet, mag jij nu even bepalen. Dus punten op 10 doorsturen in de M&M-app mag vanaf nu. Rate the

schoonzoon van Luna. Zo real. Maar hoe vind jij hem? Ik gooi de M&M app even open. M&M. Read the song. Ja, het lijkt wel een boodschap te zijn die resoneert, hoor. Joey uit Zelzaten die stuurt nog steeds een 10, net als vanmiddag. Rosalie Huisman uit Ronsen zegt 100 op 10. Nu, ik ga dat ingeven als een 10, want ik weet niet of de computer dat aan kan als ik daar even 100 tussen gooi. Maar dus heel, heel, heel goed. Noah uit Beersen is dan weer iets strenger. Die zegt, ik vind het wel een leuk lied, leuke beat. Ik geef het een 6,5 op 10. En Lien uit Keerbergen, die is dan weer echt door het dol heen. 10 op 10 wordt alleen maar beter hoe meer je het hoort. Dus, nog geen schoonzoon voor de mama van Luna, maar wel... een dikke 8,5 op 10. Kijk, kijk, kijk. Goedemorgen vroeg hoor je haar dus weer. En die interpolatie waar ik het over had, van Nightcrawlers, dat vond Pitbull trouwens ook een heel leuk idee. Dus straks hoor je de banger die hij daarvan maakte.

0: Oh ja, man.
1: Ik sta hier, ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
0: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
0: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè? Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
0: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
1: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app. Knaldi.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05.

Vibes zijn altijd aan met Pitbull. Met een track als deze maakt het niet uit of het een beetje sipper weer is of het regent. Dan voel ik mij meteen weer in een of ander tropisch gebied. Lekker shaken, genieten. Maar we gaan nu wel even switchen. We gaan een beetje moodier gaan met Somber. Na zijn uitverkochte show in de AB kan je hem deze zondag checken op de mainstage van Pukkelpop. En van wat ik heb gezien is hij daar zo

0: Oscar and the Wolf, Angel Face. Het is basically eind augustus. Ik word dan altijd een beetje rouwig om de zomer die gedaan lijkt te zijn. Maar dat is niet zo. De zomer verlaat je nooit, net als die schijf van Lumidi. Je krijgt die strakjes nog. Intussen is het gezakt naar 108 kilometer file. Mirjam, waar staan die files nog? Het
1: begint inderdaad rustiger te worden. Naar Antwerpen op de E19 door te werken in Rums nog een kwartier. Naar Brussel door die werken ook nog 10 minuten vanaf Kontig. Verder ook 10 minuten op de E40 naar Brussel tussen Drongen en Merelbeke. Antwerp-Stelling in beide richtingen nog een dikke 5 minuten. En 16 naar Willebroek ook nog 10 minuten in Temse door te werken. Buitenring rond Brussel een kwartiertje file golven tussen Zaventem en Jette. Naar Leuven op de E40 tussen Sterbeek en de werken in Bertum 10 minuten ook. Nog 10 minuten naar Lummen op de E314 bij Genk. Daar is dat ongeval aan de kant gezet. En dan de E429 naar Doornik ook nog 10 minuten bij Edingen doorwerken. En andere vertragingen zijn beperkt.
0: Dankjewel.
2: Esther Mwano.

hitmakers die samen hits blijven maken. I like it. Je hoort straks hoe David Guetta en Jennifer Lopez hun krachten bundelden op Save Me Tonight. Maar eerst is het tijd voor de meest iconische uit de geschiedenis. Het is Lumidi.

0: deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: Oh, cv-fotoboek is er.
4: Mag ik eens kijken?
3: Wauw. Weet je dit nog?
4: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
5: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek.

0: Er zijn vaak discussies over wie de GOAT is, the greatest of all time. Wat België betreft kan dat maar één iemand zijn. Je gaat hem horen na deze.
1: M&M.

Marshmello, Another Drink. Stel je voor, je werkt behind the scenes in de muziekbusiness en dan kom je voor het eerst naar buiten met je eigen muziek, denken mensen dat het AI is. Temper City had dat voor. Maar no worries, zeggen ze. Alles wat dit trio maakt is helemaal real. Carefree genieten dus van deze, hun allereerste single, Self-Aware.

straks zit Ray in je playlist. Ray, degene die dringend op zoek is naar een husband volgens haar eigen track. Misschien heeft ze die gevonden. Er werd gezegd de voorbije weken dat zij en Michael B. Jordan een dingetje zouden kunnen zijn, omdat ze gespot werden in een pretpark samen. Anderen zeggen dan weer, nee, dat zijn gewoon goede vrienden. Wat het ook is, misschien

0: als je heel dichtbij komt, dan hoor je dat ook Cat's Eye een aantocht is. Dat is straks.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
0: Een hele goede avond, het is 7 uur.
4: 14 nieuws.
0: Met Stijn de Vart.
5: De brandweer heeft nog wekenlang werk in de Hogevenen. Als de natuurbrand daar onder controle is, dan zal de brandweer nog wekenlang moeten blussen om te vermijden dat er opflakkeringen zijn. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Quintin tijdens een bezoek aan het rampgebied vandaag.
6: De situatie blijft zorgwekkend, maar we hebben alle de middelen die tot nu toe nodig zijn, zijn op de grond. We spreken van een kleine 200 mensen bij de brandweer. Die moeten goed beseffen dat het niet zo gemakkelijk is, omdat er is veel rook. Eerst is het gevaarlijk om te vliegen en twee, het is ook heel moeilijk om op de grond te zien waar het water moet.
5: En ondertussen wil oppositiepartij Groen dat ons land zich beter voorbereidt op zo'n natuurrampen. Want nu kan de overheid de bevolking onvoldoende beschermen, vindt Groen-voorzitter Eamon Horsch.
7: De internationale solidariteit van met onze burenlanden apprecieer ik enorm, bijvoorbeeld voor die blusvliegtuigen naar hier te sturen. Maar het zou toch wel beter zijn als onze overheid haar eigen burgers kan beschermen. En dus bereid is om niet alleen te luisteren naar de adviezen, wat de regering te weinig heeft gedaan in het verleden, maar ook effectief klimaat als deel van de veiligheidsstrategie te verankeren.
5: In Oostende hebben wetenschappers en vissers vandaag op zee vissen geteld. Op basis daarvan bepalen ze dan de visquota, hoeveel vis er dus per soort gevangen mag worden. De voorbije jaren gingen wetenschappers alleen de zee op in het onderzoeksschip Belgica. Maar nu gaan ze voor de eerste keer mee met de vissers zelf, omdat de gegevens niet altijd overeenkwamen met de realiteit. Dat zegt ook deze visser.
8: Dat is heel frustrerend, want soms lig je op gebieden te vissen dat er honderden kilo's vis zit, vooral tongan. En dan krijg je maar een quota, bijvoorbeeld 6000 kilo in een kwartaal of zo. En dat is heel frustrerend voor ons, dat we dit dan niet mogen meer vangen, ja.
5: Een massa mensen heeft vandaag de uitvaart van Michiel van de Weert gevolgd via een livestream. En zo'n 2500 mensen woonden de plechtigheid ook bij in het voetbalstadion van Genk. Michiel overleed op 28-jarige leeftijd na een hartoperatie. Hij leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was ook bekend als influencer en gamer. Hij was ook in hart en nieren een Genk-supporter. Zijn zus Amber, die ook Progeria heeft, nam het woord op de plechtigheid.
9: Door jezelf te zijn en door je schoon blauwe ogen heb jij zoveel mensen weten in te palmen en te raken. Merci om het moeilijke pad van Progeria samen met mij te bewandelen, want jij was de enige die me 100% begreep. We love you, Michiel. We do. We love you, Michiel. We do.
5: Vanavond is het nog droog. Vannacht meer wolken met regen of motregen in het westen. Minimaal tot 18 graden. Morgen wordt dan een grijze dag met regen en buien en temperaturen tot 24 graden. Ook woensdag nog vaak regen en de rest van de week wisselvallig. M&M.
0: Samen dus op zoek naar die husband van Ray, als ze hem nog niet gevonden heeft tenminste. En er komt ook nog een dikke, dikke dance classic op jou af.
10: Official sound of summer.

Wat heeft de jonge countryzangeres nu gemeenschappelijk met Mariah Carey? Wel, ze hebben allebei een enorm langlopende nummer 1 hit singles. Mariah Carey met haar kerstklassieker All I Want For Christmas Is You. En Ella Langley uit Alabama, die heeft dat met Choosing Texas. Dat is een schijfje over een heartbreak met een ex die dus kiest voor zijn verleden in Texas. Boe! Daar mag je straks van genieten.

0: thuis en op VRT Max.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
4: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
7: Love to see you shine.
8: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: pannenkoeken.
11: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
10: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee?

Laura Tesoro en Loïc Notte. Het zijn geen gemakkelijke tijden voor Kaatsaai. Oorspronkelijk met 6, maar na Manon heeft ook Sophia een pauze ingelast in hiëtus. Dus toen waren ze nog met 4. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven in de AFAS-dome, want over een maandje spelen ze daar. Als dat een grote reunie is, wil ik daarbij zijn. Je hoort ze straks met Gabriella nu.

0: Styles in zijn rock era met Kiwi. Breng dat maar eens terug. Nu heb ik voor jou de gezelligste en meest goedlachse DJ van ons land, Henri PFR, met zijn zomerschijf Sola.
1: M&M. The official sound of summer. The official sound.

heb iets gezien dat mij ongelooflijke FOMO heeft gegeven. Als je nog geen spijt had dat je geen Ariana Grande tickets kon fixen. Wel, ik heb dat nu extra hard, want Cynthia Erivo is dus mee on stage gegaan voor een beetje wicked nostalgie. Ze zongen samen For Good en dat was prachtig. Klonk alsof er nul tijd gepasseerd is. Straks krijg je een classic van ons Ari, een van haar beste pop.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons crimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Eén moordzaak ons land zo veranderen.
1: Er is een voor- en een na Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons crimi 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de contact, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
6: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
5: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Als ik zo kijk in de M&M-app, dan mag ik geloven dat Amy June uit Ieper heel graag liedjes van Bruno Mars hoort. Wel, ik heb een collab met Carol G staan. Still komt eraan. En daarna een samenwerking die het internet deed ontploffen. Met een videoclip met een gigaberg ondergoed. Dat is voor

Ik heb iets dat voor jou ongetwijfeld nostalgisch gaat aanvoelen. Mij doet het denken aan mijn allereerste festivalbezoek, Rock Werchter. Het is drum and bass vanuit de UK. En straks ga je zoiets hebben van yes, dit wilde ik horen.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De inwoners van het dorp Soerbrood aan de rand van de Hoge Venen mogen straks om 9 uur naar huis, dat meldt de gemeente Wem. Volgens de hulpdiensten zijn de omstandigheden veilig genoeg. De Vlaamse Mirjam Smets woont in Soerbrood. Zij werd zaterdag geëvacueerd voor de natuurbrand en is voorzichtig optimistisch over wat ze gaat aantreffen.
2: Wat we wel meegegeven hebben is dat er nog geen enkele woning of chalet in brand staat. Wij zelf wonen net op de rand van het natuurgebied in een houten chalet. Dus dat is niet echt bevorderlijk voor brandveilig te zijn. Maar momenteel zou het wel nog veilig zijn. En ja, maar u thuis laat je achter. Ja, uw favoriete knuffelen of fotoalbums, ja, dat worden herinneringen als het misgaat.
1: Ja, zowat 500 mensen uit Soerbrood moesten hun huis verlaten voor de brand. Een aantal van hen verbleef 2 nachten in een opvangcentrum in Malmedy. Maar de natuurbrand is nog niet onder controle en daarna zal de brandweer nog wekenlang moeten nablussen om te voorkomen dat het vuur opflakkert. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Kentijn gezegd tijdens een bezoek aan het rampgebied.
3: De situatie blijft zorgwekkend, maar we hebben alle de middelen die tot nu toe nodig zijn op de grond. We spreken van een kleine 200 mensen bij de brandweer. Die moeten goed beseffen dat het niet zo gemakkelijk is, omdat er is veel rook. Eerst is het gevaarlijk om te vliegen en twee, het is ook heel moeilijk om op de grond te zien waar het water moet.
1: Op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar overleden. Hij werd op de vulkaan de Etna getroffen door de bliksem. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied toen hij werd geraakt. Man van 30 is onderweg naar het ziekenhuis overleden. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en is vorige week uitgebarsten met grote problemen voor de luchtvaart, maar ook voor veel toeristen die de lava van dichtbij wilden bekijken. Voormalig bondscoach van de Rode Duivels, Rudy Garcia, vindt dat de medische staf van de nationale ploeg het WK op het spel heeft gezet. Dat zegt Garcia in een interview met de krant Le Soir. Volgens hem zijn de teamdokters verkeerd omgegaan met de situaties van Jeremy Doku en Zeno De Bast. De Bast ging met een blessure mee naar het WK met de garantie dat hij klaar zou zijn na de groepsfase, maar dat was niet zo. En sterspeler Jeremy Doku belandde op de spoedafdeling van een ziekenhuis met een luchtweginfectie, volgens Garcia doordat de medische staf nalatig is geweest. We hebben de voetbalbond gevraagd om een reactie, die is er nog niet. Het weer vanavond droger met opklaringen, vannacht meer wolken met in het noordwesten regen of motregen bij temperaturen tot 18 graden. Morgen meestal grijs met periodes van regen en buien die van het noordwesten naar het zuidoosten trekken, temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Als je Calvin Harris en Florence and the Machine samenzet, gebeuren er alleen maar goede dingen. En die stuur ik zo meteen jouw kant op na Teddy Swims. The official sound of summer. The official sound.

liedjes met Say My Name in. Altijd goed. Florence and the Machine, Spectrum in de Calvin Harris remix. Ja. Artiesten die andere artiesten supporten. I love it. Ik was vorige week op Suikerrok om mijn vriendinnetje Rafa te zien. Eminem Rising Star heeft dat keigoed gedaan. En haar collega Judith stond lekker mee te dansen van voor in de crowd. Heerlijk. Je hoort haar na, Pommeline.

Wholesome Pop Songs komen wel al langer uit Duitsland. Goed genoeg is zeker niet de enige. Vorig jaar kon je die vibes al opsnuiven bij Tim Kamraad. Kamraad dus. Met Be Mine, een track over iemand waarmee je ook moeilijk

0: meer dansbare beatjes straks. Maar eerst een legend die zomaar even passeert op je maandagavond. Het kan gewoon. Amy Winehouse, haar stem gaat je even blessen nu. Ik zie intussen op de baan dat het allemaal prima is. Dus let's go.
1: M&M. Esther Nwanu.

eerder vanavond, dan hoorde je Billie Eilish al in collab met Charlie XCX. En zometeen krijg je een heel andere kant van haar. De kant die mijn meest gestreamde lied van dat jaar werd. Van mezelf, maar blijkbaar ook van heel veel anderen. Birds of a Feather wacht op jou. Maar eerst nog wat talent van bij ons, waar ik ook heel excited over ben. Straight from Gent, Line de Douw met Plankgas.

0: Er hing iets in de lucht toen deze track uitkwam. Echt, dat was onbeschrijfelijk. En om in die hogere sferen te blijven, heb ik de ideale fix voor jou. Coldplay. Zij komen jou nog even van die dreamy vibes voorzien zo meteen. En daarna neemt DJ Magic het over. Magic Summer, helemaal voor jou. Een uur lang de dikste zomerschijven aan elkaar. Enjoy.
1: Het was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Rond deze tijd mogen de inwoners van het dorp Zoerbrood aan de rand van de Hoge Venen naar huis. Zowat 500 mensen uit het dorp moesten zaterdag hun huis verlaten voor de natuurbrand. Een aantal van hen verbleef 2 nachten in een opvangcentrum in Malmedy. Ook de Vlaamse Mirjam Smets, en zij is voorzichtig optimistisch over wat zij straks gaat aantreffen.
1: Wat we wel meegegeven hebben is dat er nog geen enkele woning of chalet in brand staat. Wij zelf wonen net op de rand van het natuurgebied in een houten chalet. Dus dat is niet echt bevorderlijk voor brand veilig te zijn. Maar momenteel zou het wel nog veilig zijn. En ja, maar je thuis laat je achter. Ja, je favoriete knuffelen of fotoalbums, ja, dat worden herinneringen als het misgaat.
0: Ja, de brandweer hoopt intussen dat de brand tegen woensdag onder controle zal zijn. Al blijft het bang afwachten, zegt collega Bram van de Putten in Ovivat.
2: Er is nog één zone waar er toch wel wat vragen zijn, de oostelijke zone. Er is bijvoorbeeld vannacht ook een paar dorpen in de Duitse kant van de Hoge Venen ontruimd, omdat er even schrik was dat die brand daar zou uitbreiden. Maar tegelijk, en dat is ook de realiteit van een brand in de Hoge Venen, zit dat vuur al diep in de ondergrond. Het is een veengebied, een turflaag, heel brandbare grond. En dus ja, het blijft hier natuurlijk afwachten wat de komende uren en dagen brengen, want die brand kan heel makkelijk opnieuw opflakkeren als er plots weer wind zou zijn, of als er toch minder regen zou vallen de komende uren en dagen dan voorspeld.
0: Bij de politie van Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben al zeker 5 mensen zich gemeld als mogelijk eigenaar van de goudschat. Vorige week zijn tijdens renovatiewerken goudstaven en munten gevonden met een waarde van zowat 9 miljoen euro. Ze zaten in een kistje, ingemetseld in de muren van een kelder. Maar als je een nazaat zou zijn en aanspraak wil maken op die schat, is het zinloos om naar de politie te gaan, zegt korpschef Patrick Vijs.
3: Iedereen die denkt van het is van mij, ik ben een nazaat van die persoon of die persoon, geven wij maar 1 boodschap. Kom zeker niet bij ons, want we gaan jullie voor dat soort zaken niet helpen. Ga bij een advocaat of een notaris en laat die mensen jullie zaak behartigen. Dat is veel efficiënter.
0: Op het WK hockey spelen de Red Lions, de Belgische hockeymannen, tegen titelverdediger Duitsland. Het is de tweede groepsmatch na de gewonnen wedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan, met de penningen, hoe doen ze het?
4: Het is voorlopig nog 0-0 bij het begin van het tweede kwart. De Belgen zitten zeker in de wedstrijd. Nicolas de Kerpel had al een grote kans met een hardschot van dichtbij dat gered werd door doelman Dannenberg. Het is het moeilijkste duel dat de Red Lions voorgeschoteld krijgen in de eerste groepsfase, want het is een heruitgave van de WK-finale van 2023. Toen won Duitsland dus, maar dit is een ander Duitsland met een nieuwe generatie. Voorlopig dus nog 0-0.
0: Dank je, Jonathan. Vanavond droger met opklaringen, vannacht meer wolken met in het noordwesten regen of motregen bij temperaturen tot 18 graden. Morgen is het meestal grijs met periodes van regen en buien die van het noordwesten naar het zuidoosten trekken, temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: M&M.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De grote natuurbrand die vrijdag is uitgebroken in de Hogeveen heeft zich vandaag amper verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Kenten. De regen van afgelopen nacht heeft het vuur wat vertraagd. Er is nu zo'n 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer hoopt dat de brand tegen woensdag onder controle zal zijn. Maar het blijft wel bang afwachten, zegt collega Bram van de Putten in Ovivat.
1: Er is nog één zone waar er toch wel wat vragen zijn. De oostelijke zone. Er is bijvoorbeeld vannacht ook een paar dorpen in de Duitse kant van de Hoge Venen ontruimd, omdat er even schrik was dat die brand daar zou uitbreiden. Maar tegelijk, en dat is ook de realiteit van een brand in de Hoge Venen, zit dat vuur al diep in de ondergrond. Het is een veengebied, een turflaag, heel brandbare grond. En dus ja, het blijft hier natuurlijk afwachten wat de komende uren en dagen brengen, want die brand kan heel makkelijk opnieuw opflakkeren als er plots weer wind zou zijn, of als er toch minder regen zou vallen de komende uren en dagen dan voorspeld.
0: 500 inwoners van het dorp Zoerbrood aan de rand van de Hoge Venen mochten vanavond naar huis. Zij werden zaterdag geëvacueerd voor die brand. Volgens de hulpdiensten zijn de omstandigheden op dit moment veilig genoeg. Maar niet iedereen heeft dat gedaan, ook de Vlaamse Mirjam Smets niet, omdat er in het dorp nog altijd veel rook hangt. Zij verbleef al 2 nachten in een opvangcentrum in Malmedy.
2: Wat we wel meegegeven hebben, is dat er nog geen enkele woning of chalet in brand staat. Wij zelf wonen net op de rand van het natuurgebied in een houten chalet. Dus dat is niet echt bevorderlijk voor brand veilig te zijn. Maar momenteel zou het wel nog veilig zijn. En ja, maar je thuis laat je achter. Ja, je favoriete knuffelen of fotoalbums, ja, dat worden herinneringen als het misgaat.
0: Wat verderop in Hasmegouw in Limburg is de pluk van de conferenceperen begonnen. Door de aanhoudende droogte zou het aantal peren dit jaar lager liggen. Maar de kwaliteit is prima, zegt fruitteler Karel Vaas uit Borgloon.
3: We zijn er volle bak ingevlogen. De conferencepluk is gestart. Ze zijn bijzonder lekker. Ze hebben heel veel suiker, want ze hebben heel veel zon gehad. Ze zijn iets kleiner. Maar een kleinere opbrengst is niet noodzakelijk. Minder opbrengsten. De prijs kan dat compenseren. Dan hebben we ook wel minder kosten. En dan kan dat leiden tot eigenlijk een normaal resultaat.
0: Op Sicilië is een Amerikaanse man omgekomen die op de vulkaan de Etna door de bliksem was getroffen. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied toen hij werd geraakt. De man van 30 is onderweg naar het ziekenhuis overleden. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en is vorige week uitgebarsten met grote problemen voor de luchtvaart, maar ook voor veel toeristen die de lava van dichtbij wilden bekijken. Sport op het WK hockey speelden de Red Lions tegen titelverdediger Duitsland. Die wedstrijd loopt op zijn einde. Jonathan Mettepenningen, jij volgt het. Hoe doen de Red Lions het?
4: We kijken naar een Duitse voorsprong op een diefje. 1-0 met nog 4 minuten te gaan. De Red Lions waren voortdurend baas over deze wedstrijd met tal van kansen. Maar als hij ze niet afmaakt, dan ligt de winst voor het grijpen voor een tegenstander die het ook met een strafcorner kan. Zo viel de 1-0 het enige doelpunt tot nu toe. België had al 5 kansen op strafcorner, maar het lukt Alexander Hendricks niet vandaag. De doelman Vincent van Asch is er wel net afgegaan om met meespelers, veldspelers, naar een doelpunt te zoeken. Verlies in elk geval zou slecht nieuws zijn voor de Lions. Alles kan dan nog, maar als Duitsland en België doorgaan naar de tweede groepsfase, wordt dit onderling resultaat meegenomen en wordt een halve finale nadien moeilijker.
0: Dank je, Jonathan. Rudy Garcia heeft voor het eerst gereageerd op zijn afscheid als bondscoach van de Rode Duivels. In de krant Le Soir zegt Garcia tevreden te zijn, maar hij vindt ook dat de medische staf van de nationale ploeg het WK op het spel heeft gezet. Volgens de Fransman zijn de teamdokters verkeerd omgegaan met de situaties van onder meer Jeremy Doku en Zeno De Bast. De Bast ging mee naar het WK met een blessure, met de garantie dat hij klaar zou zijn na de groepsfase, maar dat was niet zo. Een sterspeler Jeremy Doku belandde op de spoedafdeling van een ziekenhuis met een luchtweginfectie, volgens Garcia doordat de medische staf nalatig is geweest. We hebben de voetbalbond gevraagd om een reactie, die is er nog niet. Het weer vannacht meer wolken met in het noordwesten regen of motregen bij temperaturen tot 18 graden. Morgen meestal grijs met regen en buien van het noordwesten naar het zuidoosten, temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Aan de rand van de Hogeveen is een aantal inwoners van het dorpje Toerbrood vanavond teruggekeerd naar huis. Dat mocht van de hulpdiensten. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd voor de grote natuurbrand. Deze vrouw is gelukkig.
1: On a dû évacuer samedi et donc on est content de rentrer à la maison et beaucoup de reconnaissance pour les pompiers et toutes les personnes qui ont aidé sur place.
2: Et pas peur avec la fumée?
1: Non, fais confiance aux autorités, je pense qu'ils sont prudents.
0: Ja, maar de brand is nog altijd niet onder controle en er hangt nog altijd veel rook. Niet iedereen wil meteen naar huis, zegt collega Bram van de Putten ter plaatse.
3: We hebben hier een aantal auto's het dorp zien binnenrijden, maar er zijn ook heel wat mensen die toch verkiezen om voorlopig nog bij vrienden te blijven of bijvoorbeeld in het opvangcentrum hier wat verder in Malmedy. Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad die hier ook in Toerbrood woont, maar die zegt ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Toerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
0: Bij de politie van Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben al zeker 5 mensen zich gemeld als mogelijke eigenaar van de goudschat. Vorige week zijn daar tijdens renovatiewerken goudstaven en munten gevonden met een waarde van zowat 9 miljoen euro. Ze zaten in een kist, ingemetseld in de muren van een kelder. Maar als je aanspraak wil maken op die schat, is het zinloos om naar de politie te gaan, vertelt korpschef Patrick Vijs.
4: Iedereen die denkt van het is van mij, ik ben een nazaat van die persoon of die persoon, geef mij maar 1 boodschap. Kom zeker niet bij ons, want we gaan jullie voor dat soort zaken niet helpen. Ga bij een advocaat of een notaris en laat die mensen jullie zaak behartigen. Dat is veel efficiënter.
0: En het gerecht gaat nu ook eerst na of die schat iets te maken heeft met het criminele milieu. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun 2e groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
5: Je kan nog zo dominant zijn, maar als je je kansen niet afmaakt, dan vertrek je met lege handen. De Red Lions kampeerden bijna een hele wedstrijd lang op de Duitse helft, maar met 1 gemikte strafcorner zochten de winnaar van het vorige WK voor het enige doelpunt. Strafcorners hadden de Belgen ook voldoende, 6 stuks, maar waar het tegen Frankrijk nog zo makkelijk ging, lukte het vandaag niet om de verdediging te verschalken. In de allerlaatste seconde haalde de Duitse doelman de Belgische gelijkmaker nog van de lijn en zo verliezen de Red Lions al in de 2e wedstrijd. De Belgen hebben nog alles in eigen handen, maar kunnen zich geen misstap meer veroorloven richting een halve finale.
0: Vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen of motregen in het noordwesten, temperaturen tot 18 graden. Morgen meestal grijs met periodes van regen of motregen, na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten, temperaturen tot 23 graden. Meer op vrdnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De grote natuurbrand die vrijdag is uitgebroken in de Hoge Venen heeft zich vandaag amper verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De regen van afgelopen nacht heeft het vuur wat vertraagd. Aan de rand van het gebied is een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood vanavond teruggekeerd naar huis. Dat mocht van de hulpdiensten. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd. Deze vrouw is gelukkig.
1: On a dû évacuer samedi et donc on est content de rentrer à la maison et beaucoup de reconnaissance pour les pompiers et toutes les personnes qui ont aidé sur place.
2: Et pas peur avec la fumée?
1: Non, fais confiance aux autorités, je pense qu'ils sont prudents.
0: Ja, schrik van de rook heeft ze niet, zegt ze, maar die hangt er wel nog altijd en de brand is nog niet onder controle. En daarom wil ook niet iedereen meteen naar huis, zegt collega Bram van de Putten ter plaatse.
3: We hebben hier een aantal auto's het dorp zien binnenrijden, maar er zijn ook heel wat mensen die toch verkiezen om voorlopig nog bij vrienden te blijven of bijvoorbeeld in het opvangcentrum hier wat verder in Malmedy. Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad die hier ook in Zoerbrood woont, maar die zegt ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zoerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
0: In Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een explosie in een meisjesschool, dat meldde lokale media. Rond 5 uur 's middags, lokale tijd, zou er een handgranaat zijn ontploft. Slachtoffers zijn voornamelijk leerlingen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. In Afghanistan is onderwijs voor meisjes boven de 12 jaar sinds 2021 verboden. Precies 5 jaar geleden namen de radicale Taliban de macht over in het land. Vrouwen hebben er amper rechten. Sport op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. Verslag van Jonathan met de penningen.
4: Je kan nog zo dominant zijn, maar als je je kansen niet afmaakt, dan vertrek je met lege handen. De Red Lions kampeerden bijna een hele wedstrijd lang op de Duitse helft, maar met 1 gemikte strafcorner zochten de winnaar van het vorige WK voor het enige doelpunt. Strafcorners hadden de Belgen ook voldoende, 6 stuks, maar waar het tegen Frankrijk nog zo makkelijk ging, lukte het vandaag niet om de verdediging te verschalken. In de allerlaatste seconde haalde de Duitse doelman de Belgische gelijkmaker nog van de lijn en zo verliezen de Red Lions al in de tweede wedstrijd. De Belgen hebben nog alles in eigen handen, maar kunnen zich geen misstap meer veroorloven richting een halve finale.
0: Nou, verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd over die race gemiste kansen.
5: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd en we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat meestal wordt in het hockey wel eens 1 keer tegengescoord. Dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
0: Ja, woensdag spelen we de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen is het meestal grijs met periodes van regen of motregen. Na de middag enkele buitjes van noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden. Zo, maandag 17 augustus zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Na 4 dagen blijft de natuurbrand in de Hoge Venen nog instabiel. Het vuur verspreidt zich niet meer, maar het werk van de brandweer zal nog weken duren. Een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood mocht gisteravond terugkeren naar huis, maar lang niet iedereen wil dat. En het is ook nog wachten op regen van betekenis daar. Dat zegt onze collega Bram van de Putten.
1: Daarnet vielen er hier wat druppels uit de lucht, maar intussen is die voorzichtige regen, zou ik het noemen, ook weer gestopt. Als we kijken naar de vooruitzichten van de komende dagen, dan zou er wel wat regen vallen, maar het is toch heel beperkt. Dus ik denk, als de regen het blussen van de brand moet helpen, dat er toch iets meer uit de lucht zal moeten komen vallen. Dus voorlopig zullen het toch de brandweermensen hier achter mij zijn die alles op alles moeten zetten de komende uren en dagen om die brand volledig onder controle te krijgen.
0: De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd Oman te bombarderen als dat land de Amerikaanse onderhandelingen met Iran dwarsboomt. Trump deed die uitspraak tijdens een telefonisch interview bij Fox News. Oman speelt een sleutelrol in de onderhandelingen over het heropenen van de Straat van Hormuz. Die voor de wereldeconomie belangrijke zeeengte is al bijna 6 maanden grotendeels gesloten. Iran en Oman zeggen dat ze dichtbij een akkoord zijn, maar daarin zouden de belangen van de VS niet meegenomen zijn. De overeenkomst tussen de VS en Iran over een staakt het vuren loopt trouwens vannacht af. In Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een explosie in een meisjesschool. Dat zeggen lokale media. Rond 5 uur 's middags lokale tijd zou er een handgranaat zijn ontploft. De slachtoffers zijn voornamelijk leerlingen. Wie achter de aanslag zit, is nog niet duidelijk. In Afghanistan is onderwijs voor meisjes boven de 12 sinds 2021 verboden. 5 jaar geleden namen de radicale Taliban de macht over in het land. Vrouwen hebben er amper rechten. Op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. De Belgen konden veel kansen creëren, maar scoren lukte niet. Middenvelder Victor Wenier maakte zich geen grote zorgen.
2: Dat is wel moeilijk vandaag, maar morgen is een andere dag. Dus we hebben alles in onze hand. Als jij alle wedstrijden wint, ben je de wereldkampioen. Dus we gaan gewoon tegen Maleisië spelen om te winnen. En daarna we gaan gewoon tegen die anderen om te winnen.
0: En die wedstrijd tegen Maleisië wordt woensdag afgewerkt. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu op die tweede plaats. Vannacht meer wolken met tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen, temperaturen tot 18 graden. De dag wordt grotendeels grijs met kans op wat regen. Na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Aan de rand van de Hoge Venen is een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood teruggekeerd naar huis. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd voor de grote natuurbrand. Het vuur is nog niet onder controle en er hangt nog altijd veel rook. En daarom wil niet iedereen meteen naar huis, zegt collega Bram van de Putten ter plaatse.
1: We hebben hier een aantal auto's het dorp zien binnenrijden, maar er zijn ook heel wat mensen die toch verkiezen om voorlopig nog bij vrienden te blijven of bijvoorbeeld in het opvangcentrum hier wat verder in Malmedy. Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad die hier ook in Zoerbrood woont, maar die zegt ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zoerbrood die